0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstratie begon met een lichtjestocht en verliep lang relatief rustig. Wel werd er tijdens het protest vuurwerk afgestoken. Rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in, maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. De afgelopen dagen is het vaker onrustig geweest in Apeldoorn bij anti-AZC-protesten. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam, en poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. Het fragiele staakt-het-vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen, hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden volgens hem nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarussische dictator Lukashenko om vanuit zijn land Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. Het weer, vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam. En pogingen tot brandstichtingen bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. Oud-minister Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, waarmee ze direct komt te werken onder VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor had ze 5 jaar dezelfde rol in Irak. De Europese grenspolitie Frontex zegt dat het aantal illegalen dat de grens overstak de eerste 4 maanden van dit jaar sterk is gedaald. Het waren er ruim 28.000, dat is 40% minder dan vorig jaar. De migratieroutes over de Middellandse Zee naar Griekenland en Italië werden nog altijd het meest gebruikt, maar dus wel een stuk minder dan een jaar geleden. Het aantal migranten dat via de Spaanse Canarische eilanden kwam daalde nog sterker. Het weer, het is op een enkele bui na droog en het is een graad of 3. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de explosies bij een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam en de poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba gaat vandaag verder. Zowel donderdag als gisteren is uitgebreid gezocht naar de man, maar hij is nog niet gevonden. Er werd onder meer een boot, een patrouillevliegtuig en een helikopter ingezet. Vandaag zullen grondteams met speciale gidsen doorgaan met de zoektocht. Eerder schreef het AD dat de man naar Saba was gegaan om namens Defensie medische ondersteuning op het eiland te bieden. Hij zou een ervaren wandelaar zijn. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De Amerikaanse acteur John Travolta is op het filmfestival van Cannes verrast met een erepalm voor zijn oeuvre. Travolta reageerde verbaasd en zei dat deze prijs de Oscar te boven gaat. Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. De acteur is momenteel op het filmfestival voor de wereldpremière van zijn regiedebuut met Propeller One Way Night Coach. Het weer, op een enkele bui na is het droog, het is 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor schijnt ook de zon af en toe. Het wordt een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam en een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in de VS. Het fragiele staakt het vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen, hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks huizen en infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Hezbollah voert ook aanvallen uit op Israël. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Ze kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In een video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen. Dat had volgens hem anders gemoeten. Op Saba gaat vandaag de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar verder. De afgelopen dagen is uitgebreid naar de man gezocht, maar hij is niet gevonden. Vandaag gaan grondteams met speciale gidsen verder met de zoektocht. Het AD schreef eerder dat de man voor defensie op Saba is om medische ondersteuning op het eiland te bieden. Het weer. Vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en een graad of 14. Dit was het NOS-journaal.
0: Radio Oost.

0: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 229 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt.
5: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
6: Hey, bedankt.
7: Merci.
5: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot 6000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
8: Hou je snelheid onder controle en check wat vaker je meter. Bijvoorbeeld elke keer als de DJ's lachen om helemaal niks. Of gewoon als je al even op de linkerbaan rijdt. Zo kom je veilig thuis.
9: Check de meter.
3: Kom 23, 24 en 25 mei naar Pinkster Fair Het Laar in Ommen. En geniet van ruim 100 stands, klein theater en veel lekkers. Koop nu je tickets op pinksterfairhetlaar.nl.
10: Aankomende zondag speelt Heracles Almelo thuis tegen FC Groningen. Ben jij erbij in het Asito Stadion? Scoor nu je tickets via heracles.nl.
11: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
12: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Harco in Raalte geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
11: 20% korting?
12: Ja, ook bij Harco in Raalte.
13: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
14: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstranten verzamelden zich bij een rotonde waar eerder ook al werd gedemonstreerd. Het protest verliep volgens de politie lang relatief rustig op het afsteken van vuurwerk na. Rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in, maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. Bijna 60 plekken in Nederland zijn zo ernstig vervuild met PFAS dat er zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste rapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om industrieterreinen, maar ook om oefenterreinen van de brandweer en defensie waar blusschuim met PFAS is gebruikt. Het ministerie verwacht dat het aantal gevaarlijke vervuilde locaties de komende jaren fors toeneemt. Provincies en gemeenten doen onderzoek, maar zeggen dat ze te weinig personeel en kennis in huis hebben. Een Irakees die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. En ook een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in de VS. Het fragiele staakt het vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen. Dat hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks huizen en infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Hezbollah voert ook aanvallen uit op Israël. Het weer. Vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droger en ook zonniger. Morgen eerst droog, later weer wat buien en dan een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
6: BME Legend, Jack and Jones, Cars, Gabbiano, Cast Iron, Sons. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sons.nl.
7: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
12: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Kruider Woninginrichting in Steenwijk geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
7: 20% korting?
12: Ja, bij Kruider in Steenwijk.
9: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
15: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
16: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
16: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
18: Ciao Nederland! Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar Fiat.nl.
19: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
20: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
21: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
22: Hans, alleen de prijs is anders.
23: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
13: Radio Oost. De Bas en Bert ochtend.

0: de scheidsrechter en de discjockey. Ze hebben de krachten gebundeld. En elke zaterdagochtend zitten ze voor u klaar. Bas, ben je er klaar voor?
1: Zeker, Bert. Goedemorgen.
0: Bert, ben je er klaar voor?
2: Nou, oké.
0: Oké, here we go.
2: Het is 7 over 8. Leuk dat je er bent. Het is vandaag zaterdag 16 mei 2026. Het is de 136e dag van het jaar en we zitten in week 20.
1: Week 20 alweer. Ja, en je hebt het gevoel dat ook echt dat die zomer nu los kan branden bijna. Hè? Het is echt. Vorige week was het natuurlijk voor veel mensen die natuurlijk met hemelvaart en een beetje op de camping en zo zaten. Hebben we wel veel regen gehad. Vorige week was lekker. Maar afgelopen week was het al een beetje wat minder, hè, denk ik.
2: Voor stapje voor stapje straks.
1: Stapje voor stapje. Dus wat? We gaan zeker vandaag ook even bellen met Erik en Wilma. Want die zitten natuurlijk met de camper gaan ze op pad.
2: Oh, hoe zou het zijn met Camper TV? Want de laatste keer dat we Erik en Wilma spraken, zaten ze ergens droog in Griekenland.
1: Ja.
2: Waar ze nu zijn.
1: En is camperen nog steeds zo populair? Want de kosten zijn aardig omhoog gaan volgens mij met campers.
2: Vorige week hadden we Django Wagner.
1: Ja, klopt. En, die vond het echt leuk, hè? Ook. Oh.
2: En onlangs hadden we Robert Pater.
1: Ja.
2: En die is getrouwd met Dora. En Dora is ook een zangeres. En vandaag komen ze gezamenlijk even op de koffie.
1: Nou, gezellig. Altijd leuk. Ja.
2: Uit het mooie Raalte, Robert Pater en Dora. Ze heeft een nieuwe single en die gaan we natuurlijk vanochtend ook even draaien. Wat gaan we nog meer doen eigenlijk?
1: Nou, vandaag hebben we echt nog wel. Er komt nog wel meer binnen. We hebben vandaag echt nog. We hebben natuurlijk. Camper TV hebben we gezegd, dan Robert Paat. We hebben natuurlijk, Carmelijn zijn er sowieso bij. Ik ben wel benieuwd hoe het met een kanarie gaat in de nieuwe kooi. Heb je er iets over gehoord?
2: Ja, we hebben het bonnetje inmiddels ontvangen van Carmelijn. En natuurlijk ook de bankrekening
1: die moeten we even spekken.
2: En
1: ja.
2: Debbie Gerritsen, liefdeslessen, want ze gaat namelijk ook net als wij het theater in.
1: Oh, wat mooi. Ja, ik denk wel dat, dat veel mensen daarop afgaan. Dat is leuk. Ja.
2: Samen met Ronald Gippard, de schrijver onder andere.
1: Oh ja. Heb je een druk weekje gehad?
2: Nou ja, Hemelvaartsdag heb ik radio gemaakt. Een dag voor Hemelvaartsdag heb ik nog even een bingootje gedaan.
1: Ja.
2: Gisteren heb ik het eigenlijk rustig aangedaan. Ik ben nog een paar keer met mijn vader geweest op de koffie. Dus,
1: nou, heerlijk.
2: Ja, het is wel dit weekend ook één wedstrijdje. En morgen is het natuurlijk een spannende dag, hè Bas?
1: Morgen?
2: Ja, wie wordt er nummer 3 van Nederland?
1: Ja, morgen heb je natuurlijk PSV tegen Twente. Ik was uitgenodigd door Hans van Breukel in de Legends Lounge om te gaan kijken daar. Dus misschien
2: ga je
1: morgen nog even open kijken. Ben jij er ook voor
2: nee,
1: Oost?
2: Nou, we gaan wel een extra uitzending maken. De Oost morgenavond. Hoe laat? Blijf ons volgen. Want er zijn ook veel ontknopingen in het amateurvoetbal. En morgen natuurlijk ook veel wedstrijden te zien bij ons.
1: Ja, dat was mooi, want ik was gisteren nog in Zevenbergen, echt bij Breda. En dan komen zelfs mensen naar me toe. Ja, met Bert Verlos, wij luisteren al het amateurpotje. En die twee mannen zijn ook altijd zo grappig. Die twee die hebben altijd wat op elkaar te kiften.
2: Ja, Gerard Bos en Paul Kroon. Ja,
1: die kwamen gisteren naartoe, was leuk. Sim in Brabant willen ze eigenlijk ook een beetje zoiets vergelijkbaars of zo gaan doen, volgens mij. Is wel leuk. Ja, dus,
2: ze kunnen bellen in Brabant.
1: Nee, ik heb deze week Adriaan nog ontmoet van Basie en Adriaan.
2: Waar heb je die ontmoet
1: samen
2: dan,
1: met, Bas? Dat robotje, Robin. Dus we moesten ergens iets doen voor een. Ja, er is een commercial wat eraan komt. Maar,
2: ook een commercial.
1: Ja, daar mag ik maar niks over zeggen nog. Maar daar komt er nog aan. Maar toen heb ik hem daar ontmoet. Wat mooi om toch echt zo'n jeugdheld te ontmoeten.
2: Ik denk dat Tijmen van Wissing nu wel een beetje jaloers op je is.
1: Ja, die is echt helemaal gek van Basie en Adriaan. Ja,
2: zeker, zeker.
1: Maar ook mooi om te zien hoe dat robotje. Daar zit dus eigenlijk een soort verlengkabeltje aan. En daar zit altijd iemand achter die dan op die luchtdruk drukt. En dan gaat het mondje gaat open. Echt, hoe oud is dit robotje wel niet? Is echt, was echt leuk om te zien. Adriaan. Die deed vroeger alles zelf, hè? Monteren.
2: Moest jij dan Bassie spelen?
1: Dan was ik Bassie even.
2: Ja, Bassie en Adriaan.
1: Ja, Bassie en Adriaan, ja. Dus, dat was leuk. En,
2: wanneer is die commercial te zien, Bas?
1: Ik denk vanaf juni of zo.
2: Maar een beetje commercial. Ik heb meer dan €2000 een keer gekregen om 3 teksten in te spreken.
1: Oh, heb je
2: als je dan
1: gedaan.
2: In beeld bent, dan. Is het in beeld commercial?
1: Ja, het is wel, maar voor mij is het meer voor de online gebeuren. Dus, maar goed. Nee, dat was wel erg leuk. Dus gisteren was ik inderdaad in Zevenbergen. Was even met Gert-Jan van Beek. Maar die zag ik ook al bij jullie bij de Oosttribune even zitten. Die heeft een druk dagje gehad.
2: Ja, hij was druk, want hij moest ook nog naar
1: de kantine. Ja. Dus, alle wedstrijden zijn er zondag om 30:30, toch?
2: Ja, alles half weer, 3. En alles is te volgen natuurlijk op radio en tv-house. Mocht FC Twente bijvoorbeeld derde of vierde worden, dan sowieso een extra uitzending van de Oosttribune.
1: Oosttribune, ja.
2: En de ontknopingen van het amateurvoetbal. Want links en rechts kunnen nog wat teams kampioen worden.
1: Ja.
2: Ze hebben zoveel mensen nodig. Morgen zit ik bij de. Ik denk, laat ik dan maar de mooiste wedstrijd pakken.
1: Waar ga je naartoe?
2: Borne tegen Mandeveen.
1: Oh, wat leuk.
2: Ja.
1: Borne, gezellig, mooi dichtbij. Ja.
2: En dan vervolgens moeten we wat wedstrijdjes in klitsen. En dan
1: morgenavond.
2: perstribune. Dus ja, als je nog even tijd hebt morgenavond.
1: Even aanschuiven. Ja. Zit Jan van Staat er ook?
2: Ja, Jan
1: van Staat. Oh, dan wordt weer zo'n avond, hè. Onderuit op de bank. Ja, nou, uren TV. Ja, is wel mooi. Het zou wel knap zijn, hè.
2: Maar Twente wordt vandaag ook, geloof ik, uitgezwaaid. En de vrouw van SC Twente. Ook een belangrijke dag voor de vrouw van SC Twente. Want die spelen vandaag de bekerfinale.
1: Oké.
2: Op het kasteel in Rotterdam tegen PSV, de landskampioen. Dus wat dat betreft.
1: Ik moet zeggen, ik was vorige week voor de eerste keer in het stadion weer bij Twente tegen Sparta. Maar de eerste helft denk ik van, nou, dit gaat echt niks gebeuren. En de tweede helft was toch nog, ging er de goede kant op. Ja.
2: Moet je dan de hele tijd over voetbal praten? Word je continu aangekrampt van, hey Bas, hoe is het?
1: Ja. Mensen denken altijd van, oh, je vindt het heel mooi over voetbal te praten. Ik denk van, ja, dat valt eigenlijk wel mee. Maar ja, goed. Ach ja, hè.
2: Maar hoe is het met je blessure tot dusver,
1: ja,
2: Bas?
1: Ik heb van de week weer veel getraind. En ik merk gewoon dat het echt gaat beetje bij beetje, komt hij wel terug. Dus volhouden.
2: Nou, leuk dat jij er ook bent. Je mag meepraten met dit radioprogramma via de radiostep via 06 456 71.

0: van Paul Jong samen met Sugar Ovonichari en Senza Undona op Radio Oost. Is 9:50. Je luistert naar de Bas en Bert ochtendshow. Heb je nog wat nieuws, Bas?
1: Nou, ik zet net de kranten pas door te spitten. Dus, ik heb even het stapeltje weer liggen. Maar ik zat even te kijken, want je had net even over Top Gun had je het over, toch?
0: Ja,
1: tegen mij?
0: Het is vandaag precies 40 jaar geleden dat de film Top Gun in première gaat. Geregisseerd door Tony Scott en met Tom Cruise in de hoofdrol.
1: Ja, dat was toch wel mooi, hè? Om... Ik vond het altijd wel mooi om dat te kijken. Jij niet?
0: Ja, nee, ik heb Top Gun gekeken. Want ik had vroeger ook zo'n pilotenjas. Heb jij nog zo'n pilotenjas gehad?
1: Heb je die gehad, zo'n pilotenjas? Ja, ja. Echt zo'n...
0: Echt een Top Gun jas natuurlijk.
1: En, ja, toch, ja.
0: Ja, met mama de stad in. En mama betaalde wel even voor zo'n pilotenjas.
1: Oh, echt?
0: In de jaren 80, zeker.
1: Wat aardig. Ja, wel, je hebt toen ook altijd in de jaren 80... Want toen was ook Levi's was nog echt die spijkerbroek. Ja, en zo. Die moest je ook toen wel hebben, toch?
0: Ja.
1: En de Nike Air Max.
0: Ja.
1: Moest je ook hebben.
0: Hey, het is vandaag ook Wereld Whisky Dag in het kader van...
2: Hey Bert, wat voor dag is het vandaag?
0: Wereld Whisky Dag is het vandaag. Het is vandaag ook Eurovisie Songfestival Dag.
1: Ik heb er niks van meegekregen.
0: Nee.
1: Jij wel?
0: Alleen op de radio hoorde ik dat liedje van Zweden. Toen dacht ik van ja.
1: Dat is het?
0: Ja, het lijkt een beetje op Cascada, Every Time We Touch. En voor de rest is het heel aan mij voorbij gegaan.
1: Ik hoorde wel dat die Henry Schut en zo, dat ze het wel goed deden toch? Of niet, dat commentaar?
0: Ja, ik
1: heb
0: geen
1: idee. Het is toch raar als een land niet meedoet, dat je dan heel snel... We zijn ook wel heel chauvinistisch, hè? Dat kijken we ook niet meer, hè?
0: Ja, Pino Grigio Dag is het ook.
1: Pino Grigio,
0: als jij een wijntje drink je dan een Pino Grigio?
1: Pino Grigio, lekker hoor.
0: Als je deze heerlijke wijn nog nooit hebt geproefd en wil weten hoe hij smaakt... hij wordt omschreven als lichte wijn met de pittige zuurgraad en aroma's van citroen, limoen, groene appel en kamperfoelie.
1: Kamperfoelie, oh.
0: Het is ook de dag van de boom.
1: Wat zeg je me nou?
0: Ja.
1: De dag van de boom.
0: Ja, een mooi excuus dus voor je om eindelijk eens vriendelijk te doen tegen die boom in de tuin... waar normaal alleen maar bladeren uitvallen op je net gewassen auto.
1: Oh, dat is waar. Nou, ik moet wel zeggen, ik heb altijd wel... Soms kan ik wel, als ik ergens zit of zo, dat zie ik zo'n boom staan. En van de week zag ik er ook een helemaal ingeleefd, dat het helemaal ingescheurd is en zo. Maar ik denk van, hoe lang zal zo'n boom wel niet staan?
0: Ja.
1: Dus kijken wat hij allemaal ziet, wat er allemaal voorbij komt.
0: Wat voor gekken hebben we wel eens tegenhouden. Tegen helemaal waarlopen plassen, ja.
1: Nee, maar toch wel. En dan, als ons laatste op het winkelcentrum bij ons ook, dan wordt er een parkeerplaats meegemaakt. En dan zie je in één keer die bomen in één keer half van. Vind ik toch altijd wel pijnlijk.
0: Ja, maar ik denk dat de boom misschien wel een soort van wetenschap van gemaakt heeft. Van, nou, hoe zouden mensen 5 eeuwen geleden...
1: Ja.
0: Tegen hem of haar aan hebben geplast.
1: Ik vind
0: nu anno 2026.
1: Ja, ik vind het altijd wel... Het lijkt me ook heel lastig als je bijvoorbeeld de beheer bent van zo'n park... om bijvoorbeeld te zeggen van nou, die boom is niet zo goed, die moet weg. Dat je dan echt zo'n boom weg moet halen die al... Misschien, ik weet niet hoe lang daar staat en gewoon het beeld helemaal geeft. Ik vind het altijd best wel... snoeien is oké, maar als je echt iets helemaal radicaal weghaalt... vind ik altijd nog wel... helemaal met bomen heb ik dat altijd. Ja, dus het is de boomdag.
0: Ja, het is ook piercingsdag.
1: Nou, daar heb ik echt helemaal niks mee.
0: Nee, ik ook niet. Een dag voor iedereen die dacht... weet je wat, hier kan nog best een gaatje bij.
1: Nou.
0: Al zijn er ook genoeg mensen die bij één oorbel bijna flauw vallen. Je bent ook niet veel.
1: Nee, dat vind ik helemaal niet aantrekkelijk, zo'n piercing. Jij wel?
0: Nee. Het is ook de internationale dag van het licht vandaag.
1: Internationale dag van het licht?
0: Die staat stil bij de rol van het licht in wetenschap, kunst en een duurzame toekomst.
1: Ja.
0: Okay, en wat is er nog meer vandaag? Oh ja, dit vind ik ook wel leuk.
1: Oh.
0: Het is vandaag ook walnotendag.
1: Walnotendag?
0: Ja.
1: Oh.
0: Walnoten... Even luisteren. Onderzoekers zeggen namelijk dat een handjevol walnoten bij het ontbijt goed kan zijn voor je brein. Oh. Niet dat je meteen ineens Einstein wordt bij de eerste hap... maar mensen reageerden later op de dag wel sneller bij moeilijke denktaken. Einstein wordt bij de eerste hap... Je wordt dus geen Einstein bij de eerste hap, maar je reageert wel sneller. En het mooie, na 1 uur of 6 leek ook het geheugen beter te werken.
1: Oh.
0: Dus misschien moeten we 's ochtends niet alleen koffie naar binnen gooien... maar ook een paar walnoten, Bas.
1: Walnoten.
0: Ik vind het wel lekker trouwens, walnoten.
1: Oké. Okay. Ja, en ik vind walnoten ook lekker, maar het is goed voor je brein. Dus daarom moet ik daar snel mee beginnen, Bert.
0: Ja, nee.
1: Kijk of dat hier nog in de tv-kantine ergens zit. Ja, walnoten.
0: Walnoten,
1: ja. Walnoten, dat is goed. Ja, het zijn wel lekker, toch?
0: Ik vind zo'n notenkraker erbij heerlijk.
1: Ja. Dan vind ik de dag van de boom vind ik toch mooi.
0: Vind je de dag van de boom vind je mooi?
1: Ja, mooi, vind je mooi. Ja.
0: Zometeen ook de vraag van vandaag hier op Radio Oost. En weet je wie vandaag jarig is?
1: Nee.
0: Ze viert vandaag haar 60ste verjaardag.
2: Van harte gefeliciteerd.
0: De zus van Michael Jackson.
1: Nou, ik zag van de week een filmpje bijkomen. Had iemand in de tram of in de trein had iemand iets gepost. Dat leek wel de oude Michael Jackson. Echt precies hetzelfde gezicht. Dat ging wel viraal.
0: Ja, Michael Jackson. Nou, straks nog meer verhaaltjes over Michael Jackson. Dat is de zus.

0: meest vergeten liedjes van Janet Jackson. Zij stond ook met deze dik in de top 10. Again hoorde je voorbij trekken. Het is 8:55. Even over Michael Jackson. Want Michael Jackson is weer hot, hè? Naar aanleiding van de film over het leven van Michael Jackson.
1: Ja, klopt. Klopt, het is echt helemaal hot. Maar wat ik net aan wil geven is dat je ziet dus op TikTok en al die zie je voorbij dat iemand dus in een soort tramtrein zit. En die zit tegenover iemand en het is echt Michael Jackson, maar nu dan zoveel jaar later. En alles hetzelfde, neus, mond, hoe die kijkt. En dat filmpje, als je er één keer kijkt, kom je overal weer tegen. En denk van, hoe dan? Dus mensen denken van, is dit dan echt de Michael Jackson? Dan gaan al die verhalen weer om, want het blijft altijd al rond een mooie gaan. Maar het blijft wel bijzonder. Ja,
0: ja. Want Michael Jackson wordt in Michael Jackson de film gespeeld door een neefje van Michael Jackson. Michael Jackson staat trouwens wel weer gewoon in de hitparades. Bijna 17 jaar na zijn dood. Dat komt door de nieuwe film dus, Michael. Waardoor mensen massaal zijn muziek opnieuw streamen. En daardoor is Billie Jean weer terug in de Billboard-lijst in Amerika. Die staat gewoon deze week op nummer 17.
1: Okay.
0: En best bijzonder als je bedenkt dat het nummer al uit 1983 komt. Toen stond het ook al 7 weken op 1. En wat een toeval. Wil. Het is vandaag 16 mei, vandaag precies 43 jaar geleden, Bas.
1: Ja.
0: Michael Jackson introduceert de moonwalk.
1: Ja. Ken jij die goed? Kon jij die goed of
0: nee,
1: niet?
0: Nee. Jij?
1: Nee, ik moet zeggen, ik heb wel vaak geoefend. Maar het ging niet van harte. Dan denk je, doet op sokken. Of sokken door de kamer en zo. Dat kon ik wel. Nee, ik was er helemaal niet goed. Ik denk wel, iemand die dat heel goed kan, denk ik, is toch wel José.
2: Wat kan ik heel goed?
0: De moonwalk.
2: Oh, wacht, ik doe hem even.
1: Kun je hem echt goed?
2: Nee, ik kan het helemaal niet goed. Maar ik heb het wel heel lang geoefend.
1: Ja. Ja. Is het? Nou, ze beweegt hier door de studio. Ja, dat is ongekend.
0: Vandaag 43 jaar geleden dat Michael Jackson de moonwalk introduceert. Wanneer hij de beweging uitvoert tijdens de tv-special ter ere van het 25-jarig jubileum. Bas en Bert Ochtendshow met zometeen het regionale nieuws. Zometeen natuurlijk ook het uitgebreide weerbericht. En gewinnen Jopie!

0: is José de Bruin en het laatste regionale nieuws op Radio Oost.
1: Goedemorgen. Er is niks meer over van kringloopwinkel De Cirkel aan de Arnhemstraat in Deventer. Gisteravond brak er brand uit in de opslagruimte. Het vuur greep razendsnel om zich heen en zorgde voor een grote uitslaande brand. Daarbij kwam veel rook vrij die tot in een wijde omtrek was te zien. Het vuur was rond 11 uur onder controle. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met nablussen. Heb je nog last van de rook? Hou dan je ramen en deuren gesloten, is het advies. Er komen stevige stikstofmaatregelen aan die boeren hard zullen raken. Dat is de conclusie van een artikel vanochtend in het AD. D66-minister Jamie van Essen van Landbouw wil nog voor de zomer zijn nieuwe stikstofmaatregelenpakket presenteren. De gevoeligste maatregel waaraan nu wordt gewerkt is zonering. Simpel gezegd betekent zoneren dat de overheid stukken grond rondom natuurgebieden aanwijst, waar dan veel strengere stikstofmaatregelen worden ingevoerd dan op andere plekken. Betekent grote kans dat boeren daar hun bedrijf moeten verkopen of in ieder geval flink moeten aanpassen. Er wordt nu gepraat over waar die zones moeten komen en hoe groot die gebieden moeten zijn. Het verschil met het vorige pakket van BBB-minister Femke Wiersma moet zijn dat dit pakket dan wel stand houdt bij de rechter. Hardenberg gaat het asielzoekerscentrum niet zelf ontruimen. Het AZC had al in maart moeten sluiten, maar is nog steeds niet gebeurd. De gemeente botst hierover met het COA en dreigt nu met een tweede dwangsom. Hardenberg heeft in maart een boete opgelegd van 55.000 euro... voor iedere dag dat het AZC open blijft. Deze eerste maatregel loopt tot juni en het totale bedrag kan oplopen tot 4,95 miljoen euro. Er wordt nu dus nagedacht over een tweede boete als er in juni nog steeds mensen zijn. Volgens de gemeente ligt de verantwoordelijkheid voor een oplossing bij het COA. En het was een spannende avond voor onze eigen Ruben Hillen uit Hengelo. Hij won vorige week nog The Voice en stond gisteravond voor het eerst in een uitverkochte Gelderdoom in Arnhem. Het was het voorprogramma van Suzanne en Freek. Nou, dat duo is dolblij na een eerste concert daar. Op socials zeggen ze dat ze sprakeloos dankbaar zijn. Suzanne en Freek die geven daar in totaal 10 uitverkochte concerten. Daarvoor zijn 400.000 kaarten verkocht. En die 400.000 mensen die zien dus allemaal ook onze eigen Ruben Hillen.
0: Zo. Ja, die staat ook op Concert zag ik al.
1: Oh, dus jij gaat hem ook zien.
0: Ja, oh, dat stond hij al een tijdje geprogrammeerd.
2: En wel mooi.
0: Ja,
2: toch?
0: Zeker,
2: leuk voor zo'n jongen,
0: zeker.
2: Toch?
0: Zeker.
1: Zeker.
0: 9:05. Ja. Bruno Jopie komt eraan, maar eerst gaan we naar onze eigen weerman.
2: Ja, nou Gert, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Bert. Bas, in dit geval.
2: Ja, hoe is het?
3: Ja, goed. En jij?
2: Ja, heel goed. Nou, tot nu toe vaak wel goed. Totdat, vaak rond dit tijdstip, dan veranderen we zeer vaak.
3: Ja, dan gaat de bloeddruk wat omhoog. De adrenaline stand die loopt omhoog natuurlijk. Ik snap dat wel.
2: Maar zo slechter dan de afgelopen dagen en zo, vooral die campinggassen, er was toch niks, hè? Zo, die regen.
3: Nee, er zijn twee kanten aan. Hè. Als je vakantie bent en met lang weekend en dan vallen van die buien met slechts op hemelvaartsdag 11, 12 graden. Ja, dan dat is wel een minpunt. Andere kant is natuurlijk, vorige week toen we elkaar spraken, toen was het in Salland in de kop van de provincie Kurk droog na een hele droge aprilmaand. Het bekende bosbranden van ruim 2 weken geleden. En daar is flink aan gesleuteld en daar is men de landbouw wel blij mee. Kampereiland bijvoorbeeld 37 mm de afgelopen week, in Steenwijk 50, in Heino 34 mm. Dus er zitten duidelijk twee kanten aan en dat is natuurlijk vaak zo in het weer.
2: Maar die regen was wel even nodig, want er komt een droge periode hoop ik toch aan nu? Beetje mooi.
3: We moeten nog een paar dagen geduld hebben. Want we hebben nog steeds te maken met. Het is nog steeds een koud in de bovenlucht. Nog steeds een onstabiele atmosfeer. En dat zien we vandaag ook terug. Er is vandaag momenteel, als je naar buiten kijkt, op veel plaatsen de zon. In de kop van de provincie ook wel een paar stapelwolken. En als de zon de temperatuur omhoog gaat brengen naar 13, 14 graden. En dat zal in de loop van de dag gebeuren. Misschien plaatsen we al 15 graden. Dan gaan die stapelwolken groeien. En dan gaan er weer verspreid over de provincie enkele buien vallen. Met een matige wind uit westelijke richtingen. Dus daar komen wel weer buien aan. Het zijn verspreide buien. Er zijn ook plekken waar het erg meevalt. En als dan de zon erbij is, met ook een matige wind. En je gaat in de windvrije hoek zitten. Dan voelt het toch nog wel lekker aan.
2: Nou.
3: Ja, het is er een beetje tussenin, Bert. Ik had ook niet zin om de pas.
2: Heb jij deze weerman ook, José? Of heb je een andere?
1: Nee. Ik heb altijd Grita. Grita is een stuk positiever. Gert, moet ik wel zeggen. Grita die zei gisteren tegen mij: José, trek je bikini uit de kast. Want het gaat gebeuren. We gaan de 25 graden aan.
2: Nou, waarom hebben wij dan dit?
1: Ja, hij houdt toch van sneeuwbuien en zo, Gert?
3: Ja, ik ga toch eens even overleggen met Grita dat we gaan wisselen. Als het daarmee te maken heeft. Nee,
0: maar
3: het gaat toch een oplossing brengen.
0: Maar ik gooi Margot er ook nog even in. Want Margot zei: het gaat stap stapje voor stapje gaan we omhoog, toch?
3: Ja, nou, dat is precies zoals het is. Want als je kijkt naar vanavond of nacht wordt het weer droog, 3 tot 5 graden. Maar morgen, vandaag dus 13 tot 14 graden. Morgen 15 graden, stapje omhoog dus. Maar wel vrij veel wolken, maar nog steeds een paar buien. Dus we moeten geduld hebben. Dat geldt ook voor maandag en de dinsdag. Maar dan zitten we dinsdag in de buurt van de 18 graden. Want die wind gaat naar het zuidwesten toe, komt steeds zachtere lucht binnen. De wisselvalligheid blijft. En dan gaan we richting woensdag en vooral donderdag en vrijdag. Donderdag en vrijdag hebben we dan hoge drukgebied te maken. En dan wordt het ruim 20 graden. En het zal me niet verbazen als het vrijdag plaatselijk 24 graden wordt. En dan kom ik terug bij Greta dat inderdaad het zomertenue aan kan. De zomerkleding aan kan. En dan is het prachtig weer.
0: Dus volgende week komt goed. Dus volgende week zaterdag zitten we hier in korte broek.
3: Ik denk het wel.
2: Maar het is goed dat jij dat zegt, José, dat het anders was. En nu had hij dit niet genoemd, hoor.
1: Nee, dat weet ik.
2: Dan had hij ons gewoon laten zitten in die kooltrui.
3: Ik word bij die buien eindigen, maar ja. ik moest toch weer even kleur bekennen.
2: Ongelooflijk.
0: Hey, Gert, je hebt ook verstand van muziek. Wat wil je horen?
3: Nou, we gaan eens even, wat mij betreft, terug naar het Songfestival 1974 met ABBA. Volgens mij de groep die de meeste succes heeft geboekt van al die mensen die gewonnen hebben met Waterloo.
0: Dat was in Brighton, hè, in Engeland. Daar won ABBA toch, volgens mij.
3: 6 mei 1974.
0: Oké. Nou, dankjewel.
3: En het jaar daarop was volgens mij Dingen Doen van...
0: Tietjen.
2: Ja. Dat was ook slecht weer, zeker toen.
3: Regen. Heel veel regen.
0: De Bas en Bert Ochtendshow. Leuk dat je erbij bent. Dankjewel, Gert. Fijn weekend.
3: Ja, graag gedaan, hoor.
2: Doei.
0: Het is 9 over 8:30. Leuk dat je luistert.

Jordan Mar voorbij trekken. 8:55. Zometeen het uitgebreide weerbericht met Gert Voerman.

0: Nieuwe single van de 3J's, Los Vast en Jan Dulles met z'n mannen komen deze week bij ons op bezoek.
1: Leuk, echt leuk. Ja, mooi nummer weer.
0: Ja, ja, zeker. Daarom ook de Bas en Bert Beuker.
1: Ja.
0: Ik zag een duimpje en ik denk, nou, ja, de Bas vindt het ook goed.
1: De Beuker!
0: Als jij een duimpje geeft in onze gezamenlijke groepsapp.
1: Ja, we hebben een hele groepsapp met onze hele redactie alles, ja. Hè? Ja.
0: Van, goh,
1: we kunnen het goed gewoon naar elkaar maar sturen.
0: Ja. Wat moet de Bas en Bert Beuker worden? Dat is altijd wel een ritueel dingetje natuurlijk. De Bas en Bert Beuker, dus de nieuwe single van de 3J's. Die heet Los Vast hier op Radio's. Hey Bas.
1: Ja.
0: Zijn je deze week nog rare dingen overkomen, toevallig?
1: Rare dingen overkomen?
0: Rare
1: nou,
0: dingen.
1: Nou, gewoon... eigenlijk rare dingen, nee. Ik ben nog even op de camping geweest in Marveld. Dus daar ben ik even geweest.
0: Gebeurd,
1: niks raars gebeurd eigenlijk. Ja, daar heb ik zo'n spel gedaan, zo'n blokken speelde we altijd op het veld even.
0: Ja.
1: Ja, rare dingen, nee. Ik heb, nee.
0: Of gekke dingen? Het meest gekke wat je deze week is overkomen?
1: Nou, dat ik vaak moest tanken van de week, want ik heb wat kilometers gemaakt. Daar heb jij geen last meer van, hè, met die elektrische auto?
2: Nee. Van vandaag.
0: Oh. Ik heb hem keurig hier aan de oplader staan.
1: Ideaal, hè?
0: Milieubewust. Ik ben van diesel volledig elektrisch gaan rijden.
1: Zit...
0: Ik zeg, het is van een andere mindset. Maar je gaat nu van fastnet naar fastnet.
1: Zit je niet te denken onderweg van, oh.
0: Nee.
1: Ga ik ergens opladen? Maar als dat ding zo in één keer...
0: Valt mee. Nee, maar goed, op de A1 kun je echt bijna overal wel je auto opladen.
1: Ja.
0: Hier bij Oost hebben we een totempaal staan, dus...
1: Ja. Nou, dan is het ook
0: dicht bij mijn huis staat.
1: Opladen klaar.
0: Ja, nee, maar nu staat hij gewoon lekker op te laden.
1: Dat ja.
0: Maar even naar de vraag van vandaag. Wat is het gekste dat je deze week is overkomen? Dus laat me even weten. Wat is het gekste dat je deze week is overkomen? Heb je iets leuks meegemaakt? Laat hem even weten. Iets raars, iets. Gewoon op een leuke manier. Dus iets. Opeens stond het varken gewoon bij je onder de douche en zo. Dat daar ben ik naar op zoek hier.
1: Oh ja, nou. Varken onder de douche. Nou ja.
0: Jopie zo meteen.
1: Ja.

0: Lekker liedje dit. Paul McCartney samen met Wings Mrs. Vanderbilt. Ik probeerde even Groene Jopie aan de lijn.
1: Oh, die is natuurlijk al in de tuin natuurlijk, hè.
2: De tuin in met Groene Jopie.
1: Ja, want Joop die is natuurlijk elke zaterdag voor ons voor de tuin is. Maar Joop, we hebben al gebeld, maar is hij er? Ja. Hangt hij al? Joop!
3: Ik ben er!
1: Joop, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
1: Hoe is het?
3: Heel goed.
1: Nou, is het voor jou ook zo'n dagje na al dat... Ja, hemelvaart is voor jou denk ik ook maar een beetje vrije dagen, toch Joop?
3: Ja, ik heb hemelvaartdag niet veel gedaan. Er was ook heel weinig te doen in het dorp. Een beetje een rare dag.
0: Nou, ja, weinig te doen in het dorp. En jullie hebben net die Oranjefeest achter de kiezen.
3: Ja, wel, maar ik bedoel, een hemelvaartdag zelf was er gewoon niks te doen.
0: Ja. Hoe kom je dan zo'n hemelvaartdag door dan?
3: Nou, ik heb de hele dag in de boekhouding gezeten.
1: Ja. Oh, dat is ook wel lekker, hè?
3: Ja, ik heb een dagje echt flinke meters kunnen maken. Met bonnetjes en voeren. Dat was wel fijn, ja.
0: Is er een bakje koffie erbij? Laptop op tafel.
1: Beetje glad werk maken, hè?
3: Ja, en mijn afkaarten.
0: Ja, de trommel helemaal leeg gegeten dan.
1: Ja.
0: Zo gaat dat toch?
3: Ja, klopt, ja. Stroopwafels, heerlijk.
1: Ja, lekker. Maar het is ook niet echt weer, Joop, om in de tuin te... Want het was een beetje nattig, hè?
3: Je had het net over iets speciaals van de week meegemaakt heb, hè?
0: Ja, iets geks, ja.
3: Ik heb van de week op de hersenweg in de file gestaan. Ik heb nooit eerder meegemaakt, volgens mij.
0: In de file?
3: Ja, op de hersenweg bij ons. Er was een ongeluk gebeurd. Het had ontzettend gehageld. Er is een ongeluk gebeurd aan het eind van de hersenweg. En ik moest helemaal via Nieuw-Leus helemaal rondrijden. Nou, ik denk van wat er nou weer aan de hand is. Maar het is zo allemachtig gehageld. Hè. Ik heb nog een foto op Dalsnet gezet van mijn schade planten, zeg maar.
1: Ja.
3: Heel veel bladen die gewoon helemaal aan het dichtel zijn. Helemaal kapot.
1: Zo.
3: Wonderbaarlijk. Zo'n hagelbui. Het was helemaal wit hier.
0: Dus dat is het meest bijzondere wat je dus deze week hebt meegemaakt?
3: Het weer houdt mij altijd heel erg bezig. Dat klopt, ja. En dat vind ik toch wel iets... ik heb al meer dingen meegemaakt, maar wel wil je weten.
0: Nee, wat ik wil weten, waar de tuintip vandaag over gaat natuurlijk.
3: Ja, het heeft dus heel veel geregend laatste tijd. En je ziet dat er zijn heel veel planten in de tuin die allemaal geel zijn.
1: Ja.
3: En dat is toch... dat ze niet bij de stikstof kunnen komen. En dat het allemaal uitspoelt, zeg maar. Die stikstof spoelt heel snel uit, hè. En dus we gaan even een beetje korreltjes strooien. En dat kun je dus met kunstmestkorrel doen, maar je kunt ook bijvoorbeeld kippenmestkorrels. Kippenmest zit heel veel stikstof in.
0: Met de korreltjes zout dus.
1: Met de korreltjes zout.
3: Zoiets, ja. Zo kun je het ook uitleggen, ja.
0: Nee, ga verder, sorry.
3: Nee, maar ik haal even wat van die kippenmestkorrels op. En dan strooi je door de tuin even met een cultivator in, achteraan, dat het mooi een beetje door de grond heen zit. En dan over de week heb je een lekkere groene planten.
1: Oh, is dat echt zo?
3: Ja, echt waar. Maar iets anders. Vanmiddag, de jongens die komen straks met mijn team, komen hier straks in de kast even lunch nuttigen. Van de beide sponsors van ons team. En vanmiddag de laatste wedstrijd.
0: Oh, jij speelt de laatste wedstrijd. Gemeenteraad van Joop Beekendam.
3: Ja, 57-jarige voetbal en vanmiddag de laatste wedstrijd bij ARC.
0: Maar ze zetten je toch al in de basis, mag ik hopen, hè?
3: Ik heb wel een paar dreigementen moeten uitdoen.
1: Ik kan de laatste wedstrijd van jou, Joop. Dat moet toch haast wel.
0: Maar jullie staan voorlaatst, geloof ik, in de competitie niets meer te halen.
3: Nee, we staan middenmoot. Twee maanden geleden stonden we onderaan en we hebben 16 en we zwaar alles gewonnen. En we staan ook middenmoot.
0: Ah, nou, maar ze laten je toch lekker 90 minuten staan.
1: Tuurlijk, dat kan toch niet anders.
3: 90 minuten, dat hou ik helemaal niet vol, man. Jongen, foei. 90 minuten.
0: Maar ga je ook niet op walking voetbal of...
3: Ik heb me aangemeld bij PSV in het derde team van PSV om daar te gaan walken, maar ik weet niet of het toegelaten wordt.
0: Nee, je kan helemaal niet weg uit Dalsen, want gemeenteraad...
3: Jawel, we gaan gewoon een halve dag vrij in de week en dan ga ik dan mooi naar Eindhoven toe. Dat leek me hartstikke leuk, maar van die oude man in een PSV-shirt, dat leek me donder mooi.
0: Uit
3: dat voor elkaar krijgen, zou ik uniek vinden.
0: Even PSV Twente is toch wel de belangrijkste wedstrijd dit weekend voor Overijssel.
3: Ik ga er morgen vroeg uit heen, dus ik ga het meemaken in het stadion. Echt een super wedstrijd. Ik denk dat... ik ga van een gelijkspelletje. 1-1 of zo, 2-2.
0: Ja, Gert-Jan Verbeek zei ook. Wordt een hartstikke mooie wedstrijd. FC Twente moet en PSV wil altijd voetballen.
1: Ja, die wil altijd wel. Ja.
3: Ik denk dat de beide best voetbalvloegen naar de competitie zijn op dit moment.
0: Nou, nee, ik ben het helemaal met je eens. Nou, Joop, dankjewel voor de tuintip.
1: Ja, tuintip, kippenmest.
0: Ja, kippenmest.
1: We gaan lekker stinken met z'n allen.
3: Ja, precies. Nee, dat stinkt niet, dat valt wel mee.
0: En succes met je allerlaatste voetbalwedstrijd.
1: Ja, hou vol, Joop, hè.
3: Ja, dat is wel een beetje, ja. Doet wel wat.
0: Een beetje een trieste dag, ja. Dan kan ik me iets meer
3: voorstellen. Ja, dat doet wel wat.
0: Sterkte.
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
7: True Lease met Genke.
8: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
9: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
8: Precies wat we nodig hadden.
9: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
9: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
11: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
12: Aankomende zondag speelt Heracles Almelo thuis tegen FC Groningen. Ben jij erbij in het Tacito Stadion? Score nu je tickets via Heracles.nl.
13: Shoppen op zijn mooist in Designer Outlet Ochtroep. 7 restaurants, indoor speelparadijs, gratis parkeren en ruim 100 designermerken tot wel 70% goedkoper dan in Nederland. Designer Outlet Ochtroep Duitsland, 20 minuten over de grens.
14: Morgen is het koopzondag bij Leenders Fietsen in Hengelo. Wij zijn geopend van 12 tot 5. Zie meer dan.
15: Designer Outlet Ochtroep Duitsland is vandaag tot 9 uur open.
16: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste voorjaarsfashion shoppen bij Roetgerink mode en schoenen. Morgen extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
17: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
18: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de tweede man van de terreurbeweging IS gedood. Dat zegt president Trump. Het is niet bekend waar dat is gebeurd. De man, Abu Bilal al-Minouki, zou zijn gedood door Amerikaanse en Nigeriaanse strijdkrachten. Zijn dood is nog niet bevestigd door IS. De VS claimde afgelopen zomer ook al een kopstuk van de terreurgroep te hebben gedood. Daarnaast voerde het Amerikaanse leger eind vorig jaar luchtaanvallen uit op IS in Nigeria. Zeker 57 plekken in Nederland zijn zo ernstig vervuild met PFAS dat er zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste rapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om industrieterreinen, maar ook om oefenterreinen van de brandweer en defensie, waar blusschuim met PFAS is gebruikt. Het ministerie verwacht dat het aantal gevaarlijk vervuilde locaties de komende jaren fors toeneemt. Provincies en gemeenten doen onderzoek, maar zeggen dat ze te weinig personeel en kennis in huis hebben. In Brasschaat, net over de grens in België, is een minderjarige jongen om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. 4 andere inzittenden raakten zwaar gewond. Alle inzittenden waren 16 of 17 jaar oud. De auto raakte van de weg en kwam tegen een boom tot stilstand. Volgens de politie is er mogelijk te hard gereden. In België kan een 17-jarige een voorlopig rijbewijs halen. Hij mag dan alleen met een begeleider rijden en geen passagiers meenemen. Ook mag er in het weekend niet 's nachts worden gereden. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam en een mesaanval op Joodse mannen in Londen. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in Amerika. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig. En in de middag nog wat zon bij maximaal 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
19: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
20: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Buscher Woonadviseurs in Denenkamp geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
19: 20% korting?
20: Ja, bij Buscher in Denenkamp.
21: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
22: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
23: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
24: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
25: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
26: Oh, wat betekent dat voor mij?
25: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
26: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
25: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
26: En moet ik verder nog ergens op letten?
25: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
17: Radio Oost, de

0: ochtendshow op deze zaterdagochtend, 16 mei 2026 met de Four Tops. En don't walk away.
1: De Bas en Bert ochtendshow.
0: Ja, de vraag die we gesteld hebben. Wat is het meest gekke wat je deze week is overkomen? Dus wat is het meest gekke wat je deze week is overkomen? Nou, Anita, die zwaaide enthousiast naar iemand op straat. Bleek het een etalagepop te zijn. Ja, het kan zomaar. En Henk uit Hardenberg, ik stapte in de verkeerde auto en zei... Zo, daar ben ik weer. Dat kan ook. En Yveske, iets bijzonders op het moment dat jullie het vragen... Kijk ik naar buiten. De rhododendron die in alle jaren dat ik hier woon nog nooit heeft gebloeid. Hij bloeit, ja. Dat is ook raar. Dus wat is het gekste dat jij deze week is overkomen? En wil je mensen nog even succes wensen?
2: Succes,
0: dat kan,
2: hè? Wie wens jij vandaag succes?
0: Dat kan via de radio-overstep. Misschien moet je zoontje wel voetballen. Of misschien heeft er iemand vandaag een belangrijke dag. Bijvoorbeeld een rijexamen. Dus wie wens jij succes? Laat het me even weten. Vandaag speelt Staphorst... Inreizen tegen Excelsior, maar voor een groep supporters van Staphorst wordt het wel een hele bijzondere uitwedstrijd. Want ze lopen namelijk wandelend naar de wedstrijd voor het goede doel, spieren voor spieren. De teller staat inmiddels al ruim boven de 4000 euro. En ik heb Bert van der Sluis aan de telefoon. Bert, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen Bert en Bas.
0: Want jullie zijn hoe laat vertrokken vanuit Staphorst?
3: Klokslag 4 uur.
0: 4 uur vanochtend vroeg zijn jullie vertrokken. Ja. En hoeveel kilometer is het van Staphorst naar Rijssen?
3: Nou, we snijden de bochten een beetje af, maar dan is het toch nog steeds 51 kilometer.
0: 51 kilometer wandelen. En hoe laat hopen jullie in Rijssen aan te komen? Want de wedstrijd begint 4:30 of 3:30?
3: Nee, 4:30. Ja. 3:30 zou ook wel moeten lukken. Hoor. Ik bedoel, we hebben wel goed van de wandelaars, dus dat scheelt wel.
0: Ja.
3: We zijn met z'n negenen en ik denk, ja, als ze nu zo'n beetje meest hebben, om de 10 kilometer hebben ze een beetje stop. We zien nu de Lemelenberg voor ons en dan net na de Lemelenberg of op de Lemelenberg hebben we nog een stop. Even dat we kunnen plassen en water even wat aanvullen. Het wordt nu ook warmer, dus even wat kleren uit doen misschien. Maar okay. Dan hopen we, ja, ik denk toch wel ergens rond een uur of 2:30 wel in een race te zijn. Ja, dat moet wel lukken.
0: Ja, hoe is het idee om ontstaan om wandelend naar een uitwedstrijd van Staphorst te gaan?
3: Nou, dat zijn eigenlijk 3 redenen. Het eerste is mijn collega, mijn compagnon, heeft een spierziekte. En ik zie dagelijks dat hij daar best wel meer moeite mee krijgt om gewoon zijn dagelijkse werk te kunnen doen. Dat is de eerste.
0: Ja.
3: En de tweede is eigenlijk de reden dat ik graag wandel. En ook ver wandel, dat vind ik leuk.
0: Ja.
3: En de derde reden is dat ik fan ben van VV Staphorst. En toen dacht ik van als alle drie die dingen ga combineren, dan komen we op zoiets uit.
0: Ja. En met hoeveel mensen zijn jullie op pad dan?
3: Met 9.
0: Met 9? Zo.
3: 2 dames, 7 heren. We hadden er eerst 8 leken erop. Alleen gisteravond meldde zich nog iemand spontaan aan.
0: Okay.
3: Nou, die hangt er ook nog steeds bij de groep. En we wisselen af en toe, net als bij de knappe landstrouw, wisselen we af en toe even van positie. Dat je in ieder geval wat nieuwtjes te vertellen hebt, zeg maar, dat dan leuk blijft. Maar okay. Jij had er net over 4000 euro bent, maar dat klopt niet. Want het is inmiddels al bijna 7000.
0: Ah, oké. Okay. Nee, ik heb jou mijn appje gestuurd deze week. Dus vandaar, toen stond de teller op 4, maar nu staat hij op 7.
3: Bijna 7000 of 150 euro na. En nu hoor ik net dat jij Groene Jopie aan telefoon had. Nou, die kent mij en ik ken hem ook goed. Maar ik heb nog geen donatie van Groene Jopie ontvangen, dat sowieso.
0: Ah.
3: Dus dat is jammer.
0: Ah, oké. Okay.
3: Die Nijhuis, die zit ook wel goed in de slappe was volgens mij. Dus die kan ook wel wat missen.
0: Ja. Maar goed, jij spieren voor spieren, daar loop je dus vandaag voor. De teller staat dus al boven de 7000 euro. Wat voor reacties krijgen jullie onderweg vanuit Staphorst en voetbalwinnend Overijssel?
3: Nou, ik moet zeggen dat we zijn natuurlijk heel vroeg begonnen. En toen was het weer nog niet al te best. Maar als ik dan nu kijk, dan mensen kijken weer raar aan. We hebben van die oranje shirtjes aan. Dat valt wel op, zeg maar. Alleen, mensen kijken ons aan, maar ze zeggen nog niet zoveel. Maar misschien komt er dat mensen met... Het ochtendhumeur alleen maar buiten in de tuin lopen. En dat ze dan verder geen drukte aan hun hoofd of oren willen, dat weet ik niet. Maar okay. Ze mogen ons altijd aanspreken en dan kunnen we het verhaal uitleggen waarvoor we het doen.
0: Nou, we gaan je misschien nog even bellen vanochtend hoe het verder gaat met jullie. Want jullie zijn dus voor alle duidelijkheid onderweg van Staphorst naar Rijssen. Waar dus vanmiddag om 3:30 de wedstrijd tussen Excelsior en Staphorst gespeeld wordt. En dat allemaal in het kader van Spieren voor Spieren. Bert van der Sluis, dankjewel en tot straks, hè.
3: Helemaal prima, tot straks.
0: Hoi, hoi.
1: Sta op, sta op. De zaterdagochtendshow. Sta op, sta op.
4: Ik werd vanochtend wakker en ik dacht, hè, heb ik de vriezer open laten staan?
1: Met Bas Nijhuis en Bert

0: ochtendshow De Betere B.
1: Heb jij nog een vraag voor onze dierenarts? Laat het even weten, want we gaan zo meteen even bellen met Rianne. En wie wil jij vandaag succes toewensen? Laat het me even weten via de Radio Oost-app.

0: De Bas en Bert Ochtendshow op deze zaterdagochtend, 16 mei 2026. Finally van Cici Pennis. En moeten we nog even wat
1: succes hè?
2: Wie wens jij vandaag succes?
0: Ja, er komen we wat binnen. Hallo Bert en Bas. Ik wil vandaag de meiden van onder de 15 van Berghuizen veel succes wensen. Ze kunnen voor het tweede jaar achtereen kampioen worden.
3: Kampioen worden, zo wordt leuk.
0: De kleindochter van Maria speelt ook in dit elftal. Dames, veel succes. Groetjes, Ronald Langheet.
3: Ja, Erik stuurt nog van ik wens AC62 succes vanmiddag. Die moeten dus vanmiddag naar Bergentheim. Ze zijn nog volop in de race voor de derde periode.
0: En Tony Duis hoorde net het gesprek met Bert van der Sluis. Want die loopt met wat mensen van Staphorst naar Rijssen. Want vanmiddag speelt Staphorst in de derde divisie de wedstrijd in Rijssen. Dat allemaal voor spieren voor spieren. Hallo, kun je de bankrekening van de groep die aan het wandelen is voor spieren ook bekendmaken?
3: Oh. Nou,
0: we gaan straks nog wel even weer bellen na tienen.
3: Ja.
0: Zullen we even richting de dierenarts gaan, Bas?
3: Ja, zeker.
4: Dit is dat dierenrubriekje waar iedereen over praat. Bij de koffieautomaat.
3: Ja, Rianne, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
3: Toch een vraag, want ik zit toch in het denken van, we hebben het steeds over het weer, dat die wisselende weer is. Hebben dieren er echt last van eigenlijk, of niet? Dat het dan weer regen is, want die lopen natuurlijk altijd buiten. En dan weer zonnig, en dan weer, maar die hebben natuurlijk geen jas wat ze aan kunnen trekken.
5: Nou ja, de paarden hebben wel de dekens op.
3: Ja.
5: Dat scheelt wel, want anders heb je toch wel gauw dat ze een verkoudheidje te pakken hebben, hoor.
3: Ja.
5: Dus, en ik heb op het moment heel veel hondjes met diarree. Heeft dat misschien niet gelijk met het weer te maken, maar ja, ik denk wel dat het niet fijn is voor dat het wel wat stress geeft.
3: Ja, ja dat is wel met het wisselende weer. Ja, Bert, jij trekt gewoon een jasje aan, hè?
0: Wat,
3: dat is natuurlijk wat anders, hè?
0: Ja, nee, dat is zo.
3: Ja.
0: Dat klopt. Maar hoe komt dat? Heeft dat een oorzaak? Heeft dat ermee te maken dat honden ook gevoelig zijn voor virus? Dat er zoveel honden zijn met diarree?
5: Ja, ik denk echt dat er dan een virus inderdaad aan het rondgaan is. En dus virussen kunnen ook via de lucht worden overgedragen. Dus je ziet er echt vaak van die epidemieën als het ware. Dat je echt meerdere honden achter elkaar met virus, met diarreeklachten krijgt. Ja.
0: Hoe help je dat bij dieren?
5: Eigenlijk doen we dat door symptomatisch te behandelen. En dat doen we eigenlijk door, want vaak braken ze ook. En dan geven we een middel tegen misselijkheid per injectie. En die werkt van 24 uur. Vaak is dat genoeg om het braken te stoppen. En we geven een diarree-remmer. En soms doen we ze zelfs aan het infuus. Want soms heb je dat dat maag-darmkanaal echt als het ware het stuk gaat. Dat ze bloed bij de ontlasting krijgen. Of dat ze heel erg sloom worden en flink koorts krijgen. En dan geven we via het infuus antibiotica en ook soms vocht. En dan knappen ze vaak wel snel weer op.
0: Ah, oké. Okay. Ik heb nog een leuk onderzoekje. Er stond ook een diercentraal. Uit onderzoek namelijk is gebleken dat een kat in huis hebben emotioneel gezien gelijk staat aan een romantische partner.
3: Oh.
5: Ja, daarom heb ik heel veel katten,
0: nee
5: hoor.
0: Ja. Nee, maar.
5: Nou ja, ik kan wel voorstellen, ja, dat geeft natuurlijk wel gezelligheid en binding. Ja.
0: Ja, maar, dus, ben je verbaasd dat hier een onderzoek naar gedaan is en dat dit de uitkomst is?
5: Of het nou echt romantisch is, weet ik niet. Maar wel, het is wel gezellig.
0: Ja, nee.
5: Het geeft wel extra gezelligheid, aanspraak, ja.
0: Mm-hmm. Ja. Ik heb nog even wat mythes. Ik wil even weten hoe jij daar als dierenarts op reageert. Is het een feit of fabel? Een droge neus is zieke hond. Wat is dat?
5: Nee, dat is echt een fabel.
3: Fabel.
5: De neus die wordt bevochtigd eigenlijk vanuit traanvocht.
0: Ja.
5: En eigenlijk als dat minder gebeurt, dan is het vaak ofwel dat de traanbuis niet goed functioneert. Het kan ook zijn dat de huid van de neus wat uitdroogt. Dat is ook een soort aandoening bij honden. Dus het is niet zo dat als hij een droge neus is, dat heeft, dat hij dan ziek is.
0: Ah, oké. Okay. Katten landen altijd goed. Is dat een feit of een fabel?
5: Ja, dat is helaas een fabel ook. Want komt echt nog wel voor dat katten toch een pootje breken en als ze landen. En ze kunnen wel beter van een grote hoogte vallen. Nou ja, in ieder geval beter bijvoorbeeld 2-3 meter dan van een meter.
0: Ah, oké.
5: Want dan hebben ze wel de tijd om in de lucht om te draaien en op de pootjes terecht te komen.
0: Een teefje moet één nestje gehad hebben.
5: Nee, dat is echt ook een fabel. Ja, er is geen enkel wetenschappelijk bewijs voor dat dat beter is.
0: Okay.
5: Zelfs zo dat je dat steriliseren voor de eerste looptijd bij kleine rassen beter is op de kans dat melkliertumor sterk te verkleinen. Ja. En grote rassen doen we wel vaak één keer loopstaan te worden, omdat ze anders vaak incontinent raken.
0: En knoflook tegen vlooien helpt, is dat een feit of fabel bij huisdieren?
5: Ja, helaas ook een fabel. Ja, ah. Je ziet het nog wel dat het veel gebruikt wordt. Het stinkt ook enorm, maar het is niet zo dat die dieren dan minder teken hebben.
0: Oh, oké.
5: Okay. Of vlooien.
0: Ja, een hond die kwispelt is altijd blij, Rianne. Is dat een feit of een fabel?
5: Ook een fabel, ja. Want je ziet ook nog wel dat ze kwispelen vanuit spanning of stress. In die zin, bij spannende, onzekere situaties kwispelen ze ook.
0: Ah.
5: Dus de staart, de hoogte, zegt eigenlijk vaak wat meer. En de houding verder over hoe ze zich voelen dan het kwispelen aan zich.
0: Nou, ik ga er nog eentje doen. Honden kunnen schuldig kijken.
3: Oh.
5: Nee, dat is ook een fabel. Ja, dat zeggen mensen heel vaak. Ja, hij keek me al zo schuldig aan, want hij had iets gepakt. Maar dat is meer omdat jij dan een bepaalde houding hebt waar de hond op reageert.
3: Oh, dat leek altijd. Want je ziet ook wel eens van die filmpjes waar we natuurlijk met AI gemaakt. Als een hond in de hoek zit en dan zit hij echt zo te kijken van ik was het niet. Wel, dat is, kan dus niet.
5: Ja, maar dat komt gewoon door hoe je hem benadert.
3: Oké. Okay.
5: Hoe je zelf naar hem toe loopt, ja. Ja. Ja,
0: nou, we zijn weer helemaal op de hoogte. En op de achtergrond hoor ik voetballende kinderen, denk ik.
5: Ja, klopt. Ja, ik sta weer in het voetbalveld.
0: Ja, mooi toch? Op zaterdag.
5: Ja, heerlijk in de zon. Ja, echt heerlijk. Ja.
0: Nou, veel plezier met je zoontje. En geniet ervan.
5: Ja,
0: en tot volgende week. Dag Rianne.
3: Doei.
0: Heb jij volgende week een vraag voor onze Rianne Harprink? Natuurlijk, dierenarts in Engeland. Laat het ons even weten.
3: Zo.
0: Hé Bas, hoe zou het met Erik en Wilma gaan?
3: Nou, daar ben ik ook wel benieuwd. Nou, of ze op reis zijn of niet, of dat ze in Nederland zijn.
0: Want de laatste keer toen we ze spraken, zaten ze in Griekenland.
3: In Griekenland, ja, dat was echt nog wel wat, hè?
0: Een tijdje geleden dat we met ze hebben gesproken.
3: Zullen het dan wel een keer terug zijn?
0: Heel veel mensen, want dat was afgelopen week in het nieuws, doen afstand van de camper omdat het allemaal niet meer te betalen is.
3: Die belasting gaat echt gigantisch omhoog.
0: En die diesel natuurlijk.
3: Oh.
0: Dit is André Hazes met misschien wel een van de mooiste.
3: Ja.
0: Kleine jongen.

0: Dankjewel Henk. We hadden Rianne moeten feliciteren, want ze was namelijk gisteren jarig. Nou, dat wisten we niet. Dat gaan we nooit weer vergeten ook. En misschien dat Rianne, want ze stond gisteren namelijk ook niet op de verjaardagskalender van Cor en Marjolein. Oh. En Cor en Marjolein komen weer vanaf locatie.
1: Oh, wat leuk. Waar zijn ze?
0: In Meppel bij Jaap de Boer.
1: Wat grappig.
0: Ja. Herberg het Plein, daar zijn ze vandaag. Heerlijk. Daar komt zo meteen de verjaardagskalender vandaan hier op radio's. Iets na 11. Het is 10:01. De Bas en Ben ochtendshow met het regionale nieuws. José de Bruin.
1: Goedemorgen. Er komen stevige stikstofmaatregelen aan die boeren hard zullen raken. Staat in het AD vanochtend. D66-minister Jamie van Essen van Landbouw wil nog voor de zomer zijn nieuwe stikstofmaatregelenpakket presenteren. De gevoeligste maatregel waaraan nu wordt gewerkt is zonering. Simpel gezegd betekent zoneren dat de overheid stukken grond rondom natuurgebieden aanwijst waar veel strengere stikstofmaatregelen worden ingevoerd dan op andere plekken. Het betekent grote kans dat boeren daar hun bedrijf moeten verkopen of in ieder geval flink moeten aanpassen. Er wordt nu gepraat over waar die zones moeten komen en hoe groot die gebieden moeten zijn. Het verschil met het vorige pakket van BBB-minister Femke Wiersma moet zijn dat dit pakket dan wel stand houdt bij de rechter. Hardenberg gaat het asielzoekerscentrum niet zelf ontruimen. Het AZC had in maart al moeten sluiten, maar dat is nog steeds niet gebeurd. De gemeente botst hierover met het COA en dreigt nu met een tweede dwangsom. Er is niks meer over van kringloopwinkel De Cirkel aan de Arnhemstraat in Deventer. Gisteravond brak de brand uit in de opslagruimte. Het vuur greep razendsnel om zich heen, zorgde voor een grote uitslaande brand. Er kwam veel rook bij vrij, dat tot in een wijde omtrek was te zien. Het vuur was rond 11:00 onder controle. Nog een brand, dan in Almelo, in de wijk Wierdense Hoek, brak rond 11:00 gisteravond brand uit in een voertuig. Brandweer was er daar snel bij, kon niet voorkomen dat de auto compleet in vlammen opging. Hoe die brand kon ontstaan, is niet duidelijk. En de spanning loopt op bij de mannen van FC Twente. Morgen spelen ze de wedstrijd van het jaar tegen landskampioen PSV Eindhoven. Bij winst in Eindhoven stelt Twente plek 3 en mogelijk Champions League voetbal veilig. Trainer John van der Brom zegt dat zijn ploeg er klaar voor is.
2: We weten wat we moeten doen, dus we gaan er een wedstrijd van maken zoals we dat eigenlijk altijd doen. Of we nou thuis of uitspelen, wij gaan uit van onze eigen dingen. Met respect voor PSV, want ze zijn niet voor niets kampioen natuurlijk. Ik denk dat wij ook er lekker in zitten. En dat we ook aardig wat hebben laten zien. En zeker als je het hebt over grote uitwedstrijden die we

0: zeker de laatste half jaar gespeeld hebben, dan hebben we daar een enorme stap in gemaakt. Dus dat neem je ook weer mee richting deze wedstrijd.
1: En ook speler Daan Rots, die gelooft er wel in.
2: Ik denk dat we derde kunnen worden, zeker. We staan derde, dus we moeten zorgen dat we daar blijven. Maar je weet dat je bij de landskampioen op bezoek gaat. En ja, wat ik net zeg, ondanks dat zij misschien niet helemaal meer volle 100% gaan, dan hebben ze nog steeds mega goede spelers die nog steeds wel, die niet zomaar de laatste thuiswedstrijd laten lopen. Dus we moeten gewoon vol gas daar naartoe.
1: Nou, Twente heeft dus nog alles in eigen hand. Die wedstrijd is morgen om 14:30. Volg je live op de Oosttribune met commentaar van Tijmen van Wissing.
3: Ja, Tijmen van Wissing. Trouwens, afgelopen week kwam ik iemand tegen, want Tijmen van Wissing heeft altijd een aanvoerdersbandje. Hij is afscheid genomen trouwens als voetballer, maar hij speelde altijd met een Duits aanvoerdersbandje.
4: Duits aanvoerdersbandje.
3: En ik was afgelopen weekend was ik bij Hollandse Veld tegen Olympia 28-2.
1: Ja.
3: En de aanvoerder van Olympia 28 droeg ook een Duits aanvoerdersbandje.
4: Oh,
3: ik zeg,
4: echt?
3: Ik zeg bij de broer van Tijmen van Wissing.
4: Tijmen is echt
1: Maar waarom is dit dan?
3: Ja, nee.
1: Gewoon voor de leuk.
3: Ja,
4: maar Tijmen vindt het mooi, hè? Ook die Duitse Oostenrijk vindt die mooi. Ja,
1: okay.
3: Helemaal fan van Bayern München is hij. Huh? Maar de trainer van Tijmen van Wissing vond het zo irritant. Die heeft hem dit seizoen een Argentijns aanvoerdersbandje gegeven.
1: Hey, mannen, mag ik nog even naar een bijzonder onderzoek in het Parool vandaag?
4: Oh.
1: Ja, de krant die heeft uitgezocht wat een stuk appeltaart bij de koffiekost in Amsterdam.
4: Oh, en?
1: Nou, prijzen lopen nogal uiteen. €4 tot €9 per punt. Ook voor niet zelfgemaakte appeltaart wordt rustig €7,50 gevraagd. Nou, dat heeft allemaal
4: voor
1: te maken.
4: Voor een puntje, hè?
1: Voor een puntje. Voor één puntje bij de koffie.
4: Zo.
1: Dus ze zeggen dat het te maken heeft met personeel en ingrediënten, wat heel duur is. Maar ja, goed, ik ben dan natuurlijk nieuwsgierig, hè, wat dat in onze provincie kost.
4: Oh, ja.
1: Dus ik heb even de Bert en Bas onderzoeksredactie erop afgestuurd.
4: Nou.
1: Bij ons in de horeca ligt één stukje appeltaart tussen de €4,50 en €5,50. Maar wil je dan zeg maar de complete beleving, inclusief bijvoorbeeld verse slagroom, of zit je in een centrum, €6.
4: Ook €6.
1: Nou, dat is toch minder dan die €9 in Amsterdam.
4: Waar. Dat is waar. Maar wat zijn die prijzen omhoog gegaan, of niet?
1: Ja, ik heb geen idee. Wat betaalde je vroeger voor een stukje appeltaart?
4: Ja, toch wel veel minder, lijkt mij, toch?
1: 50 of zo?
4: Maar wat een geld, hè?
3: Nou, dit is toch wel een beetje.
4: Ja.
3: Een all-you-can-eat restaurant in Spanje heeft namelijk iets nieuws bedacht.
4: Ja.
3: Als je toch geld wil verdienen. All-you-can-eat. All mm-hmm. Wat voor toeslag? Een braaktoeslag.
1: Gatsie.
4: Braaktoeslag.
3: Ja, echt. Bij Sushi Toro aten sommige gasten
4: Sushi Toro.
3: Dat ze moesten overgeven. Dat gebeurde blijkbaar niet één keer, maar vaker.
1: Och.
3: Slecht voor de hygiëne, slecht voor de service. En eerlijk is eerlijk, ook niet echt gezellig voor de tafel ernaast. Dus nu hangt er een waarschuwing. Wie zichzelf helemaal over de rand eet, moet extra bijbetalen.
1: En hoeveel? Hoeveel moet je dan betalen?
3: Ja, ligt eraan hoeveel je braakt natuurlijk.
4: Een braaktoeslag.
3: Ja, een braaktoeslag.
4: Oh, echt?
3: Ja.
4: Nee, ik heb dan nooit zoiets gehoord. Nou, ik moet wel zeggen, als je daar naartoe gaat, gaat naar die wok en zo, je eet echt gewoon ook gewoon of je leven ervan afhangt, hè?
1: Ja, dat moet ook, om het een beetje eruit te halen, toch?
4: Ja, nou ja, ik heb het vaak met de drankjes er al, want als ik 10 colaatjes drink, dan ben ik er al, volgens mij. Maar nee, het is echt, echt een braaktoeslag. Ja,
3: succes, hè?
5: Wie bent jij vandaag succes?
3: Oh. De dames van FC Twente succes vanmiddag. Want die spelen de bekerfinale.
4: Ja.
3: Die Krommendijk, dankjewel voor het doorgeven. Ze spelen op het kasteel tegen de landskampioen PSV. En Jenny die zegt: goedemorgen, Bas en Bert. Wil graag Tim, Thomas en mijn dochter Sterre heel veel succes wensen. Ze staan op de Streekmarkt in Rijssen voor verkoop van een eigen sportkleding. Ja, hartstikke leuk. De Bas en Bert Ochtendshow, leuk dat je erbij bent. Het is 21:50. En zometeen gaan we bellen met Erik en Wilma.
4: Erik en Wilma, Camper TV.
1: Leuk, waar zijn ze?
4: Ja, dat weet niemand.
3: Dat vragen wij ons ook af.

0: Nieuwe single van Tino Martin. Vorige week was het de Bas en Bert Beuker. Ja. Jong en dom.
1: Het is ongelooflijk, hè? Die Beuker, zeg maar. Hè? Wat het dan doet, hè? Deze week weer een nieuwe, maar het is wel...
0: Ja, deze week de nieuwe van de 3A's.
1: Ja.
0: Die komen binnenkort bij Radio Stef op de koffie. Volgens mij komende vrijdag.
1: Komende vrijdag. Nou, gezellig, hoor. Gezellig.
0: Ja, ja, ja. Ja. Zometeen trouwens bij ons op de koffie in de zaterdagochtend koffiecorner.
1: Ja.
0: Robert Pater. Samen met zijn vrouw Dora uit het mooie Raalte. En Dora heeft een nieuwe single uit. En die gaan we natuurlijk draaien tussen 11 en 12. En we gaan even praten met ze. Met wie gaan we nu praten? Want ze zijn weer onderweg. Erik en Wilma van Camper TV, Bas.
1: Nou, zijn ze onderweg, want we hebben ze zo lang niet gehoord. Dus ik ben wel benieuwd. Erik, Wilma, waar zijn jullie?
2: Hey, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, wij zijn inderdaad onderweg. We zijn op dit moment op het eiland Mors.
0: Mors.
3: Dat zeggen jullie toch lekker niks.
1: Ja, nou moeten we echt zeggen, welke hoek moeten we zoeken?
0: Dit is Scandinavië. Nou,
1: wel in Scandinavië?
2: Ja, helemaal goed. We zitten in Noord-Jutland.
1: Noord-Jutland?
0: Ah, Denemarken.
2: Ja, en dat is Denemarken inderdaad. Ja.
0: Ah, Denemarken. Hoezo Denemarken? Want de laatste keer dat we jullie spraken, waren jullie in Griekenland. En nu dus Denemarken. Wat hebben jullie in de tussenliggende fase gedaan?
2: Nou, eventjes thuis geweest natuurlijk. Af en toe moeten we ook eens thuis zijn. Nog wat kleine tripjes gedaan. Maar ja, we wilden toch graag een keer Denemarken ontdekken. We zijn er één keer doorheen gereden toen we naar Noorwegen gingen. En dat was via de snelweg van Duitsland naar de boot. En ja, daar zie je helemaal niets. We horen van zoveel kanten dat Denemarken zo'n mooi land moet zijn. Dus toen dachten we van, weet je wat, dat gaan we ontdekken.
0: Oké, en wat maakt Denemarken zo leuk voor camperaars?
3: Nou, er is nog ruimte, er is rust, er is hele mooie natuur. Tenminste, als je ervan houdt. Want er zijn mensen die zeggen, wij houden niet van die vlaktes, wij hebben liever bergen. Ja, wij hebben het idee van bergen, daar voelen we ons toch wat meer opgesloten. Hier heb je echt de wijdheid. En nu in de maand mei, al de koolzaadvelden die bloeien.
1: Oh, ja.
3: En het ruikt lekker en het ziet er prachtig uit. En de natuur die komt echt helemaal uit. Wij vinden het heel erg mooi.
1: En zijn jullie al op zeehonden safari geweest?
2: Zeker, we hebben nou op safari, we hebben er gewoon een gezien zwemmen. We hoeven helemaal niet op safari.
1: Mooi is dat, hè?
2: Ja, en die komt morgen in de video. Kan ik alvast verklappen.
3: Ja, maar dat was er maar eentje. En ik heb inderdaad, want als wij op zo'n wat langere trip gaan, dan bereid ik dat toch wel wat voor. En dan kijk ik van waar zijn leuke uitstapjes te maken. En er zit inderdaad nog een robben safari bij. Maar we zijn boven in Denemarken begonnen en we zakken langzaam af naar beneden. En in de buurt van Riebe, daar is een eiland waar je de safari kunt maken. En die staat al genoteerd. Dus even afwachten hoe het weer is en wanneer we kunnen inplannen.
0: Ja, hoe zijn de campings en camperplaatsen trouwens geregeld in Denemarken? Zijn de faciliteiten goed?
2: Best wel. We hebben de afgelopen 5 dagen hebben we in het noorden helemaal op een camping gestaan. Dat was een camping van een Nederlandse eigenaar, nieuwe eigenaren. Het was een hele mooie camping, heel groot, heel wijd, ruim opgezet, hele leuke mensen. En voor de rest proberen wij ook een beetje uit te zoeken, net zoals we in Griekenland hebben gedaan, om zeg maar op stiekem toch een beetje vrij te gaan staan. Dus op de mooiste plekjes en dan een beetje in de buurt van het strand of mooi natuurgebied. En dan lekker heerlijk genieten.
0: Ja, want wat is het leukste plekje waar jullie op dit moment zijn geweest in Denemarken?
3: Dat was bij een vikingdorp en dat hadden ze helemaal nagebouwd. En daar worden ook demonstraties gegeven op een moment dat wij er waren natuurlijk niet. Maar dat betekende wel dat de parkeerplaats, dat was een picknickplaats en die was uitgestorven. Dus daar konden we heerlijk staan en zelfs een grillplaats erbij. Ja, dat zijn toch wel de mooiste plekken waar we graag staan.
2: Ja, en de mooiste plek die we gezien hebben, dat hebben we op de fiets gedaan, was de Bjulberg. Dat is een natuurgebied en dat is, ze zeggen dat het mooiste stukje van Denemarken is. Dat is een gigantische kalkrots, zo'n klif die steekt omhoog uit de zee en het waait er altijd. En die zee die buldert om die rots heen. Daar heb ik echt fantastische opnames gemaakt.
1: Nou, ik zit even te kijken wat echt de bezienswaardigheden daar in Denemarken. Maar eigenlijk is het echt, het is echt een heel mooi land. En als je ziet wat daar eigenlijk een beetje onbekend wil, omdat je gaat vaak richting Spanje of Griekenland of die kant op. Maar het ziet er echt het is echt fantastisch hoe het eruit ziet op de plaatjes.
0: Ja, even een vakantievraagje, wat ik altijd wel leuk vind. Hoe is het eten eigenlijk in Denemarken? Wat is typisch Deens eigenlijk?
2: Ja. Nou, ook dat is wel, hebben we iets leuks over te vertellen. Dat komt ook natuurlijk in onze video. Wij proberen altijd traditionele gerechten te eten.
0: Ja.
2: Als je in een land bent en wat is daar het nationale traditionele gerecht, dan moet je dat gewoon proberen. Dat hebben we ook gedaan. En dat gerecht heet Tjerniskoe. Ik probeer het uit te spreken, Tjerniskoe.
0: Ja.
2: En dat is een gerecht, dat hebben ze ooit is ontdekt omdat de eerste Russische ruimtevaarder Yuri Gagarin, die was op bezoek in Kopenhagen.
0: Ja.
2: Toen wilden ze een speciaal gerecht voor hem maken. En dat is dat geworden. Mm-hmm. En dat was zo'n succes dat ze dat gewoon over heel Denemarken hebben uitgespreid. En nu is dat een traditioneel gerecht. Nou, wat zit erin? Het is allerlei vissoorten, garnalen, mosselen, zalm zit erin. Er zit heel veel sla bij.
3: Tonijn.
2: En dan krijg je echt een bord vol. En dat is echt super lekker.
0: Erik en Wilma, zouden jullie Denemarken aanraden aan beginners met een camper?
2: Zeker, want het is, zoals we zeiden, een mooi land. Het is wijd, maar wat natuurlijk ook heel prettig is, het is dichtbij. Dus je naar Griekenland gaat, ben je 3000 kilometer verder, of naar Portugal. En Denemarken, daar zit je in een dag. Het is, als je naar het noordelijkste puntje gaat, dan heb je nog geen 750 kilometer gehad.
0: Oké. Okay.
2: Dus,
0: en ja, het weer op dit moment in Denemarken?
3: Nou, het is super weer,
2: het regent, het is ongeveer 8 graden buiten, het is koud, we hebben de kachel aan.
0: Ah, de robotiek viert hoogtij.
2: Ja, maar slecht weer bestaat niet, hè? Slechte kleding wel, zeggen wij altijd.
1: Ja, dat klopt. Nee, dat is een goeie. Ja, dat is een goeie.
0: Nee, dat is
3: ja, maar goed, wij spraken met mensen en die zeiden, we hebben het hier wekenlang droog gehad, we smachten naar een buitje. Nou, die hebben ze nu. En ja, en als je geen buien hebt, dan heb je ook niet die mooie natuur. Dus we troosten ons ermee dat het morgen gewoon weer beter
1: maar,
3: wordt.
1: Maar Erik, ik wil maar even één ding, want de camper is toch wel een beetje het nieuws geweest de laatste tijd. Voornamelijk ook door de belastingen. Het wordt wel een stukje prijziger, hè, om met een camper rond te trekken nu.
2: Ja, dat klopt. De wegenbelasting is verdubbeld.
1: Ja.
2: En,
1: maar waar praat je dan over als je over de één keer in de drie maanden... Waar ben je dan kwijt voor een camper?
2: Wij berekenen per maand €180.
1: Ja.
2: Dus wij betaalden altijd €90 per maand en nu betalen we €180 per maand.
1: Ja, dat is best nog wel geld ook.
2: Ja, dat is veel. Dat is €1000 per jaar.
1: Ja.
2: En wij begrijpen heel goed dat voor een groep mensen, een grote groep mensen, dat het zo langzamerhand onbetaalbaar begint te worden. En tel daarbij natuurlijk de hoge dieselprijzen bij. Dan kost dat wel geld, ja. En ja, dat is niet voor iedereen. Voor ons is het gewoon niet leuk, maar voor andere mensen is het misschien niet eens meer haalbaar.
0: Ja. Jullie verrichtingen, Erik en Wilma, Camper TV, waar te zien? Op YouTube, hè?
2: Ja, zeker. Als je even zoekt naar Camper TV op YouTube, dan kom je ons vanzelf tegen. Staat er wel Erik en Wilma bij. We hebben inmiddels 1 aflevering al gehad van Denemarken. We hebben iedere zondagochtend laten we onze belevenissen van de week daarvoor zien. En morgen vroeg om 8:00 komt aflevering 2 online. En dat wordt een hele leuke. Dat kan ik nu alvast verklappen.
0: Nou, heel mooi. Binnenkort bellen we weer. We laten niet zo lang wachten. Dankjewel.
1: Dankjewel.
0: Camper TV. Dankjewel.

0: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
1: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
2: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
3: Dynamisch.
2: Maar in de winter wil ik zekerheid.
4: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
5: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
11: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
12: Hou je snelheid onder controle en check wat vaker je meter. Bijvoorbeeld elke keer als de DJ's lachen om helemaal niks. Of gewoon als je al even op de linkerbaan rijdt. Zo kom je veilig thuis.
13: Check de meter.
11: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
14: Aankomende zondag speelt Heracles Almelo thuis tegen FC Groningen. Ben jij erbij in het Tacito Stadion? Scoor nu je tickets via heracles.nl.
11: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
15: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
16: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Bendy & Losser geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
15: 20% korting?
16: Ja, ook bij Bendy & Losser.
17: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste voorjaarsfashion shoppen bij Roetgerink Mode en Schoenen. Morgen extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
18: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
19: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tientallen locaties waar gevaarlijk veel PFAS in de grond zit moeten zo snel mogelijk worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een inventarisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om plekken waar veel blusschuim met PFAS is gebruikt, maar ook om bedrijventerreinen. Verwacht wordt dat er nog meer plekken worden ontdekt. De Verenigde Staten hebben de tweede man van de terreurbeweging IS gedood, dat zegt president Trump. Het is niet bekend waar dat is gebeurd. De man, Abu Bilal al-Minouki, zou zijn gedood door Amerikaanse en Nigeriaanse strijdkrachten. Zijn dood is nog niet door IS bevestigd. Amerika claimde afgelopen zomer ook al een kopstuk van de terreurgroep te hebben gedood. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Nederland zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van Amerika. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam en voor een messaanval op Joodse mannen in Londen. Hij zou ook plannen hebben gehad voor aanslagen in Amerika. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de politie rustig op het afsteken van vuurwerk na. Toen rond middernacht een noodbevel werd ingesteld, keerde een groep demonstranten zich tegen de politie, waarna de ME werd ingezet. 3 mensen zijn opgepakt. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba gaat vandaag verder. Zowel donderdag als gisteren is uitgebreid gezocht naar de man, maar hij is nog niet gevonden. Er werd onder meer een boot, een vliegtuig en een helikopter ingezet. Vandaag zullen grondteams met speciale gidsen doorgaan met de zoektocht. Eerder schreef het AD dat de man naar Saba was gegaan om namens Defensie medische ondersteuning op het eiland te bieden. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig. In de middag nog wat zon en dan maximaal 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Nog nooit vertoond, alleen vandaag nog, megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loods in Noorden en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
7: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
3: Nog nooit vertoond, alleen vandaag nog, megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
13: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
13: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Wij zijn Medipoint.
11: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
3: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
11: En voor de aangepaste fiets van Maria.
13: En zo kan ik er weer op uit.
11: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
7: Medipoint.
11: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
14: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
7: Medipoint.
11: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
15: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
18: Radio Oost.

0: Hold the Line in de Bas en Bert ochtendshow. Je hoort Toto voorbij trekken. Het is 8:08.
1: De Bas en Bert ochtendshow.
0: Eens even kijken. Zometeen gaan we even contact zoeken met Fred Kerkhoff en Bert van der Sluis. En nog wat supporters van Staphorst zijn vandaag wandelend onderweg van Staphorst richting Rijssen. Want daar speelt Staphorst de laatste wedstrijd, tenminste in de competitie, tegen Excelsior. En dat doen ze voor een goed doel. De teller staat inmiddels zo rond de 7000 euro. Bert van der Sluis, goedemorgen.
2: Goedemorgen Bert en Bas.
0: Goedemorgen. Waar lopen jullie nu op dit moment?
2: Nou, we lopen op het moment even op een pauzeplek.
0: Een pauzeplek?
2: De Olde Lucashoeve op de Limmelenberg. Dat is een soort van natuurcamping. En die man die reageerde enthousiast en ik zei dat we graag een stop zouden willen.
0: Ja.
2: En hij werkt mee, dus iedereen mag hier even omkleden. Want het wordt nu toch wel wat warmer, dus iedereen doet nu even een laagje uit. En we mogen even lekker zitten op de stoeltjes. We kunnen het water weer aanvullen, dus het gaat top op het moment.
0: Ja, even voor de mensen die in het vorige uur niet gehoord hebben. Waar zijn jullie mee bezig?
2: Wij zijn bezig met een sponsorwandeltocht vanuit Staphorst over de Limmelenberg naar Rijssen toe.
0: Naar Rijssen. Dat doen jullie voor een goed doel. Hoe is dat, spieren voor spieren, hoe is dat eigenlijk ontstaan?
2: Ja, het idee was dat mijn compagnon die heeft een spierziekte. En die zie ik elke dag, dat hij daar best wel moeite mee heeft, zeg maar, met de dagelijkse dingen alleen al staan werken. En dat doet hij toch wel met verven en daar heb ik heel veel respect voor. En ja, mijn hobby is wandelen en een andere hobby is VV Staphorst. En dan gooi je al die dingen even door de blender. Daar kom je bij zoiets.
0: Ah, oké. Okay. En je hebt al meer dan 7000 euro opgehaald. En ik krijg wat reacties van, goh, kan die meneer die aan het wandelen is, dus jij Bert, even het bankgironummer roepen, dan kunnen we wat storten.
2: Ja, dat werkt dus eigenlijk even net niet zo. Dus ik heb jou net even een berichtje gestuurd, Bert.
0: Ja?
2: Naar je mobiel. En daar staat www.sportenvanspieren.nl. En als je zoekt op vv-stap, dan kom je daarop uit.
0: Dus nog één keertje?
2: www.sportenvoorspieren.nl.
0: Ja.
2: En dan zoek je op vv-stap. En dan krijg je onze website eigenlijk. En dan gaat dan rechtstreeks naar Sporten voor Spieren. Of zowel Spieren voor Spieren. En wij zetten ons dus in voor Spieren voor Spieren. En 100% van het bedrag gaat gewoon naar die organisatie die wij vinden dat het verdient. En dat is dan voor kinderen die een spierziekte hebben. En dat die kunnen sporten sowieso. Maar ook dat zij in ieder geval onderzoek krijgen naar de spierziektes die ze hebben.
0: Oké, nou heel goed. Dankjewel Bert. Bert, trouwens, Richard Karrebelt is trainer van het jaar geworden, hè?
2: Ja, dat klopt. Ja. Nou, dat is toch mooi?
0: Ja, nou, hartstikke goed. En straks in het volgende uur gaan we het even hebben over de wedstrijd Excelsior Staphorst. Want ik ben eigenlijk wel benieuwd hoeveel geld jullie overgemaakt krijgen van Excelsior. Want Excelsior heeft namelijk de punten wel hard nodig vandaag.
2: Nou, die hebben ook wel geld nodig. Want er moet een nieuwe kantine komen en zo.
0: Ja, dat
2: en
0: gaat ook niet zo goed, heb ik me laten vertellen, die verloting. Dus.
2: Precies. Dus ze zeiden al tegen mij van, nou, je hoeft van ons niet zo heel veel te verwachten. Maar weet je wat het is? Als uiteindelijk iedereen ons verhaal hoort, dan zijn ze misschien toch wel geneigd om toch iets te doen. En we hebben shirtjes aan, knaloranje.
0: Ja.
2: In de kleuren van Peanut, onze voormalig hoofdsponsor, zoals je misschien wel weet, Bert.
0: Ja.
2: En die kleuren die valt heel erg op, dus we trekken zeker bekijks.
0: Okay.
2: En mensen kunnen gewoon onze QR-code scannen achter op de rug, dus dan kunnen ze vast wat doneren. En dat hoeft dan niet specifiek van Excelsior, dan zijn we iedereen die ons een
0: baan. Excelsior kan nog 1000 euro per punt doneren vandaag.
2: Ja, dat zou wat zijn, ja.
0: Ja.
2: Ja, misschien is dat wat, ja. Maar dat mag toch niet, Bert? Dat is toch iets van matchfixing of
0: dat weet ik niet. Ze moeten er eerst om voetballen. Stel dat ze gewoon winnen voor jullie. En dan kunnen ze toch 1000 euro per punt doneren.
2: Eerlijk is eerlijk. Zij waren de eerste die het systeem van Staphorst door hadden. Net voor de winterstop, sorry.
0: Ja.
2: En dus dat hebben ze gewoon goed gedaan.
0: Oké, nou, Bert, groetjes. Ja, je zit even te luisteren, Bas.
3: Ja, mooi. Echt, wat spannend, hè?
0: Ja, zeker. Bert, blijf lopen, blijf wandelen.
3: Ja, heel veel succes.
0: En tot zometeen. Ja. Trouwens, Bas, er zijn wat amateurscheidsrechters nodig.
3: Ja, amateurscheidsrechters kunnen we zeker wel gebruiken, hè? Nou, jij ziet het wekelijks op de velden, maar het is echt wel een probleempje, toch?
0: Dan die dringende oproep doet, die heb ik nu aan de telefoon. Topscheidsrechter in het amateurvoetbal, Maurice Paardhuis. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Maurice, goedemorgen.
0: Hoe vaak heb je Staphorst en Excelsior dit jaar gefloten?
4: Met de voorbereiding erbij, allebei toch zeker 3 keer. En Excelsior inderdaad ook meerdere keren in de competitie, Staphorst 1 keer. Dus bekende ploegen.
0: Nee, maar 1000 euro per punt is toch een mooi gegeven, toch? Niet? Ik denk dat ze daar in reis wel tevreden mee zijn.
4: En zoals ik Excelsior ken, is het inderdaad een hele maatschappelijke verantwoorde club. Dus ja. Die gaat zeker haar bijdrage doen.
0: Ah, oké. Maar hoe nijpend is het tekort aan amateurscheidsrechters, Maurice?
4: Groot. Nee, dat is, daar kunnen we niet omheen draaien. Het is elke week behelpen om alles rond te krijgen. En dan heb ik het echt niet over tweede en derde elftallen. Maar als we kijken inderdaad naar de vierde en de vijfde klasse, dan is dat inderdaad vaak op zaterdagochtend nog schuiven met de beschikbare scheidsrechters. Dus nee, de urgentie om extra aanwas is groot.
0: Ja, want hoe komt dat? Waarom? Want ja, ik fluit nu zelf ook tweede seizoen. Moet eerlijk zeggen, de ene keer is het leuker dan de andere keer. Maar doorgaans is het altijd wel leuk en gezellig waar je ergens komt. Maar hoe komt het dat de aanwas er niet is?
4: Ja, heeft meerdere redenen. Kijk, je hebt gewoon te maken met een uitstroom aan de bovenkant van de ervaren scheidsrechters. En nou ja, door de jaren heen hebben we wel gemerkt dat scheidsrechters op leeftijd heel trouw zijn. Elke week fluiten. En je ziet tegenwoordig een tendens ontstaan dat iedereen die wil best wel wat betekenen. Maar niet op structurele basis en elke week. Dus nou ja, dat betekent concreet is dat je meer scheidsrechters nodig bent om hetzelfde aantal wedstrijden in te vullen. Dat is aan de ene kant. En aan de andere kant heb je gewoon mee te maken dat hoe je het went of keert, vooral in de lagere klasses, het ontvangst en de begeleiding van de scheidsrechters soms ook echt de wensen overlaat. Dus je ziet inderdaad dat er best wel wat mensen zijn die willen starten met scheidsrechter. Alleen waar ze vroeger inderdaad echt 20, 30, 40 jaar floten, ze nu sneller er de brui aan geven. Dus nou ja, die twee componenten met elkaar maakt inderdaad dat het verloop groot is. En dat het echt een nijpunt probleem aan het worden is.
0: En de agressie richting scheidsrechters, is dat in de loop der jaren toegenomen of?
4: Nou, de cijfers laten dat niet zien. Wat je wel gewoon ziet, en ik zie dat zelf ook, want ik zie heel veel voetbal, ook bij de wat lagere klasses, is of je nou te maken hebt, in mijn geval dan met de divisievoetbal, of inderdaad in de vierde en de vijfde klas. Ze denken allemaal dat ze Messi zijn. En ze verwachten ook allemaal een Björn Kuipers of een Bas Nijhuis op de velden te hebben. Mm-hmm. En wat je gewoon merkt inderdaad van, er moet altijd iemand de zondebok zijn. En dat is natuurlijk iets van alle tijd. Alleen, je merkt wel, zeg maar, kijk, in de vijfde klasse krijg je ook de arbiter die daarbij hoort. Of je hebt een jonge scheidsrechter die de stappen nog moet doorlopen. En dat stukje zelfbeeld, ja, spelers kunnen de bal nog niet drie keer naar elkaar overspelen, maar vinden wel van alles van de arbitrage. Nou, en dat maakt het soms wel. Op het moment dat jij als scheidsrechter start en je hebt week in, week uit dat gezeik aan je kop, ja, dat mensen er toch wel de brui aan geven. Dus we proberen ook inderdaad echt die bewustwording bij clubs voor jongens, zonder arbiter lukt het niet. En ook net zoals voetballers zullen scheidsrechters fouten maken. Ja. Maar het wordt pas een probleem als wij scheidsrechters net zoveel fouten gaan maken als de spelers. Want in de praktijk valt dat namelijk reuze mee.
0: Hey Bas, maar jij bent ook bij de amateurs begonnen. Ja. Hoe keek jij daarop terug?
3: Ja, natuurlijk. Het is ook wel twee delen. Kijk, het is ook wel. Soms is het echt wel eens dat je denkt van, goh, weet je, dan is het heel niet echt fijn dat je helemaal alleen bent. Kijk, in een team zit je natuurlijk altijd met elkaar. Kun je over dingen spreken. En soms heb je wel eens wedstrijden dat het even niet loopt. Of dat het niet zo lekker gaat. Dan moet je alleen ook wel sterk zijn. Aan de andere kant vond ik het juist ook wel heel erg mooi. Je komt bij zo'n amateurcomplex aan. Je komt op bij andere sportvelden waar je eigenlijk normaal nooit komt. Ja, en ik vind, je leert heel veel mensen kennen. Ik vond het echt, nou, je merkt het nu zelf ook een beetje, je komt overal. En het is echt leuk om die wedstrijd te fluiten. Dus ik heb altijd heel veel plezier gehad. Natuurlijk heb je ook al negatieve dingen. En dat is heel vaak zo. Dat is in je brein ook zo, dat vaak het negatieve veel meer blijft hangen. Maar als je ziet hoeveel plezier je aan het vak kunt hebben, vind ik het eigenlijk, ja, dat mag wel veel meer. Dat mogen mensen wel veel meer laten zien.
0: Want jij zei een paar weken geleden nog, oh, als ik straks klaar ben met mijn professionele carrière, dan ga ik er nog wel een paar jaar in de amateurs.
3: Eerder had ik het nooit. Had ik eerst zoiets van, nee, als ik stop, dan stop ik. Maar als ik nu zie ook, en als ik ook kijk bovenin, als ik dan die Spakenburg zie, velen en al en ook die klasses allemaal. Denk van, echt, is het hartstikke leuk om nou nog gewoon. Het is ook je hobby, hè. Je hebt het gedaan omdat je het leuk vond. Dus ja, waarom zou je dan stoppen? Omdat in principe niet meer je betaalde werk is. Nee, dus ik heb ook wel zoiets wat ik dat nog wel leuk vind om even door te doen. Ja.
0: Maar Maurice, de scheidsrechterscursussen, komen er weer scheidsrechterscursussen aan?
4: Ja, nee, zeker. Wij als scheidsrechtersvereniging Nijverdal, SNO, organiseren eigenlijk elk jaar minimaal één keer de cursus verenigingsscheidsrechter. En nou, dat moet je echt zien als de eerste kennismaking met het vak arbitrage. Dus de doelgroep is heel divers. Je hebt inderdaad mannen en vrouwen die al wat langer voor een club fluiten, maar die toch zeggen van, joh, ik wil toch nog wat extra handvaten aangereikt krijgen. En dan zit het voornamelijk inderdaad op theorie en volgen. Maar je hebt ook jongens en meiden die zeggen van, joh, dat fluiten, dat lijkt me wel leuk, maar ik heb echt geen idee hoe dat te werk gaat. gaat. Dus het is echt gewoon heel bazaal. De eerste stappen in het vak arbitrage. En die cursus die start op 16 september weer in Nijverdal. En ja, dat klopt. Daar hopen wij inderdaad weer mensen voor te enthousiasmeren.
0: Oké, als mensen zich geroepen voelen, waar kunnen ze zich melden?
4: Gewoon op onze website www.sno-nijverdal.nl. Daar staat alle informatie weergegeven. En anders kunnen ze ook altijd direct contact met mij opnemen. En dan komt dat helemaal goed en dan helpen we ze graag.
3: Mooi.
0: Maurice, wat was jouw allereerste wedstrijd wat je ooit gefloten hebt?
4: Mijn allereerste wedstrijd? Nou ja, goed, mijn club is natuurlijk OZC, tegenwoordig FC Ommen. Dus FC ik heb daar vaak gefloten. Voor de KNVB was dat de jeugdcombinatie van Dalfsen. Ah, okay. Dus ja, dat zijn wedstrijden die je nooit vergeet en altijd bijblijft.
0: En jij, Bas, wat was jouw...
3: Phoenix C1 was dat toen nog.
0: Phoenix C1.
3: Ik weet niet eens meer tegen waar. Ik weet dat het bij Phoenix was.
0: En wat was jouw mooiste amateurwedstrijd wat je ooit gefloten hebt, Bas?
3: Dat zijn toch wel de wedstrijden zoals Lab tegen Almelo en zo. die wedstrijden.
0: Vond jij wel leuk?
3: Ja, dat vind ik mooi.
0: Maar
3: dat soort potjes.
0: Het hele traject doorlopen.
3: Ja, alles. En overal door het land tegen geweest. Elke klasse doorlopen tot en met de hoofdklasse. En toen door naar de... Ja, ik vond het echt heel erg mooi. Echt, en je komt overal, hè. Even nou bij de Bataven is in Gent. Je komt echt het hele land ga je door.
0: En jij, Maurice, wat was jouw leukste tot nu toe?
4: Ik heb diverse malen derbies mogen fluiten. Go Ahead Kampen, Doskampen, Zuidvogels tegen Huizen. Dus ja, nee, de derbies, dat zijn toch wel vaak de wedstrijden die je het meeste bijblijft. Vandaag dan inderdaad mag ik weer leiding geven aan de kampioenswedstrijd in de vierde divisie. Ja, dat zijn toch vaak wel de krenten in de pap die in de lengte der jaren wel bijblijft.
0: Maurice Paarhuis, dankjewel. Succes, blijf tot in lengte der jaren fluiten. En we zorgen er wel voor dat Bas bij de amateurs blijft fluiten.
4: Hartstikke mooi, dankjewel. Dankjewel jongens, goed weekend.

Dat was een bed. Dag jongens, hier met Jannes. Ja, ja. Kom op, man. Klein beetje Nederlandstalig. Klein beetje Jannes. Alsjeblieft, jongens. Beetje gas erop. Gas erop!

0: De nieuwe single van Jannes was een paar weken terug. De Bas en Bert Beuker. Dans tot de morgen met bij.
1: Dans tot de morgen, ja. Ja,
0: zullen we even contact zoeken met Fred?
1: Ja, zeker.
0: Even bellen met Fred. Dat doen we natuurlijk elke zaterdag even.
2: Bellen met Fred.
1: Ja, dat is wel mooi, want José is er nou bij. José is natuurlijk altijd net in de auto als we Fred bellen, José.
3: Ja, ik zit normaal gesproken in de auto en dan geniet ik zo van Fred en de fles azijn die elke zaterdag weer
0: neemt. Nou, ja, Nestor van de Overijsselse politiek.
3: Is het ook, en dat vind ik heerlijk, maar ik ben het ook vaak met Fred eens, dus ik zit vaak...
1: Wil je dan vaak de radio uit en dan wacht tot het laatste nieuwsje dat positief is? Of
3: nee, ik zet hem echt oprecht altijd veel harder. Ik vind het echt fantastisch. Ik zit altijd te genieten van Fred.
1: Oké, nou Fred, je hoort het. Goedemorgen.
4: Hele goedemorgen, Bas, Bert, José.
3: Goedemorgen.
4: Ja, mooi man. Ik word helemaal vrolijk.
3: Gelukkig.
4: Heb ik ook een keer. En dat weer op een dag dat ik wel allemaal slecht nieuws moet brengen. Ja, dat wordt
1: nou,
4: er
1: dan gaan
4: niet.
1: We weer.
0: Ja, begin dan maar met het meest slechte, want dan hebben we dat gehad, Fred.
4: Ja, we hebben zo verschrikkelijk veel slechte. Nou ja, een van onze Overijsselse minister, Jamie van Essen,
0: ja.
4: Die is hartstikke druk bezig met een stikstofplan.
3: Ja.
4: En ja, ze hebben natuurlijk bepaald dat er iets aan de stikstof moet gaan gebeuren. Dat moet in 2035, dat is al over 9 jaar. En ze willen eigenlijk zo snel mogelijk het plan op tafel leggen. En dat impliceert voor onze boeren toch wel een aantal zaken. Ja, niet alleen voor de boeren. De boeren die moeten in die komende 9 jaar 42%

0: Dat gaat erin gebeuren natuurlijk. Ja.
1: Ja. Ik herinner me nog een moment dat jij en ik ook op de eieren reden.
0: Ja, klopt. Ja, klopt, ja.
2: Ja. Waren jullie eieren aan het gooien? Zeg je dat nou?
1: Nee, wij waren geen eieren aan het gooien. Nee, dat was ook een boerendemonstratie. En wij zaten er middenin, volgens mij, hè, Bas?
0: Ja, klopt. We zaten echt middenin. Ja.
2: Deden jullie mee?
1: Nee. Maar,
2: zat je op de trekker?
1: Nee, maar Bas werd wel als een held onthaald in de buurt van Bas.
3: Mochten jullie niet gewoon langs? Want ik heb het ook een keer gehad. Ik mocht niet langs. Ja, als je zeg maar als Bas langskomt, mochten veel mensen toch wel even over de vluchtstrook heen.
0: Maar jij rijdt natuurlijk met zo'n grote antenne op dak van RTVO's en een grote wagen heb je.
3: Ja, ik word vanaf geramd.
0: Nee, maar het is wel. Ja, het is, dus je verwacht wel weer dat het gaat gebeuren, Fred.
2: Nou ja, dat weet ik niet. Maar als zij inderdaad doorkrijgen dat je zal maar een bedrijf hebben, laten we eerlijk zijn. En je krijgt te horen dat je de komende jaren of 42 tot 48%, 46% geloof ik, moet gaan stikstof moet gaan inleveren. Dat impliceert dus waarschijnlijk dat je vee moet inleveren. Of de tweede optie die ook wordt gegeven is dat ze gaan afromen op het moment dat je het overdraagt aan je opvolger. Nou, dat wil je dus ook niet, want je wil dat je kinderen dus ook wel een goede boterham overhouden aan je bedrijf. Mm-hmm. Dus ik zie wel problemen. En de vraag is van in hoeverre gaat dat helpen, dat stikstofvlot. Maar ja, goed, daar hebben we het al vaker over gehad. Ik zit daar net iets anders in de wedstrijd als een aantal andere mensen. En goed, het links of rechtsom, het blijft gewoon vervelend. Hoe je het ook went of keert.
1: Oké, wat is je nog meer opgevallen, Fred?
2: Nou, we hebben natuurlijk meneer Trump, die is bij onze vriend in China geweest. En die hebben de wereld verdeeld.
1: Goede handelsakkoorden heeft hij gesloten.
2: Ja, nou niet alleen goede handelsakkoorden, maar ik heb ook begrepen dat hij eigenlijk met Xi heeft afgesproken van nou luister, als ik nou het westelijke halfrond onder mijn hoede neem, dan hou jij het oostelijke beet en dan komen we er wel uit. Ja. Op dat soort verhalen. Ja, nou ja goed, dat is ook niet iets waar we op zitten te wachten. Eén zit ik niet te wachten op meneer Trump die allerlei dingen van mij gaat bepalen. Ja. En andersom vind ik het ook niet prettig als zometeen Xi zijn gang kan gaan in Taiwan of zo. Dus daar word ik ook niet echt gezellig van.
1: Ja, Trump is wel bezig. Hij heeft ook zijn eigen vliegveld naar zichzelf vernoemd, hè?
2: Ja, ik mag toch hopen dat op het moment dat die man aftreedt, dat ze dat vliegveld weer gewoon gaan noemen naar een echte staatsman, naar Kennedy of zo. Ja, die heeft wel een. Of naar een ander, maar ja goed, ik vind daar wat van. Nee, ook in Overijssel zijn we bezig met slechte nieuws.
1: Ja, vertel.
2: Overijssel GS heeft geroepen dat ze een hogere opcent op de wegenbelasting willen hebben. Dat wil zeggen dat 82% wegenbelasting. We zijn een van de lagere opcenten provincies van Nederland. En Noord-Holland betaalt nog iets minder. Maar Overijssel heeft geld nodig voor de wegen. En dat vind ik wel heel logisch. Want ja, onze wegen, een viaduct, een kunstwerk noemen ze dat, die zijn intussen 60 jaar oud. Beton rot in, grote gaten in de weg, daar heeft iedereen op dit moment mee te maken. En dat kunnen ze maar op één manier oplossen, door de opcenter te verhogen van 82% naar 90% in de komende jaren. En dan willen ze dus dan ga je dus meer wegenbelasting betalen in motorrijtuigenbelasting moet ik zeggen. Betalen in Overijssel. Daar word je ook niet vrolijk van natuurlijk.
1: Oké. Heb je nog iets positiefs eigenlijk?
0: Daar zit ik eigenlijk ook alleen maar op te wachten.
2: Dat weet je altijd, dan moet ik altijd maar eindigen van jullie.
1: Ja, oké. Nou,
2: anders moet je zeggen, begin met het positieve nieuws.
1: Nee. Gewoon, we moeten met een positief gevoel altijd afsluiten.
2: Nou, ik heb er twee voor je vandaag.
1: Oké.
2: Eentje die ik heel positief vind. Dat is dat de bouw van de windturbines op land is gestagneerd de komende de afgelopen jaren. Ja. Dus er is zijn minder windturbines neergezet dan ze eigenlijk verwachten. Er zijn er meer afgebroken. Ze hebben heel 2025 maar 9 nieuwe windturbines neergezet in heel Nederland. Dat vind ik goed nieuws. En ik ben niet zo van die windturbines. Van, ja, het blijft wiebelstroom. Maar het mooiste nieuws, en dat is echt eentje die ik iedereen adviseer om daar eens naar te kijken. Op 11 mei is de stichting van Rick Brink opgericht.
1: Ja.
2: Rick Brink was natuurlijk een held bij ons in de provincie. Veel te vroeg overleden op 11 mei 2 jaar geleden. En hij was dus echt de voorvechter voor gehandicapte mensen in niet alleen Overijssel, maar heel Nederland. Hij is natuurlijk ook minister minder valide geweest op een gegeven moment. Geen officiële taak, maar dat deed hij er wel bij. Hij zat bij ons in de staat. Het was een held, echt zo verschrikkelijk goed. Echt over zijn medemens meedenken. En nou, nu hebben ze dus die stichting. En ik hoop dat dat heel erg goed gaat. En dat ze nog veel meer gaan doen voor onze minder valide Nederlanders.
1: Ja, weet je wat ik wel leuk vind? Want zijn allerbeste vriend, dat is Piet Kees van der Wel. Mm-hmm. Die is deze week geïnstalleerd als wethouder in Hardenberg.
2: Kijk. Nou ja, dat is wel mooi. Ja, daar ging hij ook mee op vakantie volgens mij.
1: Piet Kees en Rick waren echt.
2: En als je die verhalen ook hoort, dat Rick, die

0: Hij was wel gehandicapt, maar zo voelde hij zich niet. Mm-hmm. En hij ging altijd graag naar Zeeland op vakantie. Ook met degene die jij net noemt. En ze zaten ook gewoon in de tent, hoop plezier, biertje drinken. En, nou, eerlijk waar, ik vond Rick een wereldmens. Een voorbeeld voor velen.
1: Nou, dat is echt leuk dat je daarmee afsluit, Fred.
0: Ja, nou ja, dat mag ook wel met wat Overijssels nieuws, toch?
1: Ja, alleen maar, zou ik zeggen. Dankjewel, tot volgende week.
0: Hey, ik wens jullie een hele fijne uitzending en blijven luisteren. En als er maar meer mensen zijn die radio harder zetten als ik erop ben, dan word ik alleen maar vrolijk.
2: Nou, ze zetten zelf de auto's aan de kant, krijgen we al berichten door als jij erop bent. Om het nieuws te verwerken.
0: Weer door die tractoren. Hey, doe rustig aan.
1: Dag Fred, doeg. Hey José, wat heb je zo meteen voor ons?
3: Ik heb zo meteen toch wel dappere mensen in het nieuws die nou echt elke kou weerstaan.
1: En zometeen liefdeslessen met Debbie. Zometeen hier op radio's. Debbie,
2: we zitten nog nokkie vol.
1: En Robert Pater komt nog samen met zijn vriendin Dora. Uiteraard. En Robert Pater, die hadden we onder andere onlangs.
2: Ja, een aantal weken maandag.
1: En Dora, zijn vriendin vrouw, die heeft een nieuwe single uit. En die gaan we ook draaien.
4: Leuk.

0: En als je Owen Paul op X zet, dat je een liedje draait, dan liked hij het altijd, Owen Paul.
1: Echt waar?
0: You're my favorite waste of time. Heb ik al zo vaak gedaan.
1: Wat leuk.
0: Dus probeer maar even op X, Owen Paul, nu op Radioost. En dan at Owen Paul en dan liked hij het. Owen Paul, my favorite waste of time. The one hit wonder uit de jaren 80 hier op Radioost. Hé, Bas.
2: Ja.
0: Zometeen heb ik het WK-lied.
2: Het WK-lied.
0: Het officiële WK-lied.
2: Het officiële WK-lied.
0: Ja, er komen best wel wat vragen binnen over het WK. Over de halftime show.
2: Halftime show gaan ze doen, ja. En de reclames krijg je nu tijdens de wedstrijd. Dat gaat er ook gebeuren.
0: Zo meteen gaan we het er even over hebben.
1: Maar wat leuk.
0: Ja, nee, ik vind het leuk, maar... past het bij het spel voetbal?
1: Ja, dat weet ik ook niet helemaal. Je hebt het over Shakira nu, toch?
0: Ja, de nieuwe
1: ik zag dat Fons Veurink, jullie vriend, ook een WK-liedje gaat uitbrengen.
2: Oh, die gaat er ook in uitbrengen. Ja,
0: dat heeft hij al eens eerder gedaan.
2: Fons,
1: iets met een hemd en een leeuw. Goed, zullen we naar het nieuws?
2: Ja, we gaan naar het nieuws. Hè.
1: De man die regelmatig met een grote manchette loopt te zwaaien in een wooncomplex in Hengelo krijgt langere tijd om zijn woning te verlaten. Hij krijgt tot begin juli de tijd om te vertrekken. Woningcoöperatie Welbions die stapte naar de rechter omdat de man weigerde zijn huurwoning te verlaten. De man die slaapt met regelmaat die woning kort en klein, zorgt ook voor heel veel onrust in de buurt. Het huis werd al gesloten door de burgemeester. De man werd verschillende keren opgepakt, maar blijft keer op keer terugkomen. De rechter zegt nu dat de man echt niet meer terug mag, dus tot juli de tijd krijgt om zijn boeltje te pakken. De brandweer is nog altijd bezig met het nablussen van de kringloopwinkel De Cirkel in Deventer. Aan de Arnhemstraat brak gistermiddag rond 5 uur brand uit in de opslagruimte. De brandweer zegt dat het dak van de opslagruimte is ingestort. Ze moesten daar eerder al een gat in maken om bij de brand te kunnen komen. Hoe dat winkelgedeelte er nu aan toe is, is onduidelijk. De muren die staan nog wel overeind, maar hoe groot de schade is, ja, dat kan de brandweer nog niet zeggen. Ook over hoe de brand precies is ontstaan is nog onduidelijkheid. Let ook even op als je over de N50 moet. Je hoorde Fred er net al over gaten. Tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen is Rijkswaterstaat nu bezig met een spoedreparatie. Je kunt er via de af- en de oprit wel langs. Zorg wel voor een file, net was die ongeveer 4 kilometer lang. Een koude duik voor de brandweer vanochtend. Ze hebben een ree uit het water gered. Een automobilist zag het dier zwemmen bij ons in de provincie. Belde de hulpdiensten. 2 brandweermannen die sprongen dat water in. Helemaal heldhaftig om die ree te redden. Nou, dat ging natuurlijk niet helemaal lekker. Was wat gehannes om dat diertje op het land te krijgen. Maar de ree is bijgekomen in een weiland. En op eigen krachten weer vandoor gegaan. Nou, dan nog naar voetbal. Engelse media die halen heel hard uit naar Arne Slot uit ons eigen Bergentheim. Na weer een nederlaag van Liverpool. De ploeg verloor met 4-2 van Aston Villa. Leed al de 20e nederlaag van het seizoen. Engelse kranten spreken van een recordjaar vol teleurstellingen. Noemen Liverpool een schim van vorig seizoen. Ook oud-spelers, analisten zijn kritisch, twijfelen openlijk aan onze Slot als trainer. Nou, zelf blijft Slot rustig en hij denkt dat hij volgend seizoen nog steeds de trainer is.
3: I have every reason to believe I'm the Liverpool manager next season. First of all, I'm contracted to this club. And second of all, from all the talks we are having.
1: Volgende wedstrijd van Slot is volgende week zondag.
0: Oké.
1: Veel mensen, die hebben een lang weekend vrij, hè? Die staan op de camping. Ja, je hoort het al vanochtend van Gert Voerman. Het is niet per se warm. Het weerhoudt sommige mensen er dus echt niet van om op de camping te gaan staan. Bijvoorbeeld in Brabant, daar stonden deze mensen te koukleumen.
4: Heerlijk, campingweer.
5: Ja, het is ook best lekker.
6: Ja, het is wel leuk, maar het is wel een beetje koud.
7: Het was 1 graden vannacht.
4: Ja, dat was verreks koud.
7: Het is volhouden, afzien.
8: Ik ben meer een mooi weer kamperen, maar ja.
7: Je had beter volgende week in de boeken met 28 graden.
4: Haha, grapjas.
1: Maar zonder die hoge temperaturen doen deze mensen toch net alsof het zomer is.
7: We gaan vanmiddag lekker barbecuen.
4: barbecuen?
7: Ja. Rondje erbij. We komen de dag weer heus wel door.
1: Het is toch wel even doorbikkelijk voor deze mensen. Wanneer was het nou? Vrijdag werd het 25 graden? Ja.
2: Dus het Pinksterweekend wordt wat goed, toch?
1: Ja, Pinksterweekend wordt echt heerlijk. Dus je kunt ook nog gewoon even ervoor kiezen om te blijven staan.
2: Ja,
0: stapje voor stapje gaan we omhoog qua temperatuur.
2: Toch is het wel anders als je op een camping staat. Als het thuis regent, ga je heel snel naar binnen. Maar daar blijf je toch buiten. Dus dit is toch anders, hè? Toch, jij bent ook een kampeerder, toch?
1: Ik ben totaal geen kampeerder. Ik vind het verschrikkelijk. Ik snap er helemaal niks van.
2: Nee, ik ben...
9: Succes, hè?
10: Wie bent jij vandaag, succes?
0: Ja, alle kampeerders. succes wensen wij natuurlijk ook.
2: Jij wel
0: succes. José Gaastra. Goedemorgen. Vanmiddag staat mijn zoon Julian onder de lat bij voetbalvereniging Steenwijk. Helaas kan ik niet aanwezig zijn, want ik ga vanmiddag en morgenmiddag naar het mooie Blokzeil. Want daar exposeer ik in de Grote Kerk. Superleuk, fijne uitzending. Nou, José, jij succes en ook namens ons succes voor je zoon. En vanmiddag in het eerste elftal van Steenwijk.
2: Ja, leuk. Ja.
0: Wil je ook iemand succes wensen? Laat het ons even weten via de app 0645671331. Deze zomer krijgt het WK voetbal voor het eerst ooit een echte halftime show tijdens de finale. En ze pakken meteen gigantisch uit. BTS, Madonna en Shakira.
2: Zo.
0: Die zijn aangekondigd als hoofdacts van de allereerste Super Bowl-achtige rustshow in de geschiedenis van het WK. Maar de rust mag maar 15 minuten duren.
2: Ja, nou, maar een kwartiertje. Ja. Nou, is lekker voor de scheidsrechter als het een half uur mag duren. Duren lekker hoor.
5: Ja, ja, is het lekker? Ja,
2: als je wat langer kan zitten nog. Nou, ik moet zeggen, ik ga het liefst altijd meteen door. Maar
5: ja, kak je toch in?
2: Dat kom ik echt niet meer op gang hoor. Dan denk ik, dan moeten we weer.
0: Ja, de finale is trouwens op 19 juli in New Jersey.
2: Maar is dat wat voor het... ja, het is omdat natuurlijk... Ja, daar is het misschien. Maar is het wat voor het voetbal? Ik moet het allemaal aan wennen nog. Zo'n halftime show. Het
5: zou leuk zijn als het een halftime show was, ook in de Eredivisie. En dat jij dan gewoon als scheids ook de halftime show moet verzorgen.
0: Ja, even
2: goed. Het is heel leuk dat José er ook is.
5: Ja, ik ga weer.
0: Trouwens, over het WK-lied gesproken. Want die is namelijk gisteren in première gegaan. Die heb ik voor je nu. De nieuwe single van Shakira. Die heet Die Die.
2: Die Die.
0: Wat vind je ervan? Laat het me even...

0: Die Die, een makkelijke tekst ook, hè?
1: Ja, ze verwachten wel wat van Shakira. Staat onder andere ook in de halftime show tijdens de finale en ze doet de opening.
0: Oh. Nou, ik vind hem leuk, maar ik vind Cheerio leuker.
2: Ik ook. Ja.
1: Die gaan we sowieso nog even
0: draaien.
1: Ja,
0: die moeten we even draaien.
1: Dus, 11 en 12 hier op radio.
3: Liefdeslessen van Debbie. Love is in the air.
1: Ja, ze gaat al jaren liefdeslessen, dat geeft ze al jaren. En ze gaat ook nog het theater in, met onder andere...
0: Evelien.
1: En Ronald Gippard. Ik heb het over Debbie Gerritsen. Debbie, goedemorgen.
4: Goedemorgen daar.
0: Goedemorgen.
1: En het leuke is dat je ook nog in Overijssel in het theater komt te staan.
4: Ja, zeker. Ik sta op 9 november in Zwolle, in Odeon.
1: Ja.
4: En op Valentijnsdag sta ik in Raalte, mijn geboortedorp.
1: Op Valentijnsdag?
4: Ja, volgend jaar. Nou,
0: ik zie Bert alweer kijken, hoor.
1: Gaan wij op Valentijnsdag naar Raalte. Raalte vind ik echt een leuk theater.
4: Ja, mooi hoor. Hoftheater. Is hartstikke mooi theater. Super.
1: Ja, nee. Je moeder staat er toch ook nog wel eens achter de bar, hè?
4: Mijn moeder staat er zeker achter de bar, ja. Die is er heel veel aan het werk, ja.
1: Ja, ja. Als ik in het Hoftheater ben, kom ik altijd je moeder tegen, Debbie.
4: Nou, wat gezellig.
0: Dat weet jij dan wel weer, hè?
1: Ja, dat weet ik wel weer, ja.
0: Ja.
1: Debbie, maar hoe is het eigenlijk om het theater in te gaan? Dat lijkt me hartstikke leuk.
4: Heel leuk, ja. Ik vind het echt geweldig. Tenminste, ik heb het vorig jaar 2 keer gedaan, hè.
1: Ja.
4: Ook met deze show stond ik in Amsterdam in de Lamar Theater en in Eindhoven. Ook met Eveline en met Ronald. En dat is wel echt iets bijzonders, moet ik zeggen.
1: Ja, wat kunnen de mensen verwachten dan in Raalte en in onze provincie Oost-Stad?
4: Nou, vooral, ik denk heel veel herkenning. Dus heel veel verhalen over liefde. We gaan veel over, over alle facetten van de liefde hebben.
1: Ah.
4: En daar hebben we allemaal mee te maken.
1: Oké. Maar het is wel raadzaam als je een vriend of vriendin hebt om die dan mee te nemen? Of,
4: Ja, tuurlijk. Nee, ja. Het is voor iedereen, voor mannen, vrouwen, iedereen leuk. Dus ik zou zeggen, je kan alvast je tickets boeken, denk ik, op het Hoftheater in Zwolle.
1: En in Odeon in... Ja. Ik heb nog een probleem trouwens.
3: Het opiniepanel. Wat vinden we ervan?
1: Ja, Debbie, we hebben je hulp natuurlijk weer nodig.
4: Ja, kom maar.
1: We hebben een vraag binnengekregen.
0: Ja.
1: Mijn vriend zegt dat hij per ongeluk zijn ex heeft gebeld. Maar het gesprek duurde wel 11 minuten om 12:30 s'nachts. Geloof jij dat zoiets echt per ongeluk kan gebeuren? En wat moet ik doen?
4: Ja, maar kom op.
1: Wat is er, José?
2: Ja, kom maar. Als je toch per ongeluk je ex belt en dat gesprek duurt 11 minuten. Dat is, ik zou meteen met gierende banden vertrekken.
0: Ja.
1: Jij, Debbie, hoe kan ik dit oplossen?
4: Kijk, hebben jullie wel eens zo'n broekzakgesprek gehad?
0: Mm-hmm. Ja.
4: Dat je dan iemand belt, dat je dan... Mijn neef doet dat. Die heeft mij waarschijnlijk op een soort speed dial staan. Dus die belt mij heel vaak. Maar dat duurt nooit 11 minuten, kan ik je vertellen. Dus nee, ik ben het toch wel een beetje met José eens. Het is toch wel heel raar. 11 minuten.
1: Ja.
4: Gebeurt dat jullie wel eens?
1: Nou, nee. Mijn ex die bel ik alleen iets over de kinderen, et cetera, et cetera.
2: Precies, dat duurt zo kort mogelijk.
1: Haar te feliciteren met haar verjaardag en of ze wat leuks gedaan heeft. Maar ik ga haar niet midden in de nacht 11 minuten bellen, denk ik.
4: Nee, zie, dat is denk ik een beetje het probleem. Kijk, het hoeft helemaal niet erg te zijn. Je ex kan je ook een goed contact mee hebben. Ja. Daar kan je prima mee bellen. Dus volgens mij ook helemaal niet de vraag of het klopt of iemand heeft gebeld of niet. Volgens mij is dat telefoontje gewoon gebeurd en daar kan je gewoon geloven. Ja, de vraag is vooral waarom liegt iemand daarover?
1: Ja.
4: Waarom zou je liegen erover over een gesprek met je ex? Dat hoeft namelijk helemaal niet zo heel vervelend te zijn. Ik bedoel, we hebben allemaal exen.
1: Ja.
4: Die we af en toe eens even moeten bellen. Ja, dat kan.
1: Maar als er bijvoorbeeld een probleem is ontstaan met de kinderen bijvoorbeeld. Zo'n lief zou 12:15 thuis zijn en die is nog niet thuis. Dan kun je toch ook om 12:30 s'nachts contact hebben met je ex daarover?
4: Ja, precies.
2: Het duurt toch geen 11 minuten?
1: Ja,
4: ligt eraan wat het probleem is natuurlijk. Ja, het kan natuurlijk wel. De vraag is natuurlijk, waarom is dat zo verdacht? En waarom zou je dat niet zeggen gewoon? Waarom zou je erover liegen?
1: Ja,
0: of je kan iets niet vinden of zo in huis. Dat je extra van de oren is. Dat je denkt van, ik moet iets vinden in huis. Waar ligt dat ook alweer?
1: Ja. Wie
0: 11 minuten is wel lang, hè?
4: Is wel lang, hè? Ja. Ja.
1: Debbie, wie is er vaak jaloers op de ex? Dus dat iemand nog een goed contact heeft met de ex. Is dat vaak de man of de vrouw?
4: Ja, volgens mij maakt dat niet zo heel veel uit. Volgens mij heeft dat echt niks met man of vrouw te maken. Het heeft vooral te maken met hoe ga je ermee om en hoe eerlijk ben je erover. Kijk, als iemand heel slecht contact heeft met een ex of daar eigenlijk nog eigenlijk daar een beetje dat een beetje buiten het gesprek houdt in een relatie. Ja, volgens mij kan je dan ontstaat er dan op een gegeven moment jaloezie. En het kan natuurlijk ook heel goed zijn dat al ontstaat of dat er iemand jaloers is en dat je eigenlijk niet wil zeggen dat je gewoon nog een heel goed contact hebt met je ex.
2: Ja, of gevoelens, Debbie.
4: Ja, dat kan ook. Gevoelens kan ook. Maar dan ga je ook niet dan ga je toch ook niet om 12:30 s'nachts om 11 minuten bellen. Wat moet je dan met elkaar bespreken in 11 minuten, toch?
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Ja. Maar jij zou het dan wel bespreekbaar maken, Debbie?
4: Nee, je moet het natuurlijk wel bespreekbaar maken. Het is natuurlijk heel gek dat je erover liegt. Ja. Bedoel, waarom zou je erover liegen? Kijk, als je echt niks te verbergen hebt, dan zeg je het gewoon. Maar goed, aan de andere kant kan ook zo zijn dat de ander heel gevoelig ervoor is voor contact met een ex. En dat diegene dan, heb ik ook wel eens meegemaakt, dat je dan het vermijdt omdat je eigenlijk geen problemen wil veroorzaken. Maar ja, er is eigenlijk niks aan de hand. En dan zeg je het maar niet. En dan vervolgens komt toch iemand erachter. En dan denk je, ja, hoe ga ik dit nou weer recht praten? Nou, dan zit je in zo'n situatie.
1: Ja, ik zou er geen probleem mee hebben dat een vriendin van mij zou bellen met haar ex. Ik zou het alleen maar toejuichen ook. Ja, een ex is toch een ex, toch?
4: Een ex is een ex, maar goed, misschien heeft de ex nog gevoelens. Hè? Dat
0: ik zie José anders kijken.
2: Ja, ik denk dan
0: is dus
2: als,
0: de vrouw, hoe de
2: als
0: vrouw
2: mijn
0: denken,
2: ex mij belt midden in de nacht om 12:30 en het gesprek duurt 11 minuten, dan is de eerste die ik wakker maak mijn vriend om te vertellen wat hij nu weer te klagen had.
1: Ja, oké. maar jouw vriend die zegt van goed dat je goed contact onderhoudt met je ex, zegt toch je vriend dan?
2: Dat klopt, ja.
1: Dat zou ik ook zeggen. Jij, Bas?
0: Nou ja, het is wel 11 minuten, is wel heel raar, toch? Ja. Ik vind wel, het blijft wel vreemd. Ik ben het wel mee eens. Een beetje raar.
1: Nou, Debbie, we zijn eruit. We vinden het aan de ene kant wel raar, maar aan de andere kant is het ook wel goed om contact te hebben met je ex, toch?
4: Precies. Ja, precies. Ja. Nee, ik ben het met je eens. Nou, goed, opgelost.
1: Nou, dankjewel en tot over een paar weekjes, hè.
4: Ik kijk ernaar uit.
1: Ja, wij ook, natuurlijk. Ja. En succes met de voorbereidingen voor wat betreft het theater. Later dus dit jaar in Raalte en in Zwolle. En over een paar weken is ze terug. Heb je ooit een liefdesvraag voor Debbie? Stel hem natuurlijk via Bas en Bert, via de app 06-4567-1331. Zometeen op radio's. Natuurlijk het vierde deel alweer, Bas.
0: Het laatste uurtje alweer, hè? Laatste uurtje gaat echt supersnel.
1: Robert Pater is er samen met zijn vrouw vriendin Dora. Zij heeft een nieuwe single. Robert Pater heeft ook een nieuwe single. We gaan ze allebei draaien. En we gaan natuurlijk ook de zomerhit van 2026 draaien, Bas. De Nederlandstalige zomerhit.
0: Cheerio.
1: Van?
0: Van Justin de Wild, toch?
1: Zometeen dus, hier op Radio's.
0: Ja.
1: En Cor en Marjolein, hè? Ze zijn weer on tour. Ze zijn bij Herbertplein in Meppel. Bij
0: arme Jaap. Arme Jaap.
2: Hoe is het met hun kanarie eigenlijk?
1: Ja, dat vragen we zo.
3: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop? Tussendoor even online shoppen of parkeren met je app? En met je kleinkind kunnen praten over Snapchat? Maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
10: Ja, en nu tot maar liefst 1500 euro korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
8: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
11: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
12: Oh, wat betekent dat voor mij?
11: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
12: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
11: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
12: En moet ik verder nog ergens op letten?
11: Ja.
13: Wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
14: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
15: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij. Vitepro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Shoppen op zijn mooist in Designer Outlet Ochtroep. 7 restaurants, indoor speelparadijs, gratis parkeren en ruim 100 designermerken tot wel 70% goedkoper dan in Nederland. Designer Outlet Ochtroep Duitsland, 20 minuten over de grens.
15: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: Designer Outlet Ochtroep Duitsland is vandaag tot 9 uur open.
18: Aankomende zondag speelt Heracles Almelo thuis tegen FC Groningen. Ben jij erbij in het Tacito Stadion? Scoor nu je tickets via Heracles.nl.
19: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste voorjaarsfashion shoppen bij Roetgerink Mode en Schoenen. Morgen extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
20: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
21: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging Islamitische Staat gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Minouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Minouki was een van de leiders van de West-Afrikaanse tak van IS. Hij zou zijn uitgeschakeld bij een aanval op zijn complex bij Tjaadmeer, op de grens van Tjaad, Kameroen, Nigeria en Niger. Trump zei in november dat IS zich vooral richt op het vermoorden van christenen en dat de Nigeriaanse regering daar te weinig tegen zou doen. Bij een ongeluk in Tilburg zijn vannacht 6 mensen gewond geraakt. De bestuurder van 18 verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur en ramde een verkeerspaal. Volgens de politie had hij waarschijnlijk gedronken. De andere slachtoffers waren vooral tieners. Het gebeurde op een weg in Tilburg waar vaak te hard wordt gereden. Eind maart werd er daarom al een nieuwe flitspaal neergezet. De gemeente en het OM willen dit jaar nog meer flitspalen plaatsen. Tientallen locaties waar gevaarlijk veel PFAS in de grond zit moeten zo snel mogelijk worden schoongemaakt, blijkt uit een inventarisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om plekken waar veel blusschuim met PFAS is gebruikt en om bedrijventerreinen. Verwacht wordt dat nog meer plekken worden ontdekt. Een deelnemer van een Grieks tv-programma is zwaar gewond geraakt. Een deel van zijn been moest worden geamputeerd. Het gaat om het programma Survivor Greece, vergelijkbaar met Expeditie Robinson. Het ongeluk gebeurde in de Dominicaanse Republiek. De man van 22 zou zijn overvaren door een toeristenboot toen hij buiten de opnames om aan het speervissen was. Het tv-programma is van de buis gehaald. Het weer, zonwolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig. In de middag nog wat zon. En dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
22: Only Geisha, Zozo, Red Button, JDY, Vero Moda, Sams. Altijd een sterk en wisselend aanbod. Snelle levering, scherpe prijzen. Sams.nl.
23: Morgen is het koopzondag bij Leenders Fietsen in Hengelo. Wij zijn geopend van 12 tot 5. Zie meer dan.
24: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
25: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
26: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
27: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten?
9: Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
0: Ja, en nu tot maar liefst 1500 euro korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de NederlandseKluis.nl.
2: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
20: Radio Oost. De Bas en Bert

0: zij treedt ook op tijdens de opening van het WK. Hè?
1: Wie?
0: Madonna.
1: Madonna.
0: Ja. Ja. The Material Girl, hoor je.
2: De Bas en Bert Ochtendshow.
0: Ja, deel 4 alweer.
1: Deel 4, laatste uurtje alweer. Dat betekent ook dat we ook wat vaste dingen weer gaan krijgen in onze laatste uur. Waaronder straks Cor en Marjolein.
0: Cor en Marjolein. En bij ons in de studio, Dora.
1: Dora, goedemorgen Dora.
3: Goedemorgen allemaal.
1: Ja, goedemorgen.
0: Waar is je man?
3: Ja, die moest even uitrusten. We hebben een hele drukke week achter de rug. En die heeft gisteravond nog tot vannacht opgetreden. Nu kon hij even 6 uurtjes bijslapen en die kan straks weer de auto in weer vol gas.
0: Maar jouw man is wel de schuldige dat jij hier nu zit, hè?
3: Ja, daar ben ik hem ook wel dankbaar voor. Dat is eigenlijk alleen maar leuk en ik vind het ook hartstikke gezellig. Dus jullie moeten vandaag met mij doen.
0: Hartstikke leuk. Superleuk. Ja, en je hebt je zoon bij je. Nou, dat is 2 druppels water. Ja.
3: Mini-Robert.
1: Mini-Robert, leuk hoor.
0: Want Dora is de vrouw van Robert Pater.
1: Robert Pater, jazeker. En zingt natuurlijk ook. En we hebben een nieuw nummer, hè? Top?
3: Ja, dat klopt. Ik heb vorige week een nieuwe single uitgebracht. En vrij recent. En we zitten nu al hier, dus hartstikke leuk.
1: Hartstikke goed.
0: En die gaan we zo meteen natuurlijk ook draaien. En we gaan jullie gezamenlijk draaien. We gaan ook nog een liedje van Robert draaien.
1: Nou, dan hebben we de cirkel eens rond.
0: Want Bas is eigenlijk fan van Robert, hè?
1: Ja, ik ben echt... ik ken die nummers allemaal wel...
0: Hij is echt fan van Robert. Want Bas is... Gina, die...
1: Die draaien we altijd, toch?
0: Ja, die draaien altijd in de auto. Wat draai je nog meer? Nee, Helena?
1: Die sowieso. Maar we hebben altijd... ook met de groep altijd. En wat de muziek gedraaid. En dan komt hij altijd voorbij. En dan gaat het altijd los. En dit is wel mooi, hè? Om te zien dat het bij jong en oud overal nog leeft, hè, dat nummer. Hè? Het is echt geweldig.
3: Maar... Ja, dat klopt. Dat verwacht je niet. En als je dan kijkt ook bij de jeugd en bij de voetbal, noem het allemaal maar op. Ja, het is gewoon één gekkenhuis.
0: Ja, want vroeger ben je bij de regio. Tap ben je hier wel geweest bij Willy Oosterhuis. Hoe lang is het geleden dat jij een single uit hebt gehad?
3: Mijn eerste single was toen ik 12 jaar oud was. Je hebt destijds opgenomen bij Edwin van Hoevelaak. Natuurlijk ook bekend bij RTV Oost. En inmiddels ben ik 35, dus tel maar uit.
0: Ah, en begon het weer te kriebelen? Heeft iemand je aangezet tot van... joh, je moet even weer een nieuwe single uitbrengen? Of dacht je bij jezelf van... joh, de kinderen zijn groter, ik ga het gewoon weer doen?
3: Ja, eigenlijk een beetje meer dingen bij elkaar. Ik had natuurlijk wel een doelgroep aan mensen. Ik ben natuurlijk altijd veel met Robert mee. En er was van, zing een liedje. En waarom doe je er niks meer mee? En op een gegeven moment liep dat zo uit de hand. Dat Robert zei van, we gaan gewoon weer een leuke liedje met jou opnemen. Kinderen werden natuurlijk groter. En eigenlijk moet ik zeggen, het wordt heel leuk omarmd. En daar ben ik heel dankbaar voor.
0: Ja, ik kan me wel iets voorstellen. De grote Robert en Dora show. Hij een half uur, jij een half uur. En dan een half uur samen. Ja, dan ben je er. Top. Maar leuk dat je er bent. We gaan even naar...
1: Wie
4: zijn er vandaag ook weer jarig? Even bellen met Cor en Marjolein.

0: Kijk, dat ze aan de telefoon hangen, dat is altijd elke week wel zo natuurlijk. Maar waar zijn ze?
1: Ja, dat is de grote vraag natuurlijk. Nou, dat weten we wel waar ze zijn, want ze zijn weer op locatie, toch?
2: Goedemorgen, Bas en Ben.
1: Ja, goedemorgen.
3: Buiten de provincie.
2: Wij zijn live in Hoorberg, het plein bij Jaap de Boer.
0: Oh, in Meppel.
1: In de Hoorberg of de Herberg.
2: Ja.
1: Ja, bij Jaap. Oké.
2: Ja,
3: bij Jaap.
0: En dan zijn jullie net aangekomen of zijn jullie er al een tijd?
2: Nee, we waren al vanmorgen.
0: Ja. Oh, was het café al open?
2: Ja.
0: Oh. Dus, jullie waren de eerste gasten?
2: Nou, dat niet.
0: Waarschijnlijk ook de laatste.
2: Dat niet. Maar, hoe heet dat? Ja, we zijn er wel, omdat Jaap morgen jarig is.
1: Ja. Oh, jullie zijn wel heel attent ook altijd.
2: Ja, Jaap wordt morgen 68.
1: Jaap de Boer wordt morgen 68, dames en heren. Daarover gesproken, over de verjaardagskalender. Wie zijn er nog meerjarig vandaag?
2: Nou, dat is als eerste is dat Simon Keizer van Nick en Simon.
1: Ja, ah, Simon Keizer van Nick en Simon, ja, vandaag jarig.
2: 42 geworden. Ja. Dan is Bas Westerwil, 63 jaar.
1: Bas Westerwil, ja. Voormalig Avro-DJ. Ja. Woont in onze provincie nu, in Enschede woont hij.
2: Dan is actrice Nelleke Burg, jarig vandaag, 75 jaar.
3: We dachten, wie er vandoor.
2: Dan is Janet Jackson, de zus van Michael.
3: Ja, 60
2: jaar geworden.
3: Worden, ja.
0: Ja.
2: Dan is jarig Matthias Kessler, wielrenner.
3: Ja, wielrijder.
2: En het had de dag ook geweest van wijlen Loretta Schrijver. Van,
0: Loretta Schrijver, ja.
1: Ah, Loretta, ja.
2: En actrice Wieteke van Dort.
3: Is vandaag jarig. En 83
2: morgen,
3: is geworden.
2: En morgen mag er geplakt worden vanwege de verjaardag van koningin Maxima.
1: Ah, Maxima is morgen jarig op dezelfde dag als Jaap de Boer.
2: Zonder wimpel, hè? Ja. Zonder wimpel.
0: Oh, ja. Zonder wimpel.
1: Zonder wimpel, morgen zonder wimpel. Nou, oké, doe Jaap de groeten.
2: Ik zal het doen.
1: Ja. En veel plezier. Blijven jullie tot sluitingstijd? Blijven jullie tot sluitingstijd?
2: Ja.
1: Oh, oké. Nou, veel plezier allemaal. Dus Cor en Marjolein vandaag dus on tour. Ze zijn in Meppel bij Jaap de Boer. Ik denk dat Jaap dat heel leuk zal vinden. Ja. Denk je niet? Hè? Nou, eens even kijken. Het is 10:50. Robert Pater en Dora op de weg naar geluk gaan.

0: I Just Might komt deze zomer ook naar Nederland. En vanavond begint Harry Styles aan zijn concerten. En ook Suzanne en Freek zijn bezig. Ja. Bij ons te gast Dora. Ze is terug van weg geweest. Is het bij jullie ook druk op dit moment in het artiestenleven?
1: Ja, ik moet zeggen, we vliegen van hot naar her. Dus we zijn lekker druk. We komen sinds gisteren terug uit Turkije. Het is landen en weer gaan.
2: Want, dat lijkt me best wel lastig. Want als je met z'n tweeën zeg maar, actief bent in het wereldje, dan is het best wel. Het is heel druk. En het is niet altijd even overdag, toch?
1: Nee, het is veel nachturen natuurlijk. Ja, en soms ook weer zoals nu vroeg te wekken.
2: Ja,
1: en, maar gelukkig gaat het altijd nog wel goed.
0: Maar zo'n artiestenreis, is dat mooi om mee te gaan als artiest? Want de hele dag zitten mensen aan je te plukken of valt dat reuze mee?
1: Dat valt eigenlijk reuze mee. Ja, tuurlijk komen er allemaal mensen naar je toe. Maar het is echt een gezellige drukte en heel sociaal allemaal. En ik hou er eigenlijk wel van.
0: En hoe ziet zo'n dag eruit dan? Is het alles gezamenlijk of kun je ook je eigen plan trekken? Ja, ik vraag het, want ik ben daar heel erg benieuwd en nieuwsgierig naar om een keer als gast het te ervaren en te beleven.
1: Nou, als gast heb je natuurlijk de vrije keuze. Je kan lekker ook van het resort of je denkt, ik ga lekker een dagje shoppen of ik ga lekker een dag met de boot weg. Maar het is natuurlijk ook een heel programma wat mensen kunnen volgen, van muziek bingo tot optredens van artiesten en... Ja, ik ben je daar heel vrij in.
0: Is dat vanaf 's ochtends vroeg al tot 's avonds laat? Want ik zag een lijstje van Fons Veurding toch, Bas? Ja, niet, die moest op een dag 3 keer optreden. Dan bij het zwembad, dan 's avonds nog even. Gaat dat zo ook bij jullie muziekreizen?
1: Ja, dat klopt. Je gaat eigenlijk 's middags soms als naar een poolparty. Dan zijn er optredens van artiesten. Dan is het even een beetje bijladen, eten. En dan heb je zeg maar, een soort van hoofdpodium. Ja, soms zakken ze ook nog wel eens door in de lobby. En dan... praten over een afterparty, dus genoeg te doen.
2: Met al die fans nog, die blijven de hele dag natuurlijk. Ze zitten in principe om je heen, toch?
0: Ja, bij ons te gast Dora, is het voor ons een aanrader om een keer mee te gaan? Om het te ervaren als,
2: als
0: vakantiereis?
2: Vakantiereis.
1: Ja? Als je echt van Nederlandstalige muziek houdt en van de Nederlandse gezelligheid, dan moet je dat zeker een keertje beleven.
0: Ja, je zit me aan te kijken.
2: Het is leuk, gaan we in zo'n bus gaan mee.
0: Ik was ook al heel erg serieus daarin, want jij houdt ook van Nederlandstalige muziek.
2: Ja, zeker. Dat is leuk.
0: Ik vind Nederlandstalige muziek hartstikke leuk. Je nieuwe single die heet Alles gaat voorbij. Hoe is die eigenlijk ontstaan? Ben jullie aan de keukentafel? Hoe moet ik me dat voorstellen? Op een gegeven moment dacht je van, ik ga weer een liedje opnemen.
1: Inmiddels kan ik zeggen, ik ben nu weer 2 jaartjes denk ik begonnen.
0: Ja.
1: Ik ben er natuurlijk meer dan 10 jaar uit geweest. Dit is inmiddels mijn 4e liedje wat ik nu uitbreng. En de liedjes ontstaan eigenlijk doordat ik en Robert heel veel naar oude muziek luisteren.
0: Ja.
1: En dan proberen wij eigenlijk in een soort van nieuw jasje te steken in de tijd van nu. En ik ben natuurlijk altijd al een beetje weg geweest van Marianne Weber, haar muziek.
0: Ja.
1: En dit liedje is ooit haar eerste single geweest, ergens in de 80e jaren. En ik zong hem altijd al thuis en ik dacht, deze ga ik nieuw leven inbrengen.
0: Ja, wat heb je eigenlijk met de muziek van Marianne Weber?
1: Nou, eigenlijk van kinds af aan ben ik daar al mee grootgebracht. Mijn vader luisterde dat altijd heel veel thuis. Ja, mijn opa, de hele familie eigenlijk. En ze is zelfs op eerste heilige communie geweest. En zo kwam zij bij ieder familiefeest. Ja, en zij was niet weg te denken in onze familie. Dus haar muziek, dat had wel een inspiratie op mij, denk ik.
0: Ja, Marianne Weber, echt een mooie stem heeft ze ook, hè?
1: Ja.
0: Samen met zangeres zonder naam is ze wel heel erg belangrijk voor het Nederlandse levenslied.
1: Ja, en Corrie Koo is natuurlijk ook al niet te vergeten.
0: Ja, die mogen we zeker niet vergeten. Want Bas en ik, wij komen wel regelmatig bij Piratenfestijnen.
2: Ja.
0: En wat ons opvalt is dat het vaak ook een mannending is. Want heel weinig vrouwen staan op het podium.
1: Ja, dat klopt. De vrouwen zijn wel degelijk in de minderheid. Dus vandaar dat mensen ook zeiden, wanneer ga jij weer een beetje aan de slag? Want we missen wat vrouwen. Dus,
0: toch?
2: Het is heel weinig eigenlijk, hè, wat we zeiden. Er zijn heel veel mannen ook al mega piraten verstaan. Ja, en kijk, Monique Smit, en die treedt natuurlijk nog wel veel op. Maar het is echt... Ik vind dat je er heel weinig tegenkomt, hoor.
0: Ja. Nou, zullen we je nieuwe single even gaan draaien hier op Radio Oost? Alles gaat voorbij, Dora.
2: Ja.

0: Dora uit onze provincie, uit Raalte, uit het Sallandse Raalte. Want daar ben je ook geboren, hè?
1: Ja, ik ben eigenlijk alleen geboren in Deventer, maar voor de rest heb ik altijd in Raalte gewoond. En ja, ik ben echt een Raaltenaar, echt een Sallandse. Ja,
0: hoe zijn de reacties trouwens op jouw nieuwe single?
1: Ja, eigenlijk wel boven verwachting. Nou, wat ik net al vertelde, bij jullie werd het natuurlijk 10 jaar uit geweest. En ja, voor de dames is het al best wel moeilijk tegenover alle heren.
0: Ja, is het ook lastig om als vrouw... is het nog steeds het artiestenwereldje, een beetje een mannenwereldje ook?
1: Ja, als ik dat mag zeggen, ja, eigenlijk wel, denk ik. En nu proberen de vrouwen, komen wel steeds meer aan bod. Ik krijg ook wel wat meer kans. En ja, gelukkig heb ik wel een beetje het geluk dat mijn man natuurlijk in dat wereldje zit. En dat ze mij dus daarbij ook veel zien. En dat ik daar wel een beetje binnenkom. En ja, we hopen dat het nu een beetje zo blijft.
0: Ja, want het origineel van dit liedje is van Marianne Weber. Weet je, hoe is het eigenlijk met Marianne Weber?
1: Ja, ik denk vrij rustig. Ik heb al enige tijd niet meer gezien of gesproken. En,
0: ja, want ze heeft de showbizwereld gewoon helemaal vaarwel gezegd. Volgens mij is ze, denk ik, eind 60, begin 70. Want zo heel erg oud is ze nog niet, hè, Marianne Weber?
1: Volgens mij is 70 jaar zo uit mijn hoofd.

0: keer dat ik haar gesproken heb.
1: Oké. Okay. Ja,
2: en die heeft echt ook al, dat was ook een tijd, hè?
1: Ja, joh.
2: Al die nummers die ze allemaal deed, het was met maar, Frans Bauer. En,
1: wat ik dan ook alweer fascinerend vind, is dat zij op een gegeven moment heeft gezegd van, joh, tot hier en niet verder, ben er wel klaar mee met het wereldje. Hè? Kun jij je voorstellen dat jij ooit een keer in je leven denkt van, nou, je bent net weer terug, maar dat je denkt van, nou, het is allemaal goed geweest, ga lekker wat anders doen?
0: Ja, ik denk dat je moet zien als soort AOW, net als normale mensen die natuurlijk zijn hele leven werkt. Ja, ze is natuurlijk 70 jaar en jij hebt natuurlijk ook kleinkinderen en gewoon haar kinderen. Ik denk dat die vrouw nu al in een fase zit van, ik ga ook lekker genieten.
1: Ja, daar kan ik me iets meer voorstellen. Maar aan de andere kant, Henk Wijngaard, vorige week zijn jubileum.
2: Ja, die gaat nog wel even door.
1: Die is 82 en die treedt nog steeds op, dus.
0: Ja, en nog goed ook, hè?
1: Ja.
2: Echt knap, hoor.
1: Ja, aan de ene kant ben ik wel jaloers op types zoals Marianne Weber. Aan de andere kant vind ik het ook wel weer leuk dat je... Even de Napel is ook 80. Die gaat morgen ook nog een wedstrijdje doen.
2: Ja, maar je kan je voorstellen dat zo'n Henk Wijngaard al stopt, toch?
1: Nee, maar Evert de Napel is ook 80. Die doet
2: ja, die gaat nog steeds door. Ja, dat klopt. Ja.
1: Dus ja, voor allebei valt eigenlijk wat te zeggen. Vandaag bij ons in de studio te gast Dora uit Raalte. Ze heeft een nieuwe single, die hebben we zojuist gedraaid. Alles gaat voorbij.
2: Zeker.
1: Zometeen ook het regionale nieuws met onze eigen José. Toploader in Dancing in the Moonlight in de Bas en Bert Ochtendshow op deze zaterdag, de 16e.

0: Want daar hadden we het zojuist even over. Marco Borsato die moet zijn stem weer een beetje optrainen. Heb jij dat niet gehoeven, je stem optreden?
1: Nou, heel eerlijk, ik heb er verder niks aan veranderd, niks aan gedaan. Nog geen zanglesje en het is eigenlijk allemaal gewoon spontaan gegaan. En ik denk,
2: wanneer was het moment dan, Dora, dat jij voor het eerst dacht... oh, kan best wel eens moppie zingen eigenlijk?
1: Nou, eigenlijk dacht ik dat van mezelf. Ik was natuurlijk 12 jaar en ik deed gewoon voor de lol mee... met een karaoke-showtje bij ons in Raalte. Ja. Op een gegeven moment was daar Martin Dams en die zei tegen mijn ouders... daar moet je wat mee doen.
0: Ja.
1: En toen is eigenlijk het balletje een beetje gaan rollen. En op een gegeven moment, ja, ik begon dat ook leuk te vinden. De hele dag zat ik thuis met een karaokebox. Dus mijn ouders werden denk ik wel een beetje gek. Ja, en toen is het nooit meer weggegaan.
0: En nu aan de keukentafel, zingen jullie veel liedjes samen? Of,
1: Nee, dat eigenlijk niet. Wij doen heel veel spitten wel in de muziek. En we draaien heel veel liedjes. Maar als we thuis zijn, heel gek genoeg, dan zingen wij bijna nooit.
0: Ja. Toch wel leuk dat haar man, Robert Pater, een muzikaal gezin ook...
2: Zie jullie zoon ook zitten. Dan kan jij ook zingen.
0: Onder de douche, zegt hij.
2: Onder de douche, ja.
0: Dora, te gast hier vandaag uit het mooie Raalte. We gaan het even hebben over het laatste nieuws op radio. In de Bas en Beth Ochtendshow en José de Bruin. We hebben kosten nog moeite gespaard om jou op de radio te krijgen in de Bas en Beth Ochtendshow.
2: Ik zie nog wel een factuurtje. Een gewonde na een ongeluk vanochtend in het centrum van Zwolle. Beetje knullig ongeluk. Een snorfietser is daar gevallen op een fietspad. Slachtoffer is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Hoe dat nou precies kon gebeuren is niet duidelijk. De brandweer is nog altijd bezig met het nablussen van de brand in de kringloopwinkel De Cirkel in Deventer. Aan de Arnhemstraat brak gistermiddag rond 5 uur brand uit in de opslagruimte. Het dak van de opslagruimte is ingestort. Hoe het winkelgedeelte eraan toe is, is onduidelijk. Minister Jamie van Essen uit Enschede wil nog voor de zomer met maatregelen komen om ons land uit de stikstofcrisis te halen. En ze zijn stevig, meldt het AD, en zullen de boeren hard raken, vooral die in de buurt van natuurgebieden wonen. Het verschil met het vorige plan van BBB-minister Wiersma is dat dit pakket wel moet standhouden bij de rechter. De man die regelmatig met een grote manchette loopt te zwaaien in een wooncomplex in Hengelo krijgt langere tijd om zijn woning te verlaten. Hij krijgt tot begin juli de tijd om te vertrekken. Woningcoöperatie Welbions die stapte naar de rechter omdat de man weigerde zijn huurwoning te verlaten. Die man die slaapt met regelmaat zijn woning kort en klein en zorgt voor heel veel onrust in de buurt. Heel ander nieuws dan. Motocrosser Rick Elsinga uit Zenderen die hoopt zich morgen in Markelo weer te laten zien tijdens de Dutch Masters of Motocross. De tukker zag zijn debuutjaar in het water vallen door een gebroken knieschijf. Door die blessure miste hij maanden aan voorbereidingen en wedstrijden. Toch gelooft Elsinga nog altijd dat hij zich morgen meteen kan meten met de top. Want waar sommige mensen de druk van een thuisrace voelen, vindt Rick het alleen maar fijn.
3: Ja, de druk in Markelo is wel, voor mij wel altijd relaxed. Voor mij, met mijn familie en de vrienden van iedereen uit de buurt, is het natuurlijk fijn om dicht bij huis te rijden. Bekende gezichten, dus dat maakt voor mij echt een plezierige dag van.
2: De eerste race morgen in Markelo is om 8:30 ochtends. Ja, en ik kwam dit tegen, vond het zo grappig. Onze Ilse de Lange uit Almelo is getrouwd.
0: Je meent het.
2: Met rapper Willy Wartaal.
0: Echt?
2: Nee. Hun babs is vicevieur. Er werd gekust, er werden ringen uitgedeeld. Nou, de hele shebang was erbij. Nou, dat is een grap, want Ilse trok een witte jurk aan voor haar nieuwe videoclip van Something Good. En behalve de halve jeugd van tegenwoordig was daar nog iemand bijzonder te zien in de clip, vertelt ze aan RTL Boulevard.
4: Mijn moeder.
0: Ja.
4: Ja, dat kon, ik denk, als ik toch één keer ga trouwen, dan moet mijn moeder erbij zijn.
0: De moeder van Ilse luisterde dat in de Radio Oosten.
2: Ja, dus hartstikke de moeder van Ilse, die was erbij. Ja, ik vind het heel leuk. En dat liedje, Something Good, is ook nog eens een heel goed stukje doen.
0: Ja, even.

0: Wilde jij vroeger altijd met de radio, José? Of ja. Heb je ook wel een zangcarrière geambieerd?
1: Nee, ik kan dus niet zingen.
0: Nee, dat kan ik ook niet. Nee. Ik ben altijd wel jaloers op mensen die kunnen zingen of een muziekinstrument kunnen bespelen ook.
1: Ja.
0: Heb jij nooit weer...

0: die videoclip, echt waar. Het is zo'n leuke videoclip. Ik heb in tijden niet zo'n leuke videoclip gezien. Het is echt heel grappig. Gaan we checken.
1: Oké, en misschien binnenkort ook wel de nieuwe van Ilse de Lange. Nou, dat weet ik wel zeker op Radio.
0: Hoort hier,
1: dankjewel.
0: Hè?
1: Dankjewel. Welke van Robert vind jij leuk? Tenminste, die moeten we natuurlijk wel in ons bestand hebben.
2: Dat zijn eigenlijk te veel om op te noemen.
1: Maar wat vind je de allerleukste?
2: Ik ben zelf persoonlijk de laatste single een hele mooie levenslied.
1: Ja, mooi levenslied. Dan gaan we die zo meteen draaien.

0: weken geleden was dit de Bas en Bert Beuker, een van de populairste liedjes op dit moment in Nederland. Het kan zo ontstaan, hè, een hit.
1: Ja, dat kan zomaar.
2: Ja, echt, hè?
1: Ja. Ja.
2: Nou, dit is voor een artiest altijd toch wel fijn dat je in één keer zo'n plaat hebt die misschien al wat langer uit is en dan in één keer zo, bang, in één keer gaat leven, hè? Ik vind het echt, ja.
0: Vorige week stond hij nog gewoon keurig in Haaksbergen, Just in de Wild. En ja. Janko Wagner die ontfermt zich een beetje.
2: Ik denk dat hij nu wel iets duurder is als je hem gaat boeken, denk je niet?
0: Ja, maar dat lijkt me wel lastig ook om je te mengen in het artiestenbestaan. Dat je veel optredens krijgt, links en rechts. Hè? Dat lijkt me echt het meest lastige van hoe je dat allemaal voor elkaar krijgt. En dan ineens kan het er zo zijn, hè?
1: Ja,
0: je kan het niet
1: dat
0: plannen.
1: Heb je eigenlijk helemaal niet in de hand.
2: Nee, hè?
1: Het balletje kan soms zo raar rollen.
2: En je komt elkaar natuurlijk wel veel tegen overal, hè? Al die onderweg bij dat soort optreden en zo, festivals en zo. Is er dan een beetje nog onderling een band met die artiesten of is dat ieder voor zich?
1: Ik moet zeggen, ik en Robert zijn wel heel sociaal. Ik kan eigenlijk met iedereen wel heel goed, of bijna iedereen. Ja. Natuurlijk zijn er misschien wel 2-3 bij waar je niet echt een klik mee hebt.
0: Maar goed, dat heb ik ook in mijn dagelijks leven. Dat heeft iedereen wel, toch?
1: Maar over het algemeen, ja, zoals een Joriek en een Justin, een Monique Smit. Ik kan met één van je stuk voor stuk heel goed
0: Nou, dat zijn ook allemaal vrienden van onze show, Monique Smit. Hebben we regelmatig een lijn volgende week trouwens, as we speak. Jurieke Sterke, want ze heeft namelijk ook een nieuwe single. Die ging gisteren nog wel even tekeer over collega zanger, was het, op Facebook.
2: Oh ja?
0: Van, sommige mensen kunnen niet eens zingen, hebben een hit. En dan,
2: oh echt?
0: Dan ken je ze niet weer.
2: Oh.
0: Zoiets was nog, dat was nog een strekking van het verhaal wat ze op
2: echt,
0: Facebook
2: ja?
0: posten.
1: Ja, ze was een beetje gefrustreerd, denk ik. Ja. Ze moest even van haar afschrijven.
0: Gaan we volgende week even aan haar vragen. Of zo.
2: Ja.
0: Het was wel een uurtje of 12 dat ze dat gepost heeft. Misschien heeft ze het er nu afgehaald. Maar dat viel me ook wel heel erg op, Jeroetje Sterk.
2: No.
0: Dora, nieuwe single van Robert, die heet Ik was mezelf even kwijtgeraakt. Want dat vind jij ook een goed liedje van hem?
1: Ja, hij heeft natuurlijk hele snelle liedjes. En dat doet hij hartstikke leuk. En toen ik dit hoorde, hij kwam op een gegeven moment natuurlijk dat het liedje klaar was. En dan ga ik dat thuis luisteren. En dan hoor ik zijn stem bij dit liedje. En dan denk ik, dit is toch ook wel heel passend.
0: Ja, gaan jullie ook nog samen nieuwe muziek uitbrengen? Is dat ooit nog een keer de bedoeling? Of?
1: Voor hoe het er nu uitziet, houden we het graag apart. Ook gezien dat ik natuurlijk een stukje minder als hem ga doen van met de kinderen. En ik ben natuurlijk zijn achterban, dus ik wil dat wel zo houden. Zeg nooit nooit. Misschien als we ooit 20 jaar verder zijn. Maar
0: zou je het leuk vinden?
1: Ja, tuurlijk. Ja. Ik ben altijd weg geweest van zijn stem. En ja, het klinkt heel gek. Het is natuurlijk mijn eigen man. Maar ik ben er hartstikke trots op. En als ik met iemand ooit een duet zou doen, ja, dan is dat op zeker met hem.
0: Ja, want je hebt al een liedje. Want hij heeft ook nog een speciaal liedje voor jou geschreven, hè? Dora, toch?
1: Ja, Mijn Lieve Dora.
0: Ja, Mijn Lieve Dora heeft hij ook ooit op plaat gebracht. Maar jullie hebben al samen een duet gezongen, toch?
1: Ja, toen ik de kinderen nog niet had. En,
0: want die hebben we ook al gedraaid in dit uur. Maar is het dan anders nu?
1: Ja, Rood is natuurlijk op een gegeven moment ook best wel gegroeid. Dat in één keer het balletje kwam zo raad rollen. Hij kan natuurlijk Eens en Alleen, dat werd een hitje. Mm-hmm. En hij vloog natuurlijk opeens van hot naar her. En ik zat opeens met, ik heb 2 kinderen van 12 maanden zitten daar maar tussen. Ja, toen hebben we eigenlijk een keuze gemaakt. En toen hebben we eigenlijk het album een beetje links laten liggen. En nooit meer samen opgetreden. Dus soms loopt het gewoon zo en dan neem je hoe het is. En,
0: ja, maar hij zei onlangs toen hij hier was van, nou, het zou een keer weer leuk lijken om samen met mijn vrouw op het podium te staan.
1: Ja, we hebben het onlangs ook al gedaan bij de artiestenreis. En dat was voor het eerst na 13 jaar, denk ik. En dat was ook heel leuk.
0: En hoe reageerden de mensen daarop?
1: Ja, die zaten er echt op te wachten. Dat merkte je wel. Alleen de combinatie qua optreden samen, dat wordt gewoon heel lastig.
0: Ja, dat kan ik me niet zo voorstellen. Nou, we gaan de nieuwe single van je man.

0: Cracklin Rosie, je hoorde de man met de mooie stem uit de jaren 80. Neil Diamond voorbij trekken. Het is 6 voor 12, zometeen trouwens. José de Bruin.
1: José, ja, die gaat gewoon door, hè.
0: En door daar ben je druk nog vandaag, dit weekend. Komen er nog optredens aan voor je?
2: Ja, we gaan vanavond weer lekker op pad.
0: Waar ga je naartoe vanavond?
2: Ik heb een privéfeestje in Drenthe.
1: Ah, privéfeestje, ja, dat is leuk.
0: Dat is mooi toch, privéfeestje? Ja. Nou, veel plezier. Maar zijn er al dan ook, als je een nieuwe single uit hebt, komen er dan ook meer aanvragen voor optredens binnen?
2: Ja, ik zou eigenlijk helemaal niet gaan optreden. Dat is natuurlijk mislukt. Dus we zitten inmiddels wel bijna iedere week op pad.
0: Maar ben je blij dat je je rentree hebt gemaakt als zangeres ook?
2: Ja, tuurlijk. Dat is niet uit te leggen. Dat is leuk dat de mensen je zo weer omarmen en dat je natuurlijk die stap weer daar binnen zet. En, ja, daar ben ik heel dankbaar voor.
0: Mega Piratenfestijn staat ze. Let op. Eind dit jaar, natuurlijk in december, hè, afscheid van het jaar 2026. Dan zoeken we je wel even op. Ja. Doe Robert de hartelijke groeten.
2: Ga ik zeker doen.
0: Volgende keer moet of hij jou meenemen of jij neemt hem mee.
2: Ja, het kan alle twee, hè. Ja.
0: Hey Bas,
1: ja.
0: Even kijken. Volgende week vrijdag niet, maar de week erop staan we samen met de Oosttribune.
1: In
0: theatershow in het mooie Badmen. En nu speelt FC Twente een heel belangrijke wedstrijd. En jij kan erbij zijn in Badmen. Dat is heel eenvoudig. Voorspel even. Welke plek eindigt FC Twente in de Nederlandse competitie?
1: Zo, heel lastig.
0: Is het derde, vierde of vijfde? En komende maandag ga ik dan even bekendmaken wie de kaarten wint voor de Oosttribune Theatershow. Je kan naar de site rtvo.nl/Oosttribune Theatershow. Dan kun je de speeldata allemaal zien. Het is een soort theatercollege, hè?
1: Ja, wat voor een gezellige avond in het theater.
0: Hartstikke gezellig met Bas, Gert-Jan Verbeek, Jan van Staaij en Tijmen van Wissen. Nou, het zit er alweer op. 4 uur zijn we weer voorbij gevlogen. Leuk dat je er was, Dora. Succes met je carrière en nou, succes ook met je nieuwe single. We blijven hem draaien hier op Radio Oost.
2: Dank jullie wel dat ik hier mocht zijn vandaag.
0: Nou, kom een keer langs. Ja. Nou, je wist de weg al, hè, want vroeger al bij de regiotap geweest. Ja, iedereen is al een keer bij Willy geweest.
1: Iedereen is bij Willy geweest.
0: Ja.
1: Iedereen kent Willy ook.
0: Ja, dat is ook wel een fenomeen trouwens. Ook al 70 inmiddels, dames en heren.
1: De deuren,
0: ja. Dit was hem, de Bas en Bert Ochtendshow. Volgende week onder andere met Jorieke Sterker tussen 11 en 12.
1: Zo.
3: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: 20 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
2: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
2: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
4: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
5: Aankomende zondag speelt Heracles Almelo thuis tegen FC Groningen. Ben jij erbij in het Tacito Stadion? Scoor nu je tickets via Heracles.nl.
6: Nog nooit vertoond, alleen vandaag nog megadagen bij elke XXXLoots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXXLoots in Noorden en Salzbergen. Mijn meubelzaak.
7: Hou je snelheid onder controle en check wat vaker je meter. Bijvoorbeeld elke keer als de DJ's lachen om helemaal niks. Of gewoon als je al even op de linkerbaan rijdt. Zo kom je veilig thuis.
8: Check de meter.
6: Nog nooit vertoond, alleen vandaag nog megadagen bij elke XXXLoots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
9: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste voorjaarsfashion shoppen bij Roetgerink mode en schoenen. Morgen extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
10: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
11: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een winkelcentrum in Leidschendam is vanochtend gedeeltelijk ontruimd door de politie. Er was een run ontstaan op een speciaal horloge. Een paar honderd mensen waren naar de horlogewinkel van het Zwitserse Swatch gekomen. De politie kreeg midden in de nacht al een eerste melding van een ruzie. Toen de deuren van het overdekte winkelcentrum opengingen, werd het onrustig en besloot de politie in te grijpen. De horlogewinkel blijft de rest van de dag dicht. Bij een ongeluk op de ringbaan in Tilburg zijn vannacht 6 mensen gewond geraakt. De bestuurder van 18 verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur en ramde een verkeerspaal. Volgens de politie had hij waarschijnlijk gedronken. De andere slachtoffers waren vooral tieners. Op de ringbaan in Tilburg wordt vaker te hard gereden. Eind maart werd daarom al een nieuwe flitspaal neergezet. De gemeente en het OM willen dit jaar nog meer flitspalen neerzetten. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging IS gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Manouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Manouki was een van de leiders van het West-Afrikaanse tak van IS. Een deelnemer van een Grieks televisieprogramma is zwaar gewond geraakt. Een deel van zijn been moest geamputeerd worden. Het gaat om het programma Survivor Greece, vergelijkbaar met Expeditie Robinson. Het ongeluk gebeurde in de Dominicaanse Republiek. De man van 22 zou overvaren zijn door een toeristenboot toen hij buiten de opnames om aan het speervissen was. Het Griekse tv-programma is van de buis gehaald. Het weer, zonnige periode en buien. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud bij ongeveer 3 graden. Morgen dan eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien wat vaker zon en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Jennifer, dank je wel. Het is zaterdagmiddag 12:02. En je staat in de file op de N35. De Duitse grens richting Enschede. Tussen de Duitse grens en Enschede-Oost. Je vertraging daar bijna 2 kilometer. Sterkte als je erin staat.
5: Aankomende zondag speelt Heracles Almelo thuis tegen FC Groningen. Ben jij erbij in het Asito Stadion? Scoor nu je tickets via heracles.nl.
12: Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen.
13: Hey Remo! Koffie en thee smaken nog lekkerder. Met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
14: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
13: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op RemonWaterontharders.nl.
14: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op CoreDate.nl/nalatenschap.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
15: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
16: Dynamisch.
15: Maar in de winter wil ik zekerheid.
17: Dat kan, met het zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
18: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
10: Radio Oost, weekend Overijssel.
19: Thuis in Overijssel, Radio Oost.
20: Hey José, het is alweer weekend.

0: Mijn ringtoon klonk zo. Weekend Overijssel. Een Nokiaatje. Ja, zo klonk mijn Nokiaatje.
1: José de Bruin.
0: Maar tegen die tijd, toen mijn Nokiaatje zo klonk, toen was Ricky Martin eigenlijk al best wel ver voor zijn tijd vooruit. Hij heeft een van de eerste wereldhits volledig digitaal opgenomen, digitaal gemixt, terwijl wij dus nog met die oude Nokia rondliepen. Living la vida loca. Dit is Radio Oost. Hallo, José hier. Nu in radiomaakvorm. Ja, vanochtend hoorde je me bij Bert en Bas als nieuwslezer. Joh, het is maar welk petje ik opzet. Ik vind het heel leuk om bij jou te zijn en gezellig om wat van je te horen. 06-4567-1331 staat wagenwijd voor je open. Bert-Jan is erbij. Die zegt, hey José, hallo, we kijken weer. Even zwaaien. Even zwaaien naar Bert-Jan. Gezellig. Johan zegt dat het zonnetje schijnt. Het zonnetje schijnt. Ik kijk hier naar buiten in Hengelo. Het is hier een beetje bewolkt. Het blijft de rest van de dag nog een beetje zo. Ja, de verwachte zonnekracht is ook niet zo heel hoog. Tussen 12 en 3 zou je de meeste zon op je pet moeten krijgen. Heerlijk. En dat komt goed uit, want het zijn de nationale sleepbootdagen. Zometeen eens even kijken hoe het daar gaat.

0: En de Police, Every Little Thing She Does, hoor je zo meteen. Na die knetter van een hit, wat gaat die hard op de socials? Fons Veurink en Fesi, begin met een vraag.
1: Hey maat, waar is het Fesi dan? Tijd om te knallen, vriend.

De Police en Every Little Thing She Does is Magic. Hey, hallo, het is je zaterdagmiddag. Gezellig om wat van je te horen. Het is bijna 20 minuten over 12. Zometeen eens even kijken hoe het is in Zwartsluis. Daar zijn de nationale sleepbaldagen. Ik hoop dat ze daar een beetje droog kunnen houden. Het is hier en daar wat zonnig. Dat zie ik ook in de app. Leuk hoor. Ja, ik vind het echt fijn om even te weten waar de zon dan wel schijnt en waar niet. Zo zegt bijvoorbeeld ook Ali uit Hete. Hey, we zitten in Hete te luisteren, te kijken. Groeten van Ali en Nico. Ali en Nico, de groetjes terug. Vind ik heel erg leuk. En Mark is er ook weer bij. Ja, leuk om wat van je te horen op de zaterdagmiddag. Veel mensen die ook langs de lijn staan op dit moment. Ik vind het ook een leuk appje wat binnenkomt van Martin. Nou, José, waar is je zonnebril? Living La Vida Loca van Ricky Martin. Heerlijk begin van de zaterdagmiddag. Nou, ik hoop dat ik je alleen maar meer blij mag maken. En je hoorde net, de toppers van toen, uit 1993. Toen was ik, even denken, 4. Was ik 4? Ik was 4. Soms moet je er even terugtellen. Ik was 4 jaar oud. En het is het moment dat ik heel vaak een beetje de herinnering heb dat mijn moeder meezong met hele saaie muziek. Waarop mijn vader dan altijd zei, nee, wacht maar even. Zet wel even wat anders op. Bijvoorbeeld iets met fijne elektrische gitaren. Zoals deze van Lenny Kravitz. Dit en meer vanmiddag in de toppers van toen en nu. En vergeet niet te stemmen.

0: zaterdagmiddaghost.
1: We moeten even hallo zeggen tegen Mieke Netters. Mieke Netters die stuurt namelijk een appje naar de studio. Ben nieuw. Ik hoop dat het me lukt om in contact met jullie app te komen. Mieke, het is gelukt. Je hebt contact met de studio. En welkom bij de leukste club van Nederland. Dit is Radio Oost waar je naar luistert en waar iedereen welkom is. Vind ik belangrijk. Ja, ik vind het fijn dat je je op je gemak voelt bij mij. En dat je denkt, nou, gezellig, ik zet de radio aan of zelfs iets harder. En dat is vooral het geval, denk ik, als je nu onderweg bent naar de Nationale Sleepbootdagen. Dat is in Zwartsluis. Emiel, die is daar, onze verslaggever. Emiel, hoe klinkt het daar op dit moment? Prachtig, Emiel. Wat is dit? Wat hoor ik?
2: Ja, José, een hele bijzondere boot die in Zwartsluis ligt bij de sleepbootdagen. Dat is de SS Maarten, een 100 jaar oude sleepboot. Al zou je dat niet zeggen als je de boot ziet. Hij zit nog heel mooi in de verf. Arend Knossen, schipper van de SS Maarten in de stuurhut. Ook een heel mooi, prachtig, groot stuurwiel hier. Je zou toch niet zeggen dat dit 100 jaar oud is?
3: Nee, inderdaad. Het ziet er, ja, we hebben wel heel erg ons best gedaan om dit schip weer in oude luister in eer te herstellen natuurlijk. Ja, dat kunnen we ook niet zonder sponsoren, moet ik wel eerlijk bekennen. We hebben toch wel wat sponsoren die ons daarbij helpen, financieel en met materieel. En ja, door heel veel tijd en aandacht en energie van onze vrijwilligers kunnen we het ook zo doen.
2: Is dit nou de blikvanger van deze sleepbootdagen?
3: Nou, dat weet ik niet of het nou echt de blikvanger is, maar het is wel een van de attracties op het evenement. Ja, dat wel. Kijk, er zijn natuurlijk meer mooie sleepboten, motorsleepboten zijn ook heel mooi. Maar wij zijn wel de enige stoomsleepboot hier.
2: En deze vaart nog steeds, maar echt slepen doet hij niet meer?
3: Nee, we mogen nog wel slepen, maar wij zijn nu meer gebaseerd op passagiersvaart. Ja.
2: Hoe lang heeft deze boot dienst gedaan?
3: Hij heeft van 1926 tot eind 1960 echt dienst gedaan als stoomsleepboot. En sinds die tijd is hij eigenlijk in de restauratieperiode terechtgekomen en daarna in de sferen van, nou ja, nautische evenementen gaan bezoeken, maar dan niet meer in beroepswerk, maar dan vanuit stichtingswerk.
2: Ja. 1926 is dit dus allemaal gebouwd. Ja. Het werkt allemaal nog steeds. Voor wat voor mooie projecten heeft deze boot dienst gedaan?
3: Deze boot heeft onder andere dienst gedaan voor de bouw, met de bouw van de afsluitdijk. Dat is wel een bijzonder project om te noemen natuurlijk. Maar ja, dat is toch iets, een stukje Hollands welvaren waar we allemaal nog de vruchten van plukken. En wij zijn een van de weinige stoomslepers die daar nog van over is, die daarin aan meegebouwd heeft. Ja.
2: En als we hier beneden kijken, dan zien we inderdaad de machinekamer. Komt heel veel hitte vandaan. Twee mannen die druk zijn met allerlei smeerseltjes. Wat zijn die allemaal aan het doen hier?
3: Die mannen die zijn nu de machine aan het smeren, voorsmeren, voordat we kunnen gaan varen, voordat de machine kan gaan draaien. We hebben altijd ongeveer een half uur voordat we kunnen gaan varen nodig om de machine te smeren en voor te verwarmen. En dan langzaam gaan we warm draaien. En zodra die machine één keer warm is, dan kunnen we gaan varen.
2: Ja, we zagen al wat stoom uit de zijkant van de boot komen. Straks is dat nog veel meer?
3: Nee, als we zometeen gaan varen, dan zie je eigenlijk geen stoom meer uitwendig. Er is zo een heel klein rookpluimpje aan de schoorsteen.

0: UB40 en A Cherry All Baby. Dit is het laatste nieuws uit onze provincie. Het is 1:01. Laat maar beginnen met het nieuws wat een klein half uurtje geleden binnenkwam. In Enschede is presentator Bas Westerweel onverwachts overleden. Hij presenteerde jarenlang verschillende radio- en televisieprogramma's zoals Klokhuis, Koffietijd en Top Pop. In het muziekprogramma werd hij in 1988 zelf onderworpen aan een interview.
1: Oké, de Revelers, hallo. Leuk dat jullie er weer zijn. Ja,
2: wij willen jou iets vragen. Ja. Heb jij wel eens iets anders gedaan als presenteren?
1: Ja hoor. Ja.
2: Wat dan?
1: Hoezo? Van alles. School gedaan, geslaagd. Acrobatiek heb ik ook gedaan. Ik heb in bandjes gespeeld. Nou, ja.
2: Hey, imiteer,
3: wat wil je worden als je groot bent?
1: Even denken hoor. Ik wil graag in een damesgroepje zingen.
2: En even wat imiteren, want dat deed je net ook.
1: Wat moet ik doen?
2: Die haan. Ja. Applaus.
1: Oh. Dankjewel. Oké, the only one, zijn de Revelers.
0: Bas Westerweel was lange tijd getrouwd met Babette van Veen. Westerweel had hartproblemen, maar hij is volgens RTL vrijdag in zijn appartement in Enschede onverwachts overleden in zijn slaap. Hij zou vandaag jarig zijn geweest. Bas Westerweel was 62 jaar. Kapot. Dat zijn de eigenaren van de kringloopwinkel in Deventer, waar gisteravond een grote brand woedde. In een gesprek met RTV Oost zeggen ze dat de schade enorm is. Een van de twee panden van het bedrijf is volledig verwoest. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt om het vuur te bedwingen. En ook vanochtend is er nog nageblust. Het is ook echt een heel triest verhaal. De kringloopwinkel is eigendom van de familie Koopman. Ze hebben het zwaar met ziekte in de familie. Hun hele verhaal lees je op oost.nl of via de Oost-app. Heel ander nieuws is er ook, want de spanning loopt op bij FC Twente. Morgen spelen ze de wedstrijd van het jaar tegen landskampioen PSV Eindhoven. Bij winst in Eindhoven stelt Twente plek 3 en mogelijk Champions League voetbal veilig. Trainer John van der Brom die zegt dat zijn ploeg er klaar voor is.
4: We weten wat we moeten doen, dus we gaan er een wedstrijd van maken zoals we dat eigenlijk altijd doen. Of we nou thuis of uitspelen, wij gaan uit van onze eigen dingen. Met respect voor PSV, want ze zijn niet voor niets kampioen natuurlijk. Ik denk dat wij ook er lekker in zitten. En dat we ook aardig wat hebben laten zien. Als je het hebt over grote uitwedstrijden die we zeker de laatste half jaar gespeeld hebben. Dan hebben we daar enorme stappen in gemaakt. Dus dat neem je ook weer mee richting deze wedstrijd.
0: En ook speler Daan Rots, die gelooft er wel in.
5: Ik denk dat we derde kunnen worden, zeker. We staan derde, dus we moeten zorgen dat we daar blijven. Maar je weet dat je bij de landskampioen op bezoek gaat. En ja, wat ik net zeg, ondanks dat zij misschien niet helemaal meer volle 100% gaan, dan hebben ze nog steeds mega goede spelers die nog steeds wel, die niet zomaar de laatste thuiswedstrijd laten lopen. Dus we moeten gewoon vol gas daar naartoe.
0: Twente heeft alles dus nog in eigen hand. Wedstrijd is morgen 2:30. Ik geloof trouwens dat er ook zometeen een sfeeractie is op de A1. Dat vind ik leuk, want ik rijd zometeen op de A1. Dan lijkt het net of alle Twente-fans de mij zwaaien. Maar dat is niet zo. Maar volgens mij gaan ze de bus uitzwaaien. Hebben ze dat al gedaan? Gaan ze dat doen? Ja, dat vind ik gewoon een toffe actie, dat je op een viaduct gaat staan en dan gaat zwaaien. Zo kent ook. Je volgt de wedstrijd live op de Oosttribune morgen met commentaar van Tijmen van Wissing. En dan is er ook nog heel ander nieuws wat ik lees op onze website oost.nl. Ja, dat is toch een klein beetje, kijk, het is hoe je het naar kijkt. Deze mensen vinden het natuurlijk heel normaal, maar ik vind het toch altijd een beetje spannend. De naturistenvereniging Oostana in Enschede is uitgeroepen tot beste naturistencamping van Nederland. Bezoekers die gaven hoge cijfers voor sfeer, voor veiligheid en respect op de camping. Volgens het bestuur voelt iedereen zich er welkom, iedereen voelt zich veilig. De camping die heeft streng toezicht en alleen leden mogen er verblijven. Vrijwilligers die houden samen het terrein draaiende en die zorgen dus ook voor die gezellige sfeer. Ken jij de inkopper al? Ja, dat is een spelletje wat ik elke vrijdagmiddag doe in het weekend in. Ja, dat spelletje, de inkopper, dan mag je nieuws afmaken. Zeg maar, met een leuke manier mag je jouw inkopper geven. Een soort slagzin die je op een leuke manier mag afmaken. Ja, dit roept wel echt om een inkopper. Zullen we het maar eventjes doen? Past dit nieuws wel bij, hè? Ik dacht, de Naturistenvereniging

En de Enschede is verkozen tot de beste, zegt de ene naaktloper tegen de ander. Dus zegt de ene naaktloper tegen de ander. Heb jij een goede suggestie? Hoe zou jij dit als allerleukste afmaken? Laat het dan eventjes weten. Doe je via de app 06-4567-1331. Bellen mag je ook doen hoor. 074-2456-665. Ik heb hier natuurlijk zelf ook al even over nagedacht. Naturistenvereniging in Enschede, de beste. Zegt de ene naaktloper tegen de ander. Logisch. Ja, de concurrentie is natuurlijk compleet uitgekleed.

Wouter, wat zou ik zonder je moeten? Hey José, de heren van de FC Twente, die vertrekken om 5 uur vanaf het stadion. Vak P roept fans op om de heren uit te zwaaien langs de A35 en de A1. Groetjes van Wouter. Ja, ik zeg tegen Wouter, dan moet ik inderdaad nog maar even overwerken. Nou, hij vindt dat geen probleem. Goed, ik ben er gewoon tot 2 uur hoor. Daarna hoor je hier Evert met de toppers van toen en nu. Maar ondertussen zijn we bezig met een spelletje. Ja, daar op het spel staat een prijzenpakket. Misschien maak ik jou er zometeen wel blij mee. Het gaat namelijk over het nieuws dat er bij ons in de provincie de allerbeste naturistenvereniging zich bevindt. In Enschede is dat. Mogen we best wel trots op zijn. Maar het gilde wel om een inkopper. De leuke manier waarop je het nieuws afmaakt. Zegt de ene naaktloper tegen de ander. Beste naturistenvereniging zit in Enschede. Zegt de ene naaktloper tegen de ander. Heb je een goede suggestie om hem af te maken? 06-4567-1331. Wim Vinken zegt de ene naaktloper tegen de ander. Thuis heeft mijn vrouw de broek aan. Zegt de ene naaktloper tegen de ander. Henk uit Enschede die zegt, zo te zien heb jij het ook koud vandaag. De inkopper, zegt de ene naaktloper tegen de ander. Ik ben benieuwd of we José nog tegenkomen. Die vraagt ons altijd de kleren van het lijf. Dankjewel Rob, zegt de ene naaktloper tegen de ander. Toon Nijland uit de Delden. Kijk, hier kunnen anderen letterlijk en figuurlijk nog een puntje aan zuigen. Het vertoont. Zegt de ene naaktloper tegen de ander. Margriet Klos uit Stegeren, dankjewel. Bloot gewoon hier. Mooie inkopper, Margriet, dankjewel. Zegt de ene naaktloper tegen de ander. Ja, de verrassing is er zo wel een klein beetje af, hè? Dankjewel, Hans uit Almelo. Zegt de ene naaktloper tegen de ander. Zeg, waar laat jij je portemonnee? Kan jij dit beter? Heb je een leuke inkopper? Je mag hem insturen via 06-4567-1331. Zegt de ene naaktloper tegen de ander. Allemaal omdat wij de beste naturistenvereniging hebben in heel Nederland. Mogen we best een klein beetje trots op zijn, toch? Ja, mijn hoofd denkt dan wel, hoe gaan ze dit vieren? Vast niet met een barbecue, met heel veel worstjes en zo. Nou goed, dit is Kool & The Gang en Celebration op Radio.

0: en de gang en Celebration op Radio Oost. Zometeen even terug naar die inkopper. Maar we gaan eerst even op pad met onze razende reporter vandaag. Hij was net nog in Zwartsluis, maar zit nu al in Zwolle.
1: Je luistert naar Joost in de
2: Zaterdagmiddag, Oost.
0: Alhoewel, ja, in de Zwolle belooft het heel druk te worden. Mooi festival met veel geruil en toestanden en zo. Emiel die had zich helemaal verheugd, keek er helemaal naar uit. Maar het is een beetje regenachtig daar, hè, Emiel?
3: Ja, toen we hier aankwamen stonden alle kraampjes, ja, daar lagen allemaal doeken overheen, allemaal zeilen, want ja, het kwam er echt met bakken uit. Nou, inmiddels is het gelukkig droog. Zijn alle zeilen ook weer van de kraampjes afgehaald, want ja, het is hier het grote Recycle Deel- en Speelfestival. Chris van de organisatie staat naast me. Hoe werkt het nou precies? Want ik zie hier een stuk of 4 kraampjes staan. Het ziet er een beetje uit als een soort markt, een soort rommelmarkt. Ja. Hoe werkt dit?
4: Nou, hoe het werkt, daar zijn we eigenlijk heel erg open in. Wat wij willen is dat er gewoon zoveel mogelijk spullen niet liggen te verstoffen in huizen. En dat mensen met elkaar inzien dat we eigenlijk helemaal niet meer zoveel nieuw hoeven te kopen. En dat we ook leren van onze kinderen hoe ontzettend creatief en leuk en fijn het is om met elkaar meer te delen en te ruilen. En de vorm die wij gevonden hebben is dus inderdaad een soort festival setting met enorme kramen vol met speelgoed. Op veel locaties doen we ook kleding. Waar mensen spullen, uitgespeeld speelgoed naartoe kunnen komen brengen. En in ruil daarvoor een soort van magische muntjes krijgen. En weer mogen gaan shoppen.
3: Nou, ik zag net al een kind, die kwam volgens mij een spelletje brengen. Ja. En nam een klein fietsje weer mee.
4: En dat is natuurlijk ook altijd een beetje moeilijk. Want hoe doe je dingen tegen elkaar, weet je? Zo'n fietsje is natuurlijk echt een heel gewild item. En dan wordt er misschien een boek voor ingeleverd. Maar daarin voelen wij ook, ja, maar alsjeblieft, laat het maar gewoon gebeuren. Want uiteindelijk circuleren er zoveel mooie spullen rond in Nederland. En ja, het wordt echt tijd, denk ik, dat we meer manieren gaan vinden hoe we deze spullen gewoon een langere levensduur kunnen gaan geven.
3: Jullie doen dit normaal gesproken in Amsterdam, daar komen jullie ook vandaan. Ja. Is het nu voor de eerste keer in Oost-Nederland?
4: Ja. Absoluut, ja. En natuurlijk, weet je, wat wij doen is echt niet nieuw, hè. Dat wil ik voorop stellen. Ik denk zelfs, wij doen dit nu 6 jaar. En ik denk dat er gelukkig speelgoedbanken en dit soort events zijn die misschien al wel 10 jaar zo opereren. Maar wat wij gemerkt hebben is, wij komen zelf een beetje uit de evenementenwereld. En we vinden het dus heel tof om te bedenken hoe we dingen zo groot mogelijk kunnen doen. En dat eigenlijk door het zo groot te doen, dat we echt mensen overweldigen met wat er kan en wat er dan gebeurt. Want in Amsterdam doen we een editie waar meer dan 10.000 man op afkomt in een weekend. Ja, dat is absurd. Dan werken we ook gewoon met een team van 50 vrijwilligers. Maar de hoeveelheid spullen die je dan met elkaar redt, dat is echt, ja, daar krijg je echt kippenvel van.
3: Ja, dus te hopen dat het hier ook nog druk gaat worden. Want ja, het weer is niet echt, zit niet mee vandaag. Maar ja, de kermisattractie, je hoorde misschien al op de achtergrond, José, die begint te draaien.
0: Ik hoor hem.
3: Leek wat opstartproblemen te hebben, maar jullie hopen dus nog dat het misschien druk wordt vanmiddag?
4: Nou, weet je, het maakt ons eigenlijk ook natuurlijk. Weet je, we willen lekker weer en we willen heel veel spullen een nieuw leven geven. Maar wij voelden ook echt, dit is onze hele mooie kans met Lepeltje Lepeltje om in deze stad mensen te leren kennen. Leuke nieuwe vrijwilligers, toffe samenwerkingspartners. We hebben Roestig erbij, we hebben mensen van het Repair Café erbij. Want als het aan ons ligt, dan gaan we langzaam in deze stad, met de stad, deze Realm Movement ook gewoon zo groot maken als dat die maar wil worden.
3: Super, super. Ja. Dus iedereen die nog langs wil komen vanmiddag. Ja, José, misschien straks op de terugweg. Morgen is het ook nog open.
4: Ja.
3: Dus kom naar Park de Wezenlanden. Ja, het is echt te hopen dat het nog iets beter weer wordt. Want dan, dan zul je meteen zien dat het hier allemaal een stuk gezelliger oogt. Heel veel foodkraampjes hier. Dus lekker eten, drinken en dus ook ruilen hier in Zwolle.
0: Heerlijk. Dankjewel, Emiel. Veel plezier daar nog in het mooie Zwolle.
3: Gaat wel lukken.
0: Joejoe. Nou, we gaan gauw even naar de inkopper. Daar waren we mee bezig, hè. Komt veel binnen. Leuk. 0645671331. Laat vooral van je horen. Ik ga meteen ook maar gewoon de winnaar bekendmaken. Want Evert, die staat ook alweer op de stoep. Ja, Evert, die wil natuurlijk graag beginnen met zijn toppers van toen en nu. Nou, laten we even kijken naar wat jij hebt ingezonden. Gaat allemaal over het nieuws dat de natuuristenvereniging in Enschede de beste van heel Nederland is. Mogen we best wel trots op zijn. Het is echt goed, goede sfeer, heel veilig daar. Dus alleen maar mooi. Maar riep bij mij meteen wel op dat echt een inkopper moest zijn. Zegt de ene naakloper tegen de ander, Hein Scheffer. De titel heeft niet heel veel om het lijf. Zegt de ene naadloper tegen de ander. Tja, dan krijg je als je de textielfabriek opgegeven hebt. Ja, dubbele lading Henk Soeters uit Deventer, dankjewel. Erik Nijenhuis zegt de ene naakloper tegen de ander. Mooi die prijs, maar zoveel heeft het niet om het lijf. Toon Nijland die haakt nog even in op het portemonnee-verhaal. Die zegt de ene naakloper tegen de ander. Ik geef een rondje en ik betaal met mijn smartwatch. Zegt de ene naakloper tegen de ander. Och, ik heb niks om het lief. Goed weekend. Dankjewel, Laurens uit Marienberg. Zegt de ene naakloper tegen de ander. Koud, hè? Dankjewel, Dick van Bloemendal. Zegt de ene naakloper tegen de ander. Nou, even kijken hoor. Ik denk dat dit dan maar de winnaar moet zijn. Bernard, mooi weer. Zegt de ene naakloper tegen de ander. De concurrentie stond mooi in zijn hemdje. Groeten van Bernard Mooiweer. Bernard, gefeliciteerd. Jij krijgt van mij een Radio Ouse prijzenpakket. Zegt de ene naakloper tegen de ander. De concurrentie stond mooi in zijn hemdje. Ja, precies. Als nou niks om het lijf had. Nou goed, ik kan hem helemaal gaan uitleggen. Maar ik vind hem gewoon supergoed bedacht. Tot morgen, dan ben ik er weer voor een nieuwe Weekend Overijssel. Met natuurlijk het 12-letterwoord. Veel plezier zo met Evert.

0: Steen. Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
1: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
3: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
6: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Aankomende zondag speelt Heracles Almelo thuis tegen FC Groningen. Ben jij erbij in het Asito Stadion? Score nu je tickets via heracles.nl.
8: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
9: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Harco in Raalte geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
8: 20% korting?
9: Ja, ook bij Harco in Raalte.
10: Morgen is het koopzondag bij Leenders Fietsen in Hengelo. Wij zijn geopend van 12 tot 5. Zie meer dan.
11: Hou je snelheid onder controle en check wat vaker je meter. Bijvoorbeeld
12: elke keer als de DJ's lachen om helemaal niks.
11: Of gewoon als je al even op de linkerbaan rijdt. Zo kom je veilig thuis.
13: Check de meter.
14: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
15: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste voorjaarsfashion shoppen bij Roetgerink Mode en Schoenen. Morgen extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
16: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
17: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De politie in Helmond heeft een 33-jarige man zonder woon- of verblijfplaats opgepakt in verband met de dood van een vrouw van 45. Haar lichaam werd vannacht levenloos aangetroffen in haar woning in Helmond. Agenten kwamen ter plaatse na een 112-melding. De man werd kort daarna aangehouden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet onderzoek. Bij een ongeluk in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 8 mensen omgekomen. Een goederentrein botste op een stadsbus. De bus vloog in brand, waardoor ook auto's en motoren beschadigd raakten. Zeker 25 mensen zijn gewond. Reddingswerkers zijn druk bezig hen uit het wrak van de bus te halen. Over de oorzaak van het ongeluk in Bangkok is nog niets bekend. Een vrouw uit Hulst in Zeeland mag de komende 10 jaar geen dieren meer houden. Dat is besloten nadat de diereninspectie ontdekte dat de vrouw haar honden zwaar verwaarloosde. De 9 honden liepen tussen hun eigen uitwerpselen en ze kregen weinig drinken en in hun voerbakken zat beschimmeld vlees, meldt Omroep Zeeland. De honden zijn in beslag genomen. Het is niet de eerste keer dat de vrouw van 70 wordt veroordeeld voor het verwaarlozen van haar dieren. Dat gebeurde al 2 keer eerder. Presentator Bas Westerwiel is overleden. Hij presenteerde jarenlang verschillende radio- en televisieprogramma's. Zijn carrière begon in de jaren 80, toen hij onder meer op tv Top Pop presenteerde. En ook was hij te horen op Hilversum 3 en Radio 3, de voorlopers van 3FM. Later werd hij bekend van kinderprogramma's als Het Klokhuis, het School TV Weekjournaal en de stem van Plankton uit SpongeBob. Westerweel was lange tijd getrouwd met Babette van Veen. Hij had hartproblemen, maar is onverwachts overleden in zijn slaap. Vandaag zou hij jarig zijn geweest. Bas Westerweel was 62 jaar. Het weer, zonnige periode en buien, het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud, 2 tot 4 graden. Morgen eerst veel bewolking en wat regen. In de middag tussen de buien door, vaker de zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: De Nationale Zaterdagmiddag gebeurtenis.
7: Radio Oost. Toppers van toen en nu.

0: The Beatles en All My Loving.
1: Toppers van toen en nu. Evert Tuitmans.
0: Bijzonder goedemiddag, Oeneze Vrij vandaag. Ik ben Evert en tot 6 uur ben ik bij je met de toppers van toen en nu. Vraag staat er 16 mei 1993 centraal. We gaan terug naar het voorjaar van 1993. Duiken in de geschiedenis. We kijken naar de belangrijkste gebeurtenissen. De films, de supermarktprijzen en natuurlijk met name de muziek. Want we gaan straks tussen 5 en 6 de top 40 van 16 mei 1993 herschrijven. Daar heb ik je hulp bij nodig. Dat werkt als volgt. Ga even naar de Facebookpagina van Radio Oosten. Zie je een duidelijke post daar met de foto van Oene erbij. En daar kun je je stemlijstje achterlaten. Dus je ziet daar de hele top 40 van dus die datum. En mijn vraag aan jou is, wat zijn nou de 10 liedjes waarvan jij zegt, die moeten sowieso zometeen in de top 10 komen te staan. Geef je stem door. Dat kan dus via facebook.com en dan op de pagina van Radio Oost. Dan gaan we ervoor zorgen dat er straks een mooie lijst uitkomt. Voor de rest een bijzondere editie. We hebben namelijk een speciaal aandacht voor het album Pet Sounds van de Beach Boys. Dat bestaat vandaag exact 60 jaar. Dus ik heb een aantal mooie liedjes voor je meegenomen. We hebben mooie vergeten liedjes. Kortom, een lekkere muzikale show. Laten we snel beginnen met Klein Orkest.
1: Toppers van toen en nu.

3 Degrees en Given Up, Given In, hier in de toppers van toen. Het is vandaag precies 60 jaar geleden dat de Pet Sounds album van de Beach Boys uitkwam. Dat is en blijft een van de meest legendarische albums uit de muziekgeschiedenis. Enerzijds omdat het een soort wisselwerking is tussen de Beatles en de Beach Boys. Want Brian Wilson van de Beach Boys die hoorde Rubber Soul van de Beatles. Ik dacht, ja, zo'n album, dat zou ik ook wel willen maken. En hij besloot dat gewoon te doen. Hij sloot zichzelf op in de studio, ging er heel erg lang aan werken. En dat album, dat was ook revolutionair voor de Beatles. Want Paul McCartney die hoorde dat en die dacht, hey, wacht eens even, dit wil ik ook. En zo ontstond dan dus weer het Sgt. Pepper Lonely's Heart Club album. Dus kortom, het is best wel een revolutionair, heel bekend, goed album. Bestaat dus precies 60 jaar. Wat er ook bijzonder aan is, is dat er allemaal opnametechnieken gebruikt werden die voor die tijd echt best wel revolutionair waren. Dus ik dacht, we gaan dit programma in ieder geval elke uur een liedje draaien van dat album van de Beach Boys. En ik ben benieuwd, misschien heb je zelf al een favoriet van het album. Stuur hem gerust even in de bank via de app van Radio Oost. De eerste die ik in gedachten had is deze van de Beach Boys. Wouldn't It Be Nice? Dat is de opener van het Pet album.

Jay Black en de rest van de Americans. Jorda, come a little bit closer hier bij Radio Oosten. Zometeen gaan we terug naar het nieuws van 1993. Eerst deze van Taylor Swift. Dit is Opalite.

0: Taylor Swift en Opal Light. In deze uitzending van Toppers van Toen staat 16 mei 1993 centraal. Met straks tussen 5 en 6 dan gaan we de top 40 herschrijven van die datum. Maar wat was het nieuws destijds? Jan-Willem Kobus praat je bij.
1: Het nieuws van 16 mei 1982. Het is de tijd van de Falklandoorlog, waarin Groot-Brittannië en Argentinië strijden om de Zuid-Amerikaanse Falklandeilanden.
2: The Falklands War. On the 2nd of April 1982, forces from Argentina invaded the British Overseas Territory of the Falklands Islands.
1: Die waren sinds 1765 een kolonie van de Engelsen, maar Argentinië eiste ze op. De Britten geven de Argentijnen nog een laatste kans om vreedzaam tot de oplossing te komen, anders zullen de Falklandeilanden door de Engelse militairen worden bestormd. Professor Steenkamp is door koningin Beatrix gevraagd de kabinetscrisis op te lossen.
0: Het is een prachtig nieuwsbulletin, maar ik geloof niet dat het van het goede jaar is. We gaan het nogmaals proberen met deze.
1: Het nieuws van

0: vergeten plaat.
1: Ik heb een liedje voor je meegenomen dat ik pas later heb ontdekt. Het origineel dan, want ik heb jarenlang gedacht dat het eigenlijk dus een Nederlands liedje was. Mijn vader kwam in de jaren 90 thuis met een kratje bier waar een cd bij zat. Het grootste biermerk van Nederland had destijds een actie waarbij Bert Hering, de oudzanger van Vandenberg, liedjes ingezongen had in het Nederlands die te horen waren in de reclames. Bijvoorbeeld zoals deze.

0: En ik heb dus als kind heel lang gedacht dat het gewoon originele liedjes waren. Dat ze speciaal voor die reclame geschreven waren. Tot ik op een gegeven ogenblik het liedje Time Stood Still van Bad English hoorde op de radio. En toen begreep ik, ah, het zijn eigenlijk covers dus die speciaal gemaakt zijn voor de reclame. Het origineel van Juli Juli hoor je ook nooit meer op de radio. Die wil ik graag voor je draaien van de band The Stories. Dit is Brother Louie.
1: De vergeten plaat.

Het nieuwste van Jean-Mieu heette Dark Before the Dawn. En er eentje uit de Billboard Hot 100 uit 1993. Acht plekken omhoog naar het nummer 45. Dit is Tasman Archer, Sleeping Satellite.

0: in Nederland toch al een beetje een one-hit wonder, deze Tasman Archer. Al schijnt het dus wel dat zij nog steeds heel veel gebeld wordt. Elke keer als er weer ergens een raket gelanceerd wordt, dan komt zij langs bij het landingsgestel om toch dit liedje nog een keer te zingen. Jorda Tasman Archer en Sleeping Satellite in Toppers van toen. Dit was dan het liedje uit 1993 uit de Billboard Hot 100. Oen is er vandaag niet, ik ben Evert en tot 6 uur ben ik bij je dus met het beste uit 1993. We gaan er een leuke uitzending van maken met heel veel nieuws, maar ook een aantal lekkere rock'n'roll platen, zoals dat natuurlijk elke week gebeurt in deze show.
1: Six pack.
2: Een kwestie van rock en roll.
0: Ik heb er 4 in totaal. 3 elke komende 3 uur aan het einde van het uur. En de 4e hoor je in het laatste uur, waarin we ook die top 40 gaan herschrijven. De rock'n'roll plaat van dit uur is van The Cruisers. Dit is Barry Ann.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: In het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
2: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan. En dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl. Ja,

0: Bij holtbedrijf RTT in Goor en Nieuw-Heerden heb ze alle soorten holt.
1: Wat moet korter?
0: Bij RTT heb ze alle soorten holt.
1: Nee, korter.
0: Bij RTT heb ze volle holt.
1: Korter.
0: Een bult holt bij RTT.
1: Korter.
0: RTT holt.
1: Korter.
0: Holt.
2: Aankomende zondag speelt Heracles Almelo thuis tegen FC Groningen. Ben jij erbij in het Tacito Stadion? Scoor nu je tickets via heracles.nl.
3: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste voorjaarsfashion shoppen bij Roetgerink Mode en Schoenen. Morgen extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
4: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
5: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de binnenstad van Purmerend worden maatregelen genomen na onrust op de kermis. Verschillende groepen jongeren gingen gisteravond met elkaar op de vuist. En vervolgens keerde een deel zich tegen de politie. Er werd met stenen en vuurwerk gegooid. De binnenstad van Purmerend is daarom uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat de politie preventief mag fouilleren. Ook moet de kermis in Purmerend de komende dagen eerder dicht. Voor de vechtpartij van gisteravond is nog niemand opgepakt. De leider van de militaire tak van Hamas is gedood. Volgens Israël was hij een van de laatste hooggeplaatste commandanten die verantwoordelijk waren voor de aanvallen van 7 oktober 2023. Daarbij werden in Israël bijna 1200 mensen gedood. Het dodental van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot 80, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Van nog eens bijna 250 mensen wordt vermoed dat ze zijn besmet. De patiënten komen vooral uit kleinere steden in een afgelegen provincie bij de grens met Oeganda. Ook daar is iemand aan ebola overleden. Ebola is een zeer besmettelijk virus. Meer dan de helft van de patiënten overlijdt. In de buurt van Mannheim, in het zuidwesten van Duitsland, is een vliegtuigje neergestort. In een woonwijk, volgens Duitse media, ontplofte het toestel in de lucht, waarna de brokstukken op en tussen de huizen terechtkwamen. Op foto's is te zien dat de romp uit een heg steekt en dat de vliegtuigmotor op een stoep ligt. Twee inzittenden van het propellervliegtuigje kwamen om het leven. Op de grond raakte niemand gewond. Over de oorzaak van het vliegtuigongeluk in Duitsland is nog niets bekend. En het weer, zonnige perioden en buien. Het is 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud. Morgen eerst veel bewolking en regen. 'S middags tussen de buien door wat vaker de zon. En morgen wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
8: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden.
9: Weet je, Buscher Woonadviseurs in Denenkamp geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
7: 20% korting?
9: Ja, bij Buscher in Denenkamp.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
15: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
16: Ja. Dit is een radioprogramma.
4: Radio Oost. Toppers van toen en nu.

0: Zoals beloofd, elk uur eentje van het legendarische Pet Sounds album van The Beach Boys, dat vandaag 60 jaar bestaat. Dit was I Just Wasn't Made for These Times.
1: Toppers van toen en nu. Evert Tuitmans.
0: Oneerste vrij vandaag, ik ben Evert en ik neem u mee terug naar het jaar 1993. We herschrijven straks de top 40 van 16 mei 1993. En heb ik je hulp nodig. Als je naar onze Facebookpagina gaat, dan vind je daar de stemlijst en kun je me laten weten welke liedjes er in die top 10 zouden moeten staan van onze herschreven top 40. Ik zal je vast een aantal liedjes laten horen die destijds in de lijst stonden. Wat dacht je bijvoorbeeld van deze van Rutja Kot?

0: Maar ik ben benieuwd, welke zou jij willen horen straks in die top 10? Geef het door, ga naar onze Facebookpagina, bekijk de lijst en kies daar 10 mooie liedjes uit. Dan zorgen wij ervoor dat er straks een mooie lijst uit gaat komen.
1: Toppens van toen en nu.

0: Now Horan en Drive Safe. En je denkt misschien aan de Pet Sounds van The Beach Boys.
1: De langspeelplaat van de week.
0: Maar ik heb een ander album gekozen dat perfect past bij 1993. Het jaar dat vandaag centraal staat in zijn uitzending. In dat jaar was er één album dat wekenlang bovenaan stond in de albumverkooplijsten. Sterker nog, het is een van de albums die wereldwijd gezien het meest verkocht is nog steeds. Het is de soundtrack van de film The Bodyguard. De film gaat over Frank Farmer, gespeeld door Kevin Costner. Die wordt ingehuurd als lijfwacht voor een beroemde zangeres en actrice. Gespeeld door Whitney Houston. Nou goed, ik zal niet het hele plot aan je vertellen. Ik kan wel zeggen, het is een romantisch verhaal. Ook een behoorlijk dramatisch verhaal. En die soundtrack staat ook onder andere I'll Always Love You op van Whitney Houston. Maar ik ga een andere voor je draaien van dat album. Eentje die ik ook fantastisch vind en die je bijna nooit meer op de radio hoort. Whitney Houston en I Have Nothing.

0: Golden Earring en The Devil Made Me Do It in de toppers van toen. En nu, vandaag staat 1993 centraal, maar wat was er eigenlijk in het nieuws toen?
1: Het nieuws van mei 1993. Kabinet Lubbers 3 is vandaag in spoedoverleg bijeen geweest om de stijgende huizenprijzen aan te pakken. Vooral stadters zouden nauwelijks nog toegang hebben tot de koopmarkt, aldus minister Heerma van Volkshuisvesting. Er wordt gedacht aan verruiming van subsidies voor stadters en striktere regels voor huurverhogingen. De oppositie noemt het overleg mosterd na de maaltijd.
2: Die woningmarkt, dat blijft volgens velen het grootste probleem van Nederland. Huizenprijzen blijven maar stijgen, afgelopen jaar alweer met 10%.
1: Door het mooie weer en de Pinksterdrukte stond het verkeer vandaag op diverse plaatsen vast, vooral op wegen richting de kust en het zuiden van het land. Op de A2 bij Den Bosch gebeurde een ernstig ongeval waarbij 3 mensen gewond raakten. De ANWB meldde rond het middaguur meer dan 150 kilometer file.
3: In dichte stromen en op verschillende manieren is de stadsmens tijdens de Pinksterdagen naar buiten getrokken om even uit te blazen en om in de natuur nieuwe krachten op te doen, zoals dat heet.
1: De politie in Zwolle heeft een grote verkeer.

0: En wij last van hebben.
1: FC Twente heeft zich gisteren weten te handhaven in de Eredivisie. De ploeg uit Enschede won in eigen huis met 2-1 van FC Den Bosch. Dankzij deze overwinning eindigt Twente op de 15e plek, net boven de na-competitie. De opluchting was groot bij spelers en fans in 1993.
2: En wint de ploeg die daar gezien de inzet verreweg het meeste aanspraak op kan maken. FC Twente de...
1: Op de tv kun je kijken naar Hadi Pa op Nederland 1 om 10 uur.
3: Hadi Pa, Hadi Zon.
1: En Schone Schijn is er op Nederland 2 om 9:15.
4: The McKay Residence, the lady of the house speaking.
1: Nederland 3 brengt French and Saunders op de buis.
4: What's that? Why are you expecting to put that on my head, are you?
5: The contest did ask for a ship.
4: But I expected a little imagination.
6: Yes, a glorious man of war.
4: Yes, it's a breasting huge waves of hair.
1: En RTL 4 is er met het datingprogramma Studs om 11:15.
7: Studs.
8: Two hot guys.
7: I wanted her right then and there.
9: Yes!
7: Studs.
8: Three sexy ladies.
7: Studs.
1: Op de radio, op Radio 2, de gouden uren van de Tros op 9 uur.
10: De Gouden Uren.
1: En Villa 65 van de VPRO is op Radio 3 te horen om 9 uur.

Een nieuwe Australische week is de nieuwe van Miss Montreal, heet Schuilen. En dan heb ik nog meer een nieuwe muziek voor je. Want de AOW-leeftijd die schuift steeds verder op. Maar als het aan de Rolling Stones ligt, dan kunnen we daar nog best wel een aantal jaren bovenop voordat het pensioen daadwerkelijk gaat beginnen. Ze weten echt niet van ophouden, want 10 juli dan verschijnt een nieuwe album Foreign Tongues. Het album is opgenomen in Londen. Ook Paul McCartney is erop te vinden. En dit is de nieuwe single In The Stars, hoor je nu bij Radio Oost.

Long John Baldry. Zo laag kan ik niet. We gaan door naar de top 40 van Engeland. In 1993 kwam ook het album Are You Gonna Go My Way uit van Lenny Kravitz. Dat was ook de gelijknamige eerste single. Dit was de tweede single. Die kwam nieuw binnen deze week in de UK Top 40. Dit is Believe.

0: Nieuw binnen in de UK top 40, Lenny Kravitz en The Believers in 1993.
1: Een kwestie van rock and roll.
0: Een kwestie van rock'n'roll. Elke uur hoor je dus een rock'n'roll plaat. Echt een lekker ouderwetse plaat. Drie in de eerste drie uur aan het einde van het uur. En natuurlijk de laatste zometeen in het vierde uur aan het begin van het uur. Die van dit uur is die van Carl Perkins.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop.
2: Creon Kozijnen.
0: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt tot morgen.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Rips en Blues in Raalte. Het hele Pinksterweekend met meer dan 20 artiesten zoals Walter Trout, Fatal Flowers, Nona, Devin Allman, Joanna Shaw Taylor en Robert Cray. Kinderen tot 12 jaar gratis toegang. 3 dagen Rips en Blues in Raalte. Bestel je ticket snel op ripsandblues.nl.
10: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
11: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Bendy en Losser geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
10: 20% korting?
11: Ja, ook bij Bendy en Losser.
12: Morgen is het koopzondag bij Leenders Fietsen in Hengelo. Wij zijn geopend van 12 tot 5. Zie meer dan.
13: Hou je snelheid onder controle en check wat vaker je meter. Bijvoorbeeld
14: elke keer als de DJ's lachen om helemaal niks.
13: Of gewoon als je al even op de linkerbaan rijdt. Zo kom je veilig thuis.
15: Check de meter.
16: Aankomende zondag speelt Heracles Almelo thuis tegen FC Groningen. Ben jij erbij in het Asito Stadion? Score nu je tickets via heracles.nl.
17: Welkom bij Roet Gerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste voorjaarsfashion shoppen bij Ruud Gerink Mode en Schoenen. Morgen extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Ruud Gerink.
18: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
19: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de Malediven is een bergingswerker omgekomen bij het zoeken naar de Italiaanse duikers in een grot. Volgens de regering van de eilanden was het slachtoffer een militaire duiker. Hij overleed in het ziekenhuis aan caissonziekte, mogelijk doordat hij te snel boven water kwam. De Italianen naar wie wordt gezocht kwamen deze week vast te zitten in een grot op 50 tot 60 meter diepte. Tot nu toe is 1 dode boven water gehaald, naar 4 anderen wordt nog gezocht. De leider van de militaire tak van Hamas is gedood. Volgens Israël was hij een van de laatste hooggeplaatste commandanten die verantwoordelijk waren voor de aanvallen van 7 oktober 2023. Daarbij werden in Israël bijna 1200 mensen gedood. Sinds oktober geldt er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas. Maar dat bestand wordt door Israël geregeld geschonden. Het land zegt in Gaza Hamas-doelen aan te vallen. Een vrouw uit Hulst in Zeeland mag de komende 10 jaar geen dieren meer houden. Dat is besloten nadat de diereninspectie ontdekte dat ze haar honden zwaar verwaarloosde. De 9 honden liepen tussen hun eigen uitwerpselen. Ze kregen te weinig drinken en in hun voerbakken zat beschimmeld vlees, meldt Omroep Zeeland. De honden zijn in beslag genomen. Het is niet de eerste keer dat de vrouw van 70 wordt veroordeeld voor het verwaarlozen van dieren. Dat gebeurde al 2 keer eerder. Jessica Schilder heeft het Nederlands record kogelstoten verbeterd. Ze gooide in Shanghai tot een afstand van 21 meter en 9 centimeter. Het vorige record stond op zo'n 20,5 meter. Stond ook op naam van Schilder. En het weer, zonnige periode en buien. Het is 12 tot 15 graden. Morgen eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien door wat vaker zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
20: Dynamisch.
15: Maar in de winter wil ik zekerheid.
21: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
22: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
23: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
24: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
25: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
26: Vernielingen, bedreigingen, geweld. De AZC-protesten zijn luid. Wat er gebeurt, raakt ons allemaal. Of je nou gevlucht, hulpverlener of buurtbewoner bent. Vluchtelingenwerk gaat verder dan het lawaai. Wij verbinden mensen met elkaar. Wij geloven dat we samen sterker staan en dat we samen verder gaan. Wil jij ook een positief geluid laten horen? Ontvang de gratis Samenleven poster. Ga naar vluchtelingenwerk.nl.
25: Nu bij Dirk, Vita Kraft kattensnacks of drink voor €1,99.
27: And now for something completely different.
18: Radio Oost. Toppers van toen en nu.

0: Het op Pets aan zijn album van de Beach Boys bestaat vandaag precies 60 jaar. Daarom elke keer een liedje van het legendarische album. Dit was een Sloop John B.
1: Toppers van toen en nu. Evert Tuitmans.
0: Oel is vrij vragen, dus Evert op die plek. In deze editie van Toppers van toen en nu staat de top 40 van 16 mei 1993 centraal. Maar straks tussen 5 en 6, dan gaan we herschrijven de top 40 van 16 mei 1993. Dan heb ik je hulp bij nodig, ga even naar onze Facebookpagina. Dan kun je daar doorgeven wat jij vindt dat in die top 10 zou moeten komen te staan. Eerst is tijd voor een ingelaste editie van...
1: De Oosttribune.
0: Ja, geloof het of niet, Esther Rikke, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Je hebt het bij het vrouwenvoetbal vandaag. FC Twente neemt het op tegen PSV in Rotterdam op het kasteel.
2: Ja, dat klopt. En de stadionspeakers die zijn inderdaad, beide stadionspeakers zijn aanwezig van beide clubs. En die warmen nu het publiek op, terwijl de dames, de voetbaldames ook aan het opwarmen zijn. Dat doen ze erg goed, moet ik zeggen. Het stadion is niet heel erg gevuld, 30% denk ik vol. Maar de dames, vooral dames natuurlijk als supporters, zijn in ieder geval heel erg enthousiast. Dus dat is goed, de zon schijnt. En nou ja, de jeugd komt inmiddels binnen, de Twentse jeugd, maar ook de jeugd uit Eindhoven. Die straks mee mogen het veld op. Zwaai heel trots nog even naar papa en mama op de tribune. En ja, het is natuurlijk voor mij een beetje lastig, hè, om te kijken waar zit iedereen. Hè? Want PSV is rood, Twente is rood. Dus die sjaals die zijn ook allemaal rood. Maar ik ben er inmiddels achter dat de sjaal van FC Twente net ietsjes donkerder is. En ik zie hier een aantal mensen zitten met een donkerrode FC Twente sjaal. Heel enthousiast. Dames en heer, één heer. Jullie zijn helemaal naar Rotterdam getogen voor deze bekerwedstrijd.
3: Ja, klopt. Uit Deventer.
2: Er zit nog even een boterhammetje naar binnen te werken. Dat moet natuurlijk ook op dit tijdstip. Maar uit Deventer.
3: Zeker. Ja, met een OV. Mooi tijdstip nu om te komen. Ja, 4:30 begonnen. Dus ja.
2: Maar uit Deventer en dan fan van FC Twente. Kan dat? Of mis je dan heel erg het vrouwenvoetbal bij Go Ahead Eagles?
3: Zeker, ja. Ook wel inderdaad. Ja. Go Ahead Eagles is natuurlijk nummer 1, maar ja...
2: Maar wat denk je? Wie gaat er winnen? Ze moeten natuurlijk tegen de landskampioen, de dames van Twente. Gaan ze dit dan wel halen?
3: Jawel, jawel. 1 wedstrijd, dat moet kunnen. 1 keer vlammen.
2: En wat wordt de stand?
3: Hou in. 2-1.
2: 2-1 voor FC Twente. Mevrouw, u moest mee of u wilde mee? U wil helemaal niet vertellen. Jij zit hier als jongeman bij het FC Twente damesvoetbal. Met wie mocht je mee?
4: Met mijn moeder.
2: Jouw moeder staat daar netjes te filmen. Heb je zin in?
4: Ja, heel erg.
2: Wat verwacht je ervan?
4: Ik denk wel dat PSV gaat winnen eigenlijk.
2: Oh, dat mag je niet zeggen hoor. Je moet positief blijven.
4: Ja, met... ja, ja.
2: Je zit in ieder geval heerlijk op mooie leren stoeltjes hier. Mevrouw, waar komt u vandaan?
5: Van de buurt van Leiden.
2: Leiden, oké. Okay. En hoezo komt u aan deze kant?
5: Nou, we zitten mee met de fanclub.
2: Oké, okay. En bent u dan ook fan van FC Twente?
5: Nou, dat eerlijk gezegd niet speciaal. Maar het is de eerste voetbalwedstrijd waar ik naartoe ga. Dus ik ben niet speciaal fan van een bepaalde club.
2: Ik wens u heel veel plezier. Nou, mevrouw zit wel een beetje in het FC Twente vak. Dus ze moet gewoon gaan juichen als FC Twente scoort. We zullen het weten. Straks om 30:30 begint de wedstrijd. De dames zijn nu nog aan het warm spelen. Inmiddels lekker in de zon. En ja, we gaan het meemaken. Wie gaat er met die KNVB-beker naar huis?
0: Ik ben heel benieuwd. Dankjewel, Esther. We spreken je vast straks nog even.
2: Zeker.
0: Fijne wedstrijd. En wij gaan snel door met Toppers van toen. En met zometeen onder andere Santana. Shakira komt er ook aan. Eerst Mel en Kim.
1: Toppers van toen en nu. Radio Oost.

Santana en Samba Patty. In toppers van toen en nu. Vandaag staat 13 mei 1993 centraal in deze uitzending. Dat betekent dat we volgend uur de top 40 gaan herschrijven. En ja, daar mag je nog steeds aan meedoen. Tenminste, als je even naar onze Facebookpagina gaat. De Facebookpagina van Radio Oost. Dan vind je daar de stemlijst van deze week. Je ziet daar de hele top 40 van deze week. En je mag daar 10 liedjes uit kiezen. En straks verzamelen we die allemaal en herschrijven dus op die manier de top 10. Ik zal je even een aantal liedjes laten horen die in die top 40 stonden. Bijvoorbeeld deze van Dr. Alban.

Van die geweldige soloplaat van Donald Fagen, The Nightfly. Door de IGY. Zometeen terug naar 1993 met een overzicht van de bioscoopfilms en de supermarktprijzen. Maar eerst dat duo dat gisteravond de concertreeks begon in het Gelredome in Arnhem. Ik heb het over Suzanne en Freek, je hoort ze nu bij Radio Oost. Dit is Halverwege.

0: Suzanne Freek en halverwege in de toppers van toen en nu. We gaan eens terugkijken naar 1993, naar de supermarktprijzen en de bioscoopfilms met Jan-Willem Kobus.
1: Het bioscoop- en winkelnieuws van mei 1993. In de bioscopen draaien Jurassic Park, Mrs. Doubtfire,
2: I'm Euphigenia Doubtfire, dear.
1: Schindler's List.
3: Herr Commandant, I beg to report that my hip of hinges was so unsatisfactory because the machines were being recalibrated this morning.
1: The Firm.
4: What? So the two of you can get together and charge me $1,000 an hour while they send me to Juliet for 30 years? Stay in Chicago, Maury. This kid's cut a deal and I bet it's a puke.
1: The Pelican Brief.
5: Julia Roberts, Denzel Washington. The Pelican Brief.
1: Free Willy.
6: Appreciate each other.
7: Looks like Willy's got himself a soulmate.
1: En de Nederlandse film Oeroeg.
8: Zover als je kunt kijken, jongen, het zal later allemaal van jou zijn.
1: Dan de prijs in de supermarkten. 2 liter dubbel drank kost 1,9 gulden.

Coburger rauwe ham, 2,99 gulden. 100 gram snijworst voor 1,59 gulden. En 1 kilo Hollandse exporttomaten heb je voor 1,99 gulden. 1,5 kilo handappelen, 3,99 gulden. En 2 kilo Cubaanse perscitrusappelen, ook 2,99 gulden. 500 gram vers gesneden spitskool kost 99 cent. En na al dit gezonde voedsel, een fles cognac als klapper van de week van een duur merk, 29,95 gulden.

0: The Formations and Baby Now That I Found You. Ik heb nog een vergeten plaat voor je.
1: De vergeten plaat.
0: Tijd voor een band die met name succesvol was in Amerika en in Canada in de jaren 80. Hun grootste hit ken je 100%, dat is Don't Stop Believing. Dan heb ik het natuurlijk over de band Journey. Ik ga zo een ander liedje van ze draaien. Wat mij betreft een van de mooiste liedjes die ze ooit gemaakt hebben. Journey is een band die is ontstaan in de jaren 70 door een aantal goede muzikanten bij elkaar te zetten. De bedoeling was eigenlijk ook dat ze net als Toto een soort van begeleidingsband zouden zijn voor verschillende artiesten. Maar ja, omdat het zo'n toch wel kunstmatig gebouwde band is, is er ook wel veel oneenigheid en stapt er om de havenklap weer iemand uit en moet er iemand vervangen worden. En zo werd op een gegeven moment Jonathan Kane toegevoegd. Hij is toetsenist, oorspronkelijk toetsenist van The Babies. En de zanger van Journey op dat moment was Steve Perry. Die wilde eigenlijk de band uit, want die had zoiets van, ja, we spelen te weinig ballads, ik kan mijn stem hier niet helemaal goed lenen, ik wil wel wat anders. Maar die Jonathan Kane die dacht, ja hallo, ik ben heel erg blij met deze man, ik zit net bij deze band, ik moet proberen hem hierbij te houden. En dus bedacht hij zich ineens, ik heb nog een liedje liggen wat ik heb geschreven in de tijd van de baby's, maar dat wilden de baby's niet hebben. Die vonden het allemaal een beetje te zoetsappig. En liet zo het liedje horen zo aan Steve Perry. En die had gelijk zoiets van, ja, dit is een waanzinnige plaat. We schrijven er wat tekst bij, ze brachten het uit. En het werd in Amerika nog een veel grotere hit dan Don't Stop Believing. Journey is dit. En Open Arms.

Vergeten plaat van dit uur. Journey en Open Arms. Het is flink doorwerken. Hier bij toppers van toen en nu. Want ik heb nu een plaat uit de tipparade van 16 mei 1993 voor je. Mooie lijst sowieso. Maar daarvan 27 naar nummer 6 ging de grootste hit van Radiohead. Dit is Creep.

0: Brits en Home Before Dark. Ik heb er nog eentje voor je dit uur.
1: Een kwestie van rock and roll.
0: Een lekkere rock and roll plaat met dit uur Eddie Cochran en Teenage Heaven.

0: Mensenrelatie, Radboud Visser.
1: Hé, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
0: Jazeker.
2: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
3: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
7: Oh, wat betekent dat voor mij?
6: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
7: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
6: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
7: En moet ik verder nog ergens op letten?
6: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
8: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
9: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
10: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
11: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Kruider Woninginrichting in Steenwijk geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
10: 20% korting?
11: Ja, bij Kruider in Steenwijk.
10: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
12: Hou je snelheid onder controle en check wat vaker je meter. Bijvoorbeeld
13: elke keer als de DJ's lachen om helemaal niks.
12: Of gewoon als je al even op de linkerbaan rijdt. Zo kom je veilig thuis.

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Welkom bij Roetgerink in Enter. Kom gezellig en feestelijk de nieuwste voorjaarsfashion shoppen bij Roetgerink Mode en Schoenen. Morgen extra koopzondag van 12 tot 5. Meer mode, meer Roetgerink.
2: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In verschillende steden is gedemonstreerd tegen asielopvang in Nederland. In onder meer Nijmegen, Utrecht en Leeuwarden gingen enkele honderden mensen de straat op. In Groningen werd het kort onrustig, omdat er ook een tegendemonstratie aan de gang was. Enkele tientallen mensen hebben in Den Haag gedemonstreerd bij Paleishuis ten Bosch. Bij aankomst van de Indiase premier Modi vroegen ze aandacht voor het lot van Insia. Dat meisje werd 10 jaar geleden vanuit Nederland ontvoerd door haar vader en naar India gebracht. De moeder hoopt dat India haar dochter terug laat gaan naar Nederland. Modi heeft vandaag een ontmoeting met premier Jetten en daar staat het onderwerp op de agenda. De dode bultrug die bij Denemarken is gevonden blijkt Timmy te zijn. Voor die walvis werd de afgelopen maanden meerdere reddingsacties opgezet. Het dier spoelde gisteren aan op het Deense eiland Anholt. Volgens het Duitse persbureau is er een trekker gevonden die eerder aan Timmy was bevestigd. Mensen worden opgeroepen niet in de buurt te komen, omdat de walvis mogelijk besmette ziektes kan overbrengen. De Iraakse man die verdacht wordt van het coördineren van aanslagen op Joodse doelwitten werd zeer waarschijnlijk aangestuurd door Iran. Dat zeggen deskundigen. De man wordt onder andere verdacht van betrokkenheid bij aanslagen op een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. Volgens deskundigen wil Iran met de acties angst zaaien. Bij een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland zijn 2 mensen omgekomen. Volgens Duitse media ontplofte het toestel in de lucht, waarna de brokstukken in een woonwijk terechtkwamen. De slachtoffers zaten in het vliegtuigje. Op de grond raakte niemand gewond. En het weer, zonnige periode en buien. Het is 12 tot 15 graden. Morgen eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien door wat vaker zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate, op de wereld om elkaar te helpen.
5: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
6: Dynamisch.
5: Maar in de winter wil ik zekerheid.
7: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
8: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
4: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coreDate.nl/nalatenschap.
9: Trulease met Genke.
10: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
9: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
10: Precies wat we nodig hadden.
9: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
11: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
9: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
12: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
13: What we're gonna do right here is go back, way back, back into time.
2: Radio Oost. Toppers van toen en nu.

0: Mr. Motion en You Want Love.
1: Toppers van toen en nu. Evert Duitmans.
0: Evert op de plek van Oene vanmiddag. En we gaan zo meteen de top 40 van 16 mei 1993 herschrijven. Hartelijk dank voor het stemmen. Ik heb eerst nog een andere plaat voor je.
2: Een kwestie van rock and roll.
0: En die is van Carl Mann.

0: De laatste rock'n'roll plaat van vandaag. Ja, hartelijk dank voor het stemmen. Het is een mooie lijst geworden. We gaan de top 40 herschrijven van 16 mei 1993. Eerst even wat herinneringen ophalen uit dat jaar. Albert uit Nieuw-Leuzen zegt... Ik ben dat jij met vrienden naar Pinkpop geweest. Michael Keijzer uit Nijverdal die zegt... Ik was 8, dus ik heb er niet zoveel van herinneringen eraan. Zet uit Enschede die was net moeder geworden van de oudste zoon. Pim uit Friezenveen die zegt... Goh, mijn oudste zoon kwam net terug uit het Wilhelmina Kinderziekenhuis uit Utrecht. Trus had 4 jongens destijds. Even kijken, Els uit Haren was zwanger van een jongste zoon. En Gerben zegt, ik was vooral op school en heel veel aan het buitenspelen. Mooie tijd, ik kan me alles bij voorstellen. We gaan snel beginnen aan die top 10. 10 leuke liedjes en we hebben echt de tijd wel nodig... want er zitten ook een paar mooie ballads tussen vandaag. We gaan eerst een uitstapje maken naar Italië. Eros Ramazzotti, vrij vertaald, Dingen in het leven.
1: Nummer 10.
0: Cosa della vita.

Eros Ramazzotti en Cosa della Vita op het 10 in onze geschreven top 40. Als je denkt aan de jaren 90, dan denk je natuurlijk gelijk ook aan house en aan dance. En denk je ook gelijk aan Ray en Anita, oftewel Too Unlimited. Ook zij stonden in de hitlijst in 1993 met hun allergrootste hit, No Limit, op 9.

Op 8, Too Unlimited en No Limit. Dan gaan we door naar de nummer... 9 was dit. De nummer 8 gaan we dan naartoe. Dat is de enige Belgische inzending in onze top 10. Ik heb het over The Radios, de popgroep geformeerd rondom Bart Peters. Seagoes, na na na na, op 8.

0: Op nummer 8 in onze herschreven top 40 van 16 mei 1993. De Radio's en Seagoes na na na na.
1: De Oosttribune.
0: Je zou het bijna vergeten, maar er is ook nog sport vandaag. FC Twente neemt het op in een bekerduel tegen PSV. Ik heb het dan over het vrouwenvoetbal. Dat is in Rotterdam op het kasteel. Esther, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: De eerste helft is inmiddels geweest.
2: Ja, dat klopt. En die is goed gespeeld door beide partijen. Maar hij is nog niet zo succesvol afgerond door de dames van FC Twente. Ze staan met 1-0 achter vanaf de 17e minuut. Ja, jammer, want het ging op zich best gelijk op. En Twente had toch wel de meeste kansen. Diekman en Oude Elbrink. Maar ja, het mocht niet baten. Dus ze gingen er niet in. En dan sta je met 1-0 achter. Maar in mijn beleving moet het nog haalbaar zijn. Ik ga even kijken, want het is natuurlijk pauze. Dus in rust. Iedereen is even weer naar binnen gegaan. Het is best een beetje koud. Hier zitten nog twee mensen. Oeh, die hebben wel een PSV-vlaggetje. Dus jullie zijn helemaal blij, of niet? Je bent helemaal voor PSV.
3: Ja.
2: Ja, goed zo. Ga ik even op zoek naar nog meer mensen, want het zit allemaal door elkaar. En dat is best wel bijzonder.
0: Ja, dat is leuk, hè, dat vrouwenvoetbal.
2: Ja, dat is heel leuk. Ga even naar deze mensen. Die dragen geen sjaaltje. FC Twente of PSV? Twente. Kijk, daar zit ik goed. Daar moet ik hier zijn. Vader en dochter.
4: Ja, dat klopt.
2: Wiens idee was het om hier naartoe te gaan?
4: Nee, ik doe werkzaamheden voor de, of af en toe wat dingetjes voor de KNVB. Dus toen kregen wij kaarten. En toen dacht ik, ja, kan ik met mijn vrouw gaan of met mijn dochter? Die vindt het veel leuker.
2: En waar komen jullie vandaan?
4: Uit Woerden.
2: Oké, en dan ben je toch voor FC Twente?
5: Ja, ja, ik weet niet echt eigenlijk.
2: Waarom ben je dan voor Twente?
5: Nou, toen ik een beetje dit ging kijken, zo, toen stond Twente heet tijd 1. En toen, ja, heb ik dat meer gekeken.
2: Jarenlang, hè? Maar het is nu een beetje andersom gedraaid.
5: Ja, nu PSV. Maar Ajax ook wel. Ja.
6: Komt vanzelf.
2: Ja, jullie zijn nog enthousiast. Wat vond u van het spel?
4: Ja, wat vond je van het spel? Soms denk ik wel eens, het ziet er zo makkelijk uit en dan gaat het toch verkeerd. Ik denk wel dat Twente meer power heeft, dus ik verwacht eigenlijk nog wel wat.
2: Ze hadden wel kunnen scoren, hè?
4: Had wel gekund, ja. Dat had zeker gemogen. Binnen 10 minuten al, volgens mij. Maar kom nog wel.
7: Nummer 37 vind ik goed.
2: Wat denken jullie?
5: Ik hoop dat Twente nog even wint, maar ik denk...
7: Ik gok 1-1 en daarna in de verlenging, Twente.
5: Ik denk 2-1 PSV.
2: Wacht, dat, die had ik even niet zien aankomen. Nee. Hey, wat denkt u? Dan ga even naar de vader toe, hoor.
4: Ik verwacht een 1-1 en dan in de verlenging dat Twente wint.
2: Ja,
4: meer
2: goed
4: power.
2: Zo. U zag ook Oost op mijn microfoon staan, hè?
4: Sorry?
2: U zag ook Oost op mijn microfoon staan.
4: Ja, daarom, ik kan, ja, kan niet missen.
2: Hey, heel goed, we zijn het erover eens, hoor. Twente gaat toch wel winnen, hoor.
0: Nou, laat het hopen, Esther. Dankjewel en veel plezier nog even daar.
2: Dankjewel.
0: Wij gaan snel door met die herschreven top 40 van 1993. Aanbeland bij nummer 7, Ace of Base. There is all that she wants.

Ace of Base en All That She Wants op nummer 7 in onze geschreven top 40 van 16 mei 1993. Gaan we door naar nummer 6, wat mij betreft de allermooiste uit de lijst. Van het bekende Keep the Faith album van Bon Jovi, waar natuurlijk ook de gelijknamige single Keep the Faith op staat. Ook In These Arms is ook een enorme hit van het album. Maar er staat één prachtige ballad op en man, dat liedje kun je niet vaak genoeg horen. Het is Bon Jovi en Bed of Roses op nummer 6 in onze herschreven top 40.

0: Op nummer 6, Bon Jovi en A Bed of Roses. Dan door naar nummer 5. Daar staat een vrouw waarvan je eigenlijk zou verwachten dat je... Nou ja, haar liedjes komen met name uit de jaren 60, 70 en 80. Maar ook in de jaren 90 was ze toch best actief. Bijvoorbeeld met deze nummer 5 is van Willeke Alberti.
1: Nummer 5.

Welkom bij RTL 5 en ome Jan. Ja, het is toch een beetje een gekke dag. Vanavond is het Eurovisie Songfestival in Wenen. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar bij mij leeft het echt helemaal niet. Nederland dit jaar niet meedoet. Het is toch een klein beetje als patat zonder mayonaise, als carnaval zonder polonaise, als appeltaart zonder slagroom. Maar goed, laten we dan maar terugblikken op een wel succesvolle Nederlandse inzending. In 1993 deed Rutja Kot mee voor Nederland. En het was behoorlijk succesvol. Ze werd namelijk zesde met dit liedje. Met een thema dat sowieso op dit moment ook niet meer zou misstaan. Hij staat hoog in die herschreven top 40 op nummer 4. Rutja Kot, dit is Vrede.

Op nummer 3, George Michael en Queen en Somebody to Love. In de schreven top 10 van 16 mei 1993 gaan we door naar nummer 2. Daar vinden we Hathaway, What is Love? What is love?

0: En What is Love? Het is tijd voor de nummer 1 van de herschreven top 40 van 1993. En René Klein, wat maakte hij een indruk door zo openhartig te vertellen over dat hij aids had bij Paul de Leeuw op televisie. Hij zong toen dit liedje, het stond wekenlang op nummer 1 daar in de hitlijsten. En ook vandaag bij ons in die herschreven top 40, René Klein. Dit is Mr. Blue.
1: Winter sounds are crying like the old man slowly dying. And the only sound, the wind that fills the trees.

0: weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
2: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
3: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
4: Zoveel money!
3: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Wij zijn Medipoint.
6: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
7: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
6: En voor de sta-opstoel van Toon.
8: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
6: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
6: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
10: Lekker shoppen in de buitenlucht en genieten van de zomerzon? Kom dan naar de Zaterdagmarkt in Enschede. Geniet van al het moois en lekkers op het Van Heekplein in Hartje Centrum. Zaterdagmarkt Enschede. Mooi de grootste.
11: Aankomende zondag speelt Heracles Almelo thuis tegen FC Groningen. Ben jij erbij in het Tacito Stadion? Scoor nu je tickets via heracles.nl.
12: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
13: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In verschillende steden is gedemonstreerd tegen asielopvang en bezuinigingen in de zorg. In onder meer Nijmegen, Utrecht en Leeuwarden gingen honderden mensen de straat op. De demonstraties verliepen in het algemeen zonder problemen. In Groningen was het even onrustig, omdat er ook een tegendemonstratie aan de gang was. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiase Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. In de Britse hoofdstad Londen wordt door tienduizenden mensen gedemonstreerd. Er zijn twee protesten tegelijk aan de gang. Een anti-immigratieprotest en een pro-Palestijnse demonstratie. Er zijn zo'n 4000 agenten ingezet om de marsen in goede banen te leiden. Volgens de Londense politie gaat het om een van de belangrijkste politieoperaties in jaren. Jessica Schilder heeft het Nederlands record kogelstoten verbeterd. Ze gooide in Shanghai tot een afstand van 21 meter en 9 centimeter. Het vorige record stond op zo'n 20,5 meter en dat stond ook op naam van Schilder. Ze is de eerste vrouw in 14 jaar tijd die de kogel verder gooit dan 21 meter. De 8e etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Jonathan Narváez. De Ecuadoriaan was de sterkste van drie koplopers. Hij boekte zijn tweede ritzege. De Portugees Eulalio blijft leider in het algemeen klassement. En het weer nog vanavond droog, vannacht weer regen en morgen wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
14: Wil jij jouw spieren sterk en soepel houden? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding. VitaPro bevat namelijk vitamine D, want dat is goed voor het behoud van soepele spieren. Probeer het vernieuwde VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
15: Odido. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
16: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
17: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
18: Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen.
12: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
1: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop. Creon.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: Hou je snelheid onder controle en check wat vaker je meter. Bijvoorbeeld
4: elke keer als de DJ's lachen om helemaal niks.
3: Of gewoon als je al even op de linkerbaan rijdt. Zo kom je veilig thuis.
5: Check de meter.
6: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiase Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op. En Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. De Iraakse man die verdacht wordt van het coördineren van aanslagen op Joodse doelwitten werd zeer waarschijnlijk aangestuurd door Iran. Dat zeggen deskundigen. De man wordt onder andere verdacht van betrokkenheid bij aanslagen op een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. Volgens deskundigen wil Iran met de acties angst zaaien. De dode bultrug die bij Denemarken is gevonden blijkt Timmy te zijn. Voor die walvis werden de afgelopen maanden meerdere reddingsacties opgezet. Het dier spoelde gisteren aan op het Deense eiland Anholt. Volgens het Duitse persbureau DPA is er een trekker gevonden die eerder aan Timmy was bevestigd. Mensen worden opgeroepen niet in de buurt te komen omdat de walvis mogelijk besmettelijke ziektes kan overbrengen. En het weer, vanavond droog, vannacht weer regen. Minimumtemperatuur 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien ook wat zon. En dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor de grootste keuze in

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
2: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.

0: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
0: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
2: Kom 23, 24 en 25 mei naar Pinksterfair Het Laar in Ommen. En geniet van ruim 100 stands, klein theater en veel lekkers. Koop nu je tickets op pinksterfairhetlaar.nl.
0: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder van rond de 30 zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. De burgemeester van Modena spreekt van een tragedie. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op. En Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van minstens 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. Israël meldt dat in Gaza een hoge Hamas-commandant is gedood. Hij zou een van de laatste nog levende kopstukken zijn van de terreuraanval van 7 oktober 2023. Volgens het Israëlische leger werd hij gedood bij een luchtaanval. Voorafgaand aan de finale van het Eurovisie Songfestival hebben in Wenen enkele duizenden mensen gedemonstreerd tegen deelname van Israël. Ze vinden dat de organisatie met 2 maten meet. Rusland mag niet meedoen vanwege de oorlog in Oekraïne, maar Israël is wel toegelaten. De demonstranten in de Oostenrijkse hoofdstad mochten niet in de buurt komen van het evenementencomplex waar vanavond de finale van het Songfestival wordt gehouden. Het weer vanavond droog, vannacht weer regen. Minimumtemperaturen 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien door ook wat zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
6: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.
7: Fietsvakantie, ja, dat klinkt goed. Alles geregeld zoals het moet.
6: Goedverblijf.nl.
7: Boek nu jouw fietsvakantie.
8: In 1976, the city of Deventer became a movie set. Hollywood came to town for A Bridge Too Far. Museum de Waag presents A Bridge Too Far, Hollywood in Deventer. More information at abridgetoofar.nl.
3: Radio Oost. De avond bij Oost.

de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

0: Keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
0: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
2: Kom 23, 24 en 25 mei naar Pinkster Fair Het Laar in Ommen. En geniet van ruim 100 stands, klein theater en veel lekkers. Koop nu je tickets op pinksterfairhetlaar.nl.
0: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubblesandjets.nl.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In een ziekenhuis in Den Haag is een van de hoofdverdachten van de genocide in Rwanda overleden. Zakenman Félicien Kabuga zou in 1994 Hutus hebben bewapend en ze hebben opgeroepen om Tutsi's te vermoorden. Ook zou hij een radio- en tv-zender hebben opgezet om haat te verspreiden. Er vielen naar schatting 800.000 doden. Het straftribunaal in Den Haag oordeelde 3 jaar geleden dat hij dement werd en niet terecht kon staan. Félicien Kabuga was in de 90. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder van rond de 30 zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. De burgemeester van Modena spreekt van een tragedie. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiaanse Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiaanse premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. Bij de zoektocht naar een vermiste Nederlander op Saba hebben de autoriteiten de hulp ingeroepen van het publiek. Er zijn een foto en een signalement verspreid. De politie wil ook weten of mensen hem een lift hebben gegeven, of dat er camerabeelden van hem zijn. De Nederlander van 53 keerde woensdag niet terug van een wandeling aan de noordwestkant van Saba. Er is gezocht met helikopters en er worden speurhonden ingezet. Het weer vanavond droog, vannacht weer regen. Minimumtemperaturen 2 tot 6 graden. Morgen regen, in de middag tussen de buien door ook wat zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ontdek Nederland op de fiets met goedverblijf.nl.

voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Voor de

0: op 3000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? WildeGansen.nl/nalaten.
2: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: De keuken. De plek waar je samen kookt, samen eet en bij elkaar bent. In huis of in de tuin. De zoektocht naar jouw droomkeuken begint bij Bubbles & Cooking in Enter.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
0: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
2: Kom op zaterdag 23 mei naar de spetterende openingsavond van Rips & Blues in Raalte. Met optredens van Ilse de Lange, de Robert Cray Band, Tower of Power... en als afsluiter de beste tributeband van Nederland, Beach Boys Best. Good Vibrations bij Rips & Blues. Bestel je ticket snel op ripsandblues.nl.
0: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
3: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. Het is niet bekend wie het is. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou dus de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Volgens Italiaanse media botste de auto na de aanrijding tegen een etalage. De bestuurder, van rond de 30, zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. Een belangrijke verdachte van de genocide in Rwanda is overleden. Zakenman Felicien Kabuga zat in Den Haag in de gevangenis. Hij zou in de jaren 90 de drijvende kracht zijn achter de slachting door Hutus onder Tutsis. Naar schatting 800.000 mensen kwamen om het leven. Kabuga was dement, hij was waarschijnlijk in de 90. De Britse oud-minister van Volksgezondheid Streeting heeft zich, zoals verwacht, kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op. En Streeting vertrok als minister. Het weer, opklaringen, vannacht weer periode met regen. Morgen bewolkt en wat regen, later stevige buien. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Oost. De avond bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een tweejarig abonnement. Je hebt tot morgen.
2: NPO Radio 1.
3: 11 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de stad Modena, in het noorden van Italië, is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. De bestuurder probeerde nog te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Er is huiszoeking bij hem gedaan. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. Het is niet bekend wie het is. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. De Vlaamse publieke omroep, de VRT, eist inspraak in welke landen mogen meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Anders doet België volgend jaar niet mee. Vlak voor het begin van de finale in Wenen kwam de VRT met een statement. Aanleiding is de omstreden deelname van Israël. De EBU, de organisator van het festijn, moet de aangesloten omroepen laten stemmen over deelnemende landen. En ook moet de EBU duidelijk stelling nemen tegen oorlog en geweld, zegt de VRT. De Vlaamse omroep is volgend jaar aan de beurt om namens België een artiest te sturen. Een belangrijke verdachte van de genocide in Rwanda is overleden. Zakenman Felicien Kabuga zat in Den Haag in de gevangenis. Hij zou in de jaren 90 de drijvende kracht zijn achter de slachting door Hutus onder Tutsis. Naar schatting 800.000 mensen kwamen om het leven. Kabuga was dement, hij was waarschijnlijk in de 90. Saba heeft een signalement en een foto verspreid van de Nederlander die sinds woensdag wordt vermist. De man van 53 was gaan wandelen aan de noordwestkant van het eiland. Er is naar hem gezocht met helikopters en er worden nu ook speurhonden ingezet. De autoriteiten op Saba willen ook weten of mensen hem een lift hebben gegeven. De afgetreden Britse minister van Volksgezondheid, Streeting, wil Labour-leider en premier Starmer uitdagen. Streeting heeft daarvoor de steun nodig van zeker 81 parlementsleden, maar hij heeft niet gezegd of hij voldoende mensen achter zich heeft. Streeting zei verder dat Groot-Brittannië weer lid moet worden van de EU. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om promotie en degradatie. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0... na een eerdere 1-0-zege in Almere. In de finale, die gaat over 2 duels, neemt Willem II het op tegen de nummer 16 van de Eredivisie. Dat wordt FC Volendam of Telstar. En het weer, opklaringen, vannacht weer periode met regen, morgen bewolkt en wat regen en later stevige buien. En het wordt morgen 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
5: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
6: Dynamisch.
5: Maar in de winter wil ik zekerheid.
7: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
8: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
9: Later en altijd.
10: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
11: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
13: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage.
2: Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
9: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
13: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
9: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
13: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
14: NPO Radio.

0: ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 7 graden. Binnen zit Elisabeth Steins. Wat nou vriendjespolitiek op het Songfestival? Wedden dat zelfs België ons dit jaar geen punten geeft? Goedenavond en welkom bij het Oog op deze zaterdag. We beginnen straks in Oekraïne, dat de lichamen van honderden gesneuvelde soldaten heeft teruggekregen van Rusland. Verder zijn Lemia Aharouai en Petra de Koning hier, want zij zijn met hun boek over Dick Schoof genomineerd voor de Brusselprijs. Het Witte Huis organiseert morgen een nationale gebedsdag, volgens critici vooral om het evangelisch christendom te promoten. De Venloze schrijver en muzikant Frans Pollux heeft zijn best gedaan om een luchtige, moderne versie te schrijven van het bekende passieverhaal. En aan het einde van het uur schakelen we ook nog even met Wenen, waar die puntentelling van het Songfestival dan begonnen is. Maar voor dat alles uiteraard eerst het nieuwsoverzicht van vandaag.
2: Zaterdag 16 mei.
1: Bij het bezoek van de Indiase premier Modi aan Huis ten Bosch werd geroepen om de terugkeer van de door haar vader ontvoerde Insia. Maar premier Jette kon daar nog niet veel over kwijt.
3: Er zijn tot nu toe nog geen toezeggingen gedaan.
1: Toch zijn er, nu de landen intensief gaan samenwerken, wel meer verplichtingen, vindt Jette.
3: Dan verwachten we ook dat er wat tegenover staat in dit soort hele zware persoonlijke casussen die al veel te lang duren.
1: Haar moeder moet Insia nu al 10 jaar missen.
4: Wanneer komt mijn meisje weer terug? Breng haar alsjeblieft terug. Dat is het enige wat telt.
1: Dan Trump. De Amerikaanse president is net terug van een bezoek aan China, waar hij onder meer over de spanningen met Taiwan sprak.
5: They have somebody there now that wants to go independent. Well, it's a risky thing when you go independent.
1: Een onafhankelijk Taiwan vindt Trump riskant. En bij een conflict met China hoeft Taiwan volgens hem niet op Amerikaanse steun te rekenen.
5: You know, we're supposed to travel 9500 miles to fight a war. I'm not looking for that.
1: Amerika heeft al wapens aan Taiwan beloofd, maar Trump twijfelt nu ineens.
5: Well, I haven't approved it yet. We're going to see what happens.
1: Verder met protesten in 9 Nederlandse steden tegen de asielopvang en het regeringsbeleid. Ook in Den Bosch gingen ze de straat op.
6: Waarom niet? Waarom niet? Waarom niet in Den Bosch? Waarom één goede reden, waarom niet?
1: Dan misschien handig als hij zelf die reden geeft.
6: Omdat wij tegen de regels zijn. En tegen de linkse bende.
1: Ook in Nijmegen werd gedemonstreerd.
7: Dat Nederland naar de kloten dreigt te gaan. Alles naar geluk zoeken schrijven. En terwijl Nederlanders er slecht voor staan.
1: En daar klonk ook een tegengeluid.
8: Ja, tegen dat rechtse tuig allemaal. En vooral die overal herrieschoppen.
1: En er was leedvermaak toen bleek dat er meer tegendemonstranten waren.
9: Deze groep is heel groot en die andere groep is heel klein. Dus daar zijn we heel blij om, hè?
10: Ja.
1: We sluiten af met een Engelse popartiest.
11: Ik heb zaterdag een date met Harry Styles.
1: Harry Styles die stond vanavond in de arena. En voor fans kost het veel stress om daar te komen. En dat begint met een online ticket kopen.
12: Ik ga letterlijk kotsen. Het is echt niet goed voor mijn cortisol level. Ik denk dat die in tijden niet zo hoog zijn geweest. Ik ben echt zo bang. Ik ben echt weer misselijk.
1: En als het dan gelukt is, dan ben je veel geld kwijt. Maar ja.
12: Ik ga in ieder geval Harry Styles zien.
1: Maar dan ben je er nog niet, want dan begint het wachten.
13: Ja, het is gewoon niet kunnen slapen natuurlijk. Ja, nee, ik heb een week niet geslapen.
1: Vervolgens moet je dagen eerder komen voor een goede plek.
13: Zitten en zo lang mogelijk wakker blijven.
1: En dan is het ook nog rot weer, dus goed aankleden.
13: Ja, ik heb het echt heel koud.
14: Wat doe je jezelf aan?
13: Ja, dat weet ik ook niet. Alles voor Harry.
1: En oppassen dat je niet ziek wordt.
15: Ik ben zelfs aan de homeopathische korreltjes gegaan. Ik wil alles eraan doen, daar in die arena staat te swingen. Voor de neus van Harry.
1: En als je dan eindelijk helemaal vooraan staat...
14: Wat ben je van plan?
13: Te trouwen. Ja, natuurlijk. Wie weet, is mijn enigste kans. Ik sta vooraan. Ik ga oog in oog staan met mijn man. Ja, ik ga ervoor.
1: En nog een laatste tip. Als je moeder stiekem verliefd is op Harry, laat haar dan liever thuis.
16: Gewoon een lekkere jonge vent. Lekker jong dan mijn man die hier aan de lijn hangt. Ja, die heb ik al 30 jaar, daar kom ik niet meer vanaf. Maar mijn dochter schaamt zich helemaal kapot.
2: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
1: Kan ik me iets bij voorstellen. Goed, Rusland heeft ruim 500 lichamen teruggegeven aan Oekraïne. Vermoedelijk van soldaten die in de oorlog zijn gesneuveld, meldt Kiev vandaag. Nieuwsuurverslaggever Gert-Jan Dennekamp was kort geleden nog in Oekraïne, onder andere in een mortuarium. Goedenavond, Gert-Jan.
10: Goedenavond.
1: Ja, het is bekend dat er heel veel slachtoffers vallen in deze oorlog. Zeker ook in het gebied dat door Rusland bezet wordt. Gebeurt het dan ook vaker dat Rusland stoffelijke overschotten overdraagt en ook in zulke grote hoeveelheden?
10: Ja, in totaal zijn bij verschillende uitleveringen al 20.000 lijkzakken overhandigd door Rusland. Dus dat gaat dan vermoedelijk om 20.000 personen, maar dat hoeft niet per se. Soms zitten er meer dan één in één zak, of soms zit één persoon in meerdere zakken. Maar ja, dit soort ruilen vinden regelmatig plaats. Ondanks de oorlog kun je eigenlijk zeggen dat dit en ook de vrijlating van krijgsgevangenen een van de onderwerpen is waar Rusland en Oekraïne toch nog regelmatig contact over hebben.
1: En hoe gaat dat dan vervolgens in zijn werk? Wat gebeurt er met de lichamen als die eenmaal in Oekraïne zijn aangekomen?
10: Ja, die worden verdeeld over diverse mortuaria. Wij zijn er in één geweest. Daar stonden in totaal iets van 12 koelcontainers. Duizenden zakken liggen daar die allemaal onderzocht moeten worden. De plek waar wij waren, waren 5 tafels waar de hele dag zakken werden neergelegd, open werden gemaakt. De lichaamsresten, want vaak is het niet heel veel meer hoor. Want deze mensen komen van het slagveld. Er is soms heel weinig over en soms liggen ze ook al jaren in Russische containers. Dus vaak gaat het niet meer dan om beenderen, om resten van kleding. En dat wordt allemaal uitgezocht door experts, politie en forensische experts. De kleding wordt onderzocht, wordt heel nauwkeurig beschreven. Want misschien zit er iets tussen wat leidt naar een naam. En uiteindelijk wordt er ook DNA afgenomen in de hoop dat op die manier uiteindelijk al deze mensen toch een naam kunnen krijgen, terug kunnen naar de familie, begraven kunnen worden, zodat de familie een plek heeft waar ze naartoe kunnen.
1: Ja, en als er dus soms nog maar zo weinig over is, ja, dat maakt dus die identificatie heel erg ingewikkeld. Worden familieleden daar ook nog bij betrokken?
10: Ja, mensen moeten uiteindelijk toch instemmen met het resultaat. Familieleden worden benaderd. Op het moment dat duidelijk is of er een identificatie is op basis van DNA. Wij waren erbij, dat mochten we niet filmen. Dat wou die familie ook niet, heel begrijpelijk. Dat ze nog kwamen naar het mortuarium omdat er een ik kan er ineens niet meer op het woord komen. Nee. Maar goed, dat er iets zichtbaar was op het lichaam.
1: Een tatoeage of zo?
10: Precies, een tatoeage. Okay. En met speciale apparatuur kunnen ze die weer laten zien. Vaak is de huid niet heel veel meer dan perkament, bruin. Maar door speciale belichting kunnen ze die tatoeage weer laten oplichten. Familieleden wilden dat per se zien. Ook al waren er foto's gemaakt, maar mensen willen echt zien dat het bewijs er is dat dit hun, in dit geval man en zoon, was. En mensen willen echt overtuigd worden. Heel veel mensen leven ook met de veronderstelling dat hun geliefde nog leeft. Rusland maakt niet bekend wie de krijgsgevangen is. En dat betekent dus dat mensen ook tot op het laatst hoop kunnen houden van nee, mijn man die leeft nog, die is in krijgsgevangenschap. Ja. Ja. En mensen houden daar echt aan vast. En er is ook wel reden voor, want soms gaat het ook mis. Er zijn mensen begraven door familieleden, terwijl uiteindelijk bleek dat hun zoon begin dit jaar werd vrijgelaten door de Russen. Dus ze hebben een jaar lang bij een graf gestaan terwijl hun zoon nog leefde.
1: Ja. Dus dat zijn allerlei redenen om te zeggen, ik wil dat toch zien en betrokken worden bij die identificatie. Maar tegelijkertijd kan ik me ook goed voorstellen dat je het juist eigenlijk heel graag niet wil zien.
10: Ja, ik kan me daar alles bij voorstellen. Want ik heb gezien hoeveel er nog over is. En dat is echt heel weinig. En als dat je laatste beeld is van je geliefde, is dat ook heel zwaar. Maar het is toch iets wat we horen van de specialisten, dat heel veel familieleden dat toch willen. Die willen zien, bewijs zien dat het inderdaad gaat om hun zoon. Ik heb een vrouw gesproken die zei van ja, ik weet ook wel als ik naar die foto's kijk van die autopsie, dat ik daar niks in kan herkennen. Verstandelijk begrijp ik dat wel. Maar toch wil ik die foto's zien in de hoop dat ik iets zie waardoor ik kan zeggen, ja, dit is mijn zoon. Ook in haar geval overigens was er eerst een DNA-bevestiging. Uiteindelijk bij een second opinion bleek toch dat het niet om haar zoon gaat. Dus zij wacht ook nog steeds op de resten. In haar geval gaat ze er geloof ik niet echt meer van uit dat haar zoon nog leeft. Maar toch iets waardoor ze haar zoon kan begraven en een plek kan geven.
1: Ja, want dat kan dan in ieder geval, na, als er dan een keer een identificatie is, dan is dat wat volgt, de begrafenis. Toch? Want dan kan dat dus.
10: Ja.
1: Ja.
10: Ja, de lichamen worden teruggegeven en uiteindelijk worden deze mensen begraven. En dit is een enorme klus, hè. Ik heb gesproken met de Internationale Commissie voor Vermiste Personen, de ICMP. Die is opgericht na aanleiding van Joegoslavië. Toen in die strijd hebben ze 40.000 mensen kunnen identificeren. Hier gaat het om 100.000 vermisten. Als je dan in beeld wat dat aan werk is, als je dat heel minutieus allemaal wil onderzoeken, dat is een enorme hoeveelheid werk waar Oekraïne eigenlijk niet op voorbereid is. En ik denk niemand niet echt. En waar Oekraïne eigenlijk ook niet de infrastructuur voor had. Nee. Dus die hebben ze in de afgelopen jaren ook moeten bouwen. Vooral met hulp van westelijke donaties, het Rode Kruis, ICMP. Nederland draagt eraan bij. Omdat ja, al het geld in Oekraïne gaat voornamelijk naar de strijd. En dit is toch heel erg belangrijk, merk je ook,
1: ja,
10: bij al die nabestaanden. En dat gaat om ja, honderdduizenden mensen die hierdoor geraakt worden en een antwoord willen op de vraag, leeft mijn geliefde nog?
1: Goed, dankjewel Gert-Jan voor je inkijk hierin.

0: Dit was Ring Ring van ABBA, een liedje uit 1973. En dat was een jaar voordat die Zweedse popgroep in 1974 het Songfestival won met Waterloo, moeder aller Songfestivalliedjes. En dat betekende ook meteen hun grote doorbraak. Maar met Ring Ring, dus dit nummer, hadden ze een jaar daarvoor het ook al geprobeerd bij het Songfestival. Alleen kwamen ze toen niet door de Zweedse voorrondes heen. En later is het alsnog een internationaal succes geworden. Tot zover de Songfestival Trivia.
1: Wat is het beste journalistieke boek van het afgelopen jaar? Met het oog op morgen presenteert de genomineerden voor de Prussenprijs 2026.
0: Ja, en dat zijn deze week NRC-journalisten Lemia Harouai en Petra de Koning, die genomineerd zijn met hun portret van Dick Schoof. Wie was deze partijloze premier en vooral waarom koos hij ervoor om het kabinet van PVV, BBB, NSC en VVD te gaan leiden? Het eerste in Nederland met een radicaal rechtse partij erin. Goedenavond allebei en gefeliciteerd met de nominatie.
2: Veel dank.
3: Dankjewel.
0: Ik blader meteen even door helemaal naar achter in het boek. Daar staat, er waren Haagse politici die niet snapten waarom jullie dit boek schreven. Dick Schoof, dachten zij, zou de politieke geschiedenis ingaan als een voorbijganger. Lemia, wat maakte hem voor jullie dan toch interessant?
2: Het tijdperk is interessant, het ongewone daaraan, al vanaf het allereerste moment. Ik bedoel, je noemde het zelf al, hè, de eerste partijloze premier in ieder geval, zolang wij ons kunnen herinneren. De laatste is al heel lang geleden. Dus dat moest vastgelegd worden, vonden wij. Al was het maar voor die ene student die misschien over een jaar of 40 denkt, ik zet al die premiers nog eens op een rij. En
0: wie was die Schoof eigenlijk?
2: Hutsen, en toen kwam Jette. Oh nee, er was ook nog Schoof. Nou ja, dan ligt er nu iets voor zo'n student om hopelijk wat verdieping te bieden.
0: En Petra, was er iets waar jij specifiek naar benieuwd was over Schoof?
3: Nou ja, hij deed dit als achtste kandidaat. Een heleboel mensen voor hem hadden nee gezegd. En waarom doet die man dit? Waarom begint hij hier aan? Iemand met zo'n carrière als topambtenaar, zoveel jaren. En hij hoefde niks meer. Hij was 67. Hij kon nog 3 jaar topambtenaar blijven bij justitie. Waarom doet zo'n man dat? Ja. Waar begin je aan?
0: En jij had het net over die student die misschien over een heleboel jaren nog eens terug gaat denken aan wie was die Schoof misschien. Maar voor ons is het natuurlijk recente geschiedenis. En we hebben denk ik ook allemaal wel een beetje een beeld bij Schoof. Als ik het even vrij mag interpreteren, een wat nerveuze man. Een premier zonder partij natuurlijk, zonder gezag misschien. Een premier die in ieder geval ondermijnd werd door zijn eigen coalitiegenoten en niet altijd even serieus werd genomen. Dat blijkt ook uit jullie boek, dat beschrijven jullie ook. Maar hebben jullie na jullie onderzoek ook een ander beeld van hem gekregen?
2: Dat zou betekenen dat we er met een beeld in zijn gegaan. En dat is eigenlijk niet echt zo. Heel veel mensen in Den Haag kende Dick Schoof niet. Ik ken hem eigenlijk alleen een beetje van naam. Een soort vaag iets NCTV-achtigs waar ik aan moest denken. Dus er komt iemand dat podium oplopen, vrij letterlijk, tijdens die allereerste persconferentie. En dat is het startpunt geweest van ons onderzoek eigenlijk naar hoe doet hij het en wie is hij precies. En wat je wel in Den Haag zag, was dat het beeld kantelde van bij politici van in eerste instantie, nou ja, hij doet het toch maar. Mm-hmm. Naar aan het eind toch wel een soort van medelijden en onbegrip. Waarom zou je jezelf dit aandoen? Waarom zou je dit toelaten? Waarom sla je niet met de vuist op tafel? Dus daar zag je wel echt iets veranderen.
0: Ja, en Petra, ik dacht zelf ook wel na het lezen van wat is er eigenlijk wel goed gegaan?
3: Ja, daar heeft hij zelf een verhaal bij. Hij heeft laatst een boek in ontvangst genomen. Dat waren wetenschappelijke beschouwingen over het kabinet. En toen had hij een heel rijtje dingen waarvan hij zelf vindt dat het goed is gegaan. Bijvoorbeeld dat de steun aan de Oekraïne op peil is gebleven. Dat de defensieuitgaven enorm omhoog zijn gegaan. Hij noemde ook nog de asielwetten die dit kabinet er weer door probeert te krijgen. Hij vond het een gemiste kans dat dat niet gelukt was met die ene wet. Dus hij heeft zelf wel het idee dat hij daar niet voor niks heeft gezeten. Dat het wel tot iets heeft geleid. Als je er naar kijkt, heeft dit kabinet qua beleid heel weinig voor elkaar gekregen. En het was wel echt 11 maanden in 1 dag aan 1 stuk door ruzie, crisis, van crisis naar crisis. Dus ja, dat is wel wat het beeld bepaalt.
0: Ja. En Lemia, je had het net over dat er ook met medelijden naar hem gekeken wordt. Er zijn ook heel veel grappen over Schoof gemaakt. Ook door politici, schrijven jullie ook in het boek achterin, die ondertitels voor jullie boek aan het verzinnen waren terwijl jullie ermee bezig waren. Nou, ik noem er een paar. Dick Schoof, de man die ja zei. Afkomstig van Fleur Agema. Dick Schoof, een ijdele droom. Laurens Dassen zei dat. En Dick Schoof, de verdwaalde topambtenaar. Henk Vermeer. Waarom wordt er zo lacherig over hem gedaan?
2: Nou ja, ik denk dat je van Dick Schoof wel vast kunt stellen dat hij in die 11 maanden en 1 dag weinig momenten heeft laten zien waarin hij het voor zichzelf opnam of waarin hij publiekelijk een grens stelde. En tegelijkertijd waren we allemaal wel de hele tijd getuigen van de, ja, soms publieke vernederingen door de mensen van de partijen die hem notabene zelf hadden gevraagd op deze plek. Dus nou, niet alleen debatten in de Tweede Kamer, bijvoorbeeld het debat over de regeringsverklaring met Slappe Hap, waar het veel over is gegaan, maar ook vrijdag na vrijdag bij de inloop en de uitloop van de ministerraad, bewindspersonen van vooral de PVV, die op hoge toon dingen eisten of vonden van Schoof. Dat kenden we gewoon niet. Ja. En er stond nooit een Schoof tegenover die een grens stelde of zei, ja, dit doen we gewoon niet zo. Dus ja, ik denk dat in Den Haag werd dat zo ongewoon gevonden dat dat ertoe leidde, ongemakkelijk ook, dat dat ertoe leidde dat het dus blijkbaar iemand was waar je grappen over kon maken. Ja.
0: Nou, is de serieuze vraag die boven zijn premierschap hing en ook boven jullie boek, dus waarom zei hij nou ja? En ook hoe doordacht was die beslissing van hem? Petra, hebben jullie na al die research een antwoord op die vraag gevonden?
3: Nou ja, hij werd op een gegeven moment gevraagd door Wilders. Hij werd gebeld door Wilders. Hij heeft er toen een paar dagen erg over na, een beetje diep over nagedacht. Voor zijn, ja, weet je, met zijn omgeving over gepraat, met zijn vriendin, met zijn dochters. Hij heeft heel veel met Rutte gebeld, echt een paar keer. Rutte heeft hem ook teruggebeld. Voor Rutte hing er ook veel van af dat hij ja zou zeggen. Want Mark Rutte wilde secretaris-generaal van de NAVO worden. Dat zat er aan te komen. Maar er moest wel een andere premier zijn. Dus ja, dat moest wel, wel gebeuren. Dus hij heeft er veel over nagedacht. Hij heeft met zijn broer gebeld, Nico Schoof, die burgemeester was geweest. Die vond het helemaal geen goed idee. Hij heeft met zijn vriendin en zijn dochter scenario's doorgelopen van wat nu als ik het niet doe, wat nu als ik het wel doe. En op een gegeven moment, toen de deadline naderde die hij gekregen had, is hij die ochtend dat hij zou zeggen ja of nee, is hij niet gaan hardlopen, maar is hij gaan wandelen langs de Vliet. En toen heeft hij bedacht, ik doe het.
0: Ja, maar jullie beschrijven ook, onder andere Marnix van Rij was ook gevraagd, hè? En die had vooraf dan wel heel erg gevraagd van, ja, wie is er dan straks echt in charge? Hoe mag ik bijvoorbeeld mijn eigen ministers en staatssecretarissen benoemen?
3: Ja, in die zin was het helemaal
0: niet. Dat heeft Schoof niet gedaan.
3: Helemaal niet doordacht van Schoof, dat is waar. Die zat daar en heeft gevraagd of de bezuinigingen op de ambtenarij wat minder konden. Nou, dat is ook niet gelukt. Die had helemaal geen voorwaarden. Hij liet het gebeuren. Mensen beschrijven het als dat hij overdonderd was.
2: Ja. En dat bleef ook zo. En het contrast met Van Rij is ook heel interessant, omdat Van Rij een raspoliticus is natuurlijk. Dus die begon meteen al in het gesprek dat hij wel had vragen te stellen over hoeveel ruimte krijg ik straks als premier? En in hoeverre, dat was vooral gericht op Wilders, ga je me in de weg lopen? Heel concreet met tweetjes over buitenlandbeleid bijvoorbeeld. En Wilders zei, nou, dat blijf ik wel gewoon doen. Dus dat gesprek werd gevoerd en dat gesprek heeft Schoof nooit gevoerd. En je zag al meteen, echt op het allereerste moment toen hij premier werd, ja, nog over zijn aankondiging, toen het daarover ging, dat hij het helemaal uit handen gaf. Dus die fractievoorzitters, die besloten, je gaat op dat podium staan en je gaat dat nu doen.
0: En niet te lang.
2: En niet te lang.
0: Want zij wilden niet dat hij te veel in de spotlight stond.
2: Exact. En hij liet dat al vanaf het allereerste moment gebeuren.
0: Ja. Nou, die reconstructie van hoe de keuze uiteindelijk bij Schoof terechtkwam, die leest heel sappig en dat is het is heel minutieus opgeschreven. Neem ons eens mee, Petra, in hoe jullie dan daarin te werk zijn gegaan om dat zo in detail te reconstrueren. Want er worden daar appjes in beschreven in het boek. Je kan bijna woordelijk telefoongesprekken tussen Schoof en Rutte meelezen. Hoe hebben jullie dat gedaan?
3: Ja, zoals wij als journalist ons werk doen. Dus met veel mensen praten, veel dingen checken, heel veel verhalen naast elkaar leggen, alles dubbel checken. Ja, dat is zoals we in Den Haag en daarbuiten gewoon altijd ons werk doen.
0: Ja, en waren mensen, het lijkt best wel bereid om ook over hem te spreken?
2: Wisselend.
0: Hebben jullie veel moeten masseren?
2: Ook, ja. Nou, je gebruikt het goede woord. En wat ook nog wel grappig is, soms waren er ook mensen die zeiden, we gaan het even aan Dick vragen, zo zeiden ze dat dan. Dat niet vragen of even mee tegen hem zeggen. En dan kwamen ze bij ons op terug. Nee, ik heb toch besloten om het niet te doen. En het kwam wel eens voor dat ze daarna nog een keer terugkwamen. Zeiden, ik heb er toch over nagedacht, ik doe het toch maar wel. Dus het was echt heel wisselend. Uiteindelijk hebben we meer dan 50 mensen gesproken, of bereid gevonden om dus wel gewoon met ons te praten. Dus ja, genoeg mensen die toch overstag gingen. Ja.
0: Ja. Nou, we kunnen niet alles behandelen. Er zitten een paar terugkerende thema's in jullie boek, zou ik zeggen. Onder andere dus over die vraag wie nou eigenlijk in charge was, maar ook over zijn relatie met Wilders. Zijn ijdelheid ook. Dat hij van jongs af aan misschien een beetje een mooi boy was, een womanizer. Dat hij ook van pochen hield en van status en ook van zijn dienstauto hield. Maar wat ik zelf nogal interessant vond, was dat hij, dat jullie hem eigenlijk omschrijven als een soort conflictvermijdend persoon. Dat hij ook bang was om kritiek te uiten, bijvoorbeeld.
2: Ja, en daar werd hij als topambtenaar al op aangesproken door zijn collega's. Van let op dat als je iets vertelt met een lach, dat niet iedereen begrijpt dat je eigenlijk kritiek aan het uiten bent. Dus daar had hij moeite mee om dat heel direct te doen.
0: Ja, is dat dan slim of juist niet slim dat zo iemand aan het hoofd van een ruziekabinet staat?
3: Ik denk dat dat heel onhandig bleek te zijn, ja.
0: Ja, op papier kan het misschien natuurlijk ook handig zijn dat er iemand is die meer een procesbegeleider is of zo, en zelf niet daar met een heel groot ego naar binnen staat.
3: Maar ja, zelfs bij het proces mocht hij nauwelijks meedoen. Weet je, als er dan werd onderhandeld, dan moest hij op de gang wachten. Ik bedoel, hij was er zo vaak, werd hij er buiten gehouden en steeds meer. Dat het, ja, dat was denk ik voor hem in elk geval heel onhandig.
0: Ja. Wat eigenlijk ontbreekt is misschien een direct interview met Schoof zelf. Over hoe hij die hele tijd nou heeft ervaren. Want je zou denken, ja, een conflictvermijdend persoon in zo'n ruziekabinet, dat moet vreselijk voor hem geweest zijn. Wilde hij jullie niet te woord staan daarover? Of hebben jullie het hem niet gevraagd?
3: Nee, we hebben veel meer. Ja, hoe gaan we dit
2: zeggen? Het is een boek Overschoof. Ja. Dus het is echt een portret over Schoof. Het is geen interview met Schoof. Dat hadden we dan natuurlijk ook heel anders aangepakt.
0: Je raakt wel benieuwd natuurlijk. Weten jullie hoe hij het gelezen heeft? Wat hij ervan vindt?
2: Ja, hij heeft het. Hij vond het ingewikkeld. Nou, daar kan ik me eigenlijk alles bij voorstellen. Ik zou het ook heel ingewikkeld vinden, denk ik, als iemand een portret over mij zou schrijven.
0: Ja, en het is ook niet een heel florissant portret.
2: En ik denk ook dat hij echt anders kijkt naar zijn tijd als premier dan mensen in Den Haag, of dat nou gaat om journalisten die dat vanuit journalistieke bril hebben bekeken, of politici vanuit politieke bril, anders daarnaar kijkt dan ons. Hij vertelde bij die boekpresentatie waar Peter het net over had, dat hij het zo weer zou doen en dat hij van iedere dag heeft genoten. Dus daar zit misschien ook een verschil van perceptie van die periode in.
0: Oké, dat is interessant. Nou, benieuwd of hij bij de prijsuitreiking is op 13 juni van de Brusselprijs. Ik vrees van niet. Dank aan jullie beiden voor dit gesprek. Petra de Koning en Lemya Ahelwaai. 13 juni zien we elkaar dus weer. Dan is er een live uitzending van Het Oog in de Rode Hoed, waar dus die Brusselprijs 2026 wordt uitgereikt. En die prijs, dat is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. Dank jullie wel.

0: de website voor de organisatie die hierachter zit. Veel social media engagement ook. Vooral ook van veel hooggeplaatste politici. Dat is ook wel opmerkelijk daarin. Dus het is veel meer dan een misschien privéorganisatie die dit doet, waar iemand even komt spreken. Dit wordt echt samen met de regering georganiseerd.
1: Ja, en er wordt dan een christelijk gebed uitgesproken. Maar ja, Amerika is natuurlijk een melting pot. Er wonen ook Joden, moslims, Hindoes, Native Americans. Amerikanen die ook helemaal niet geloven. Wat is er morgen voor hen?
0: Niet zoveel. Er is wel een rabbijn die ook aanwezig zal zijn en waarschijnlijk ook zal spreken. Trump heeft wel vandaag aangekondigd, zag ik nog voordat ik hier naartoe kwam, dat er ook een nationale Shabbat-dag komt. Maar daar zijn ook niet alle Joodse mensen in de Verenigde Staten het mee eens. Maar je merkt dat er heel erg wordt gestuurd op, het heet ook de rededication festivity. Dus de hertoewijding aan God. Van het land aan God na 250 jaar. En daar bedoelen ze echt mee de christelijke God.
1: Ja, en daarover is best wel wat kritiek. Er zijn groepen die zich uitgesloten voelen. En misschien is het in dat licht ook nog wel interessant om te benoemen dat jij zelf ook inheems Amerikaanse wortels hebt, hè?
0: Ja, klopt. Ja.
1: Dus is dat ook iets wat jij zo voelt? Van...
0: Ik vind het meer, ja, als ik even mijn persoonlijke pet opzet, interessant om zoiets te vieren dat zo'n land dan 250 jaar bestaat, terwijl het gestoeld is op gestolen land en slavernij. En daar zijn ook heel veel mensen het überhaupt niet mee eens, zijn daar kritisch over. En ook dat er nu een soort vals historisch frame wordt gehangen dat het een christelijke natie zou zijn, terwijl sinds de Verenigde Staten bestaat is het een seculier land. Is er een verschil tussen kerk en staat. Dus er zijn ook heel veel christelijke mensen die zeggen van, hey, maar dit gaat echt te ver, ook voor ons.
1: Ja. Nou, het lijkt morgen dus vooral een feestje te worden voor christenen. Conservatieve christenen waarschijnlijk, want de regering Trump kennende, die leunt natuurlijk sterk op de steun van die evangelicals. Jij hebt daar ook onderzoek naar gedaan, hè? Wie zijn nu op dit moment de belangrijkste spirituele beïnvloeders op het, in het Witte Huis op dit moment?
0: Vooral Paula White. En dat is Trumps persoonlijke spirituele adviseur. En die is hem aan het leren hoe die een goede christen moet zijn en is hem daarin aan het behouden. Piet Hegseth, de minister van Oorlog, nu is een fundamentalistische evangelische christen. Veel mensen die om Trump heen zitten, mensen van de denktank van de Heritage Foundation. Maar we kunnen ook denken aan mensen als Marco Rubio en J.D. Vance, die ook christelijk zijn, al dan katholiek. En voor die evangelicals die fundamentalistisch zijn, is dat wel een treetje lager. Ja. Dus daar is ook wel spanning.
1: We kunnen misschien wel even die Paula White, daar hebben we een fragment van klaarstaan, om haar even te horen, om een idee te krijgen wat voor een taal zij gebruikt.
2: Mr. President, no one has paid the price like you have paid the price. It almost cost you your life. You were betrayed and arrested and falsely accused. It's a familiar pattern.
1: Ja, zij vergelijkt hier dus Trump met Jezus, die volgens haar net als hij valselijk werd beschuldigd en vervolgd. En zij ziet Trump ook echt als een verlosser, zegt ze. Is dat nou iets waar veel Amerikanen in meegaan? In zo'n, ja.
0: Er zijn een best wel groot aantal Amerikanen die ook nu steeds meer beginnen te geloven dat Trump de wederkomst van Christus zelf is. En dat wordt ook heel erg aangestuurd door die aanslagen die hij al nu een paar keer heeft meegemaakt en overleefd. Maar Paula White is ook echt iemand die dat uitspreekt en het daar heel veel over heeft, dat aanzwengelt. We zien ook een tijdje terug die AI-afbeelding van Trump als de paus, of ja, als dokter, zei die later zelf. Maar mensen die ook echt Trump zien als de verlosser. En de complottheorie van QAnon, die speelt daar ook heel veel mee. En dat is iets, een complottheorie die meer aanhangers heeft dan christenen en moslims bij elkaar in de Verenigde Staten.
1: Ja, die denken echt dat het einde der tijden gaat aanbreken, toch?
0: Ja, die zijn heel erg bezig met apocalyptisch denken, de apocalyps teweeg brengen. En dat is ook iets wat ik terugzie in mijn onderzoek bij de motivatie met de oorlog van Iran, het terugdraaien van klimaatbeleid. Daar zit dat evangelistisch, fundamentalistisch, apocalyptisch, heel veel woorden achter elkaar, ja. Maar dat denken zit daarin, ja.
1: En dat is dus ook wat die evangelisten echt zo geloven. Dat,
0: ja. En zij geloven ook echt dat ze een strijd aan het voeren zijn tegen het eeuwige kwaad. Dus dat gaat eigenlijk bijna verder dan

0: politiek. Politiek is een middel om dat te kunnen doen. En ook geld, de economie. Maar uiteindelijk is het echt een soort van de ultieme strijd die zij voeren. En daarom zijn ze ook zo fundamentalistisch.
1: En wat zegt dit alles? Dus ook zeg maar dit soort invloeden in het Witte Huis. En ook straks die organisatie van die gebedsdag morgen. Nou, over hoe het gesteld is met die scheiding tussen kerk en staat in Amerika, waar je het net al over had.
0: Die is steeds vager aan het worden. Dat zien we dus ook terug in dat beleid. Maar ook het idee dat de regering zo erg bijdraagt aan specifiek één religie. Daardoor zien we echt dat het christelijk nationalisme enorm aan het toenemen is in de Verenigde Staten. En dat je dat ook terug kan zien bij het Hoge Rechtshof en veel andere onderdelen van ja, wat die staat bij elkaar houdt en een democratie houdt.
1: Nou, is er best wel wat kritiek losgebarsten over, ja, over dat hele dominante conservatief-christelijke verhaal, dat zo actief wordt gepromoot eigenlijk vanuit het Witte Huis. Maar leidt het ook tot protesten? Is er een tegenbeweging die zich organiseert en zich misschien morgen ook even laat horen?
0: Er zijn wel organisaties van meer gematigde christenen en ook van evangelicals die ook zeggen wij willen dat er een scheiding is tussen kerk en staat. Ook Joodse organisaties die meer progressief zijn die zich hierbij aansluiten. Maar echt een groot protest is niet aangekondigd. In ieder geval op dit moment voor zover ik weet niet. Maar je merkt dat daar toch wel ongenoegen zit, maar dat het tegelijkertijd ook heel lastig is om zich daarover uit te spreken voor mensen.
1: Ja, dus dat kunnen we morgen niet verwachten, een groot protest. En dan is het nog even afwachten hoeveel mensen er daadwerkelijk komen opdagen. Ik dank je heel hartelijk voor je heldere uitleg. Americanist Manon Portos Minetti, verbonden aan de Universiteit Leiden. Dank je wel. De passiespelen in het Limburgse Tegelen, die zijn een begrip. Al 100 jaar zijn er om de 5 jaar een zomerlang theatervoorstellingen over het lijdensverhaal van Jezus. En dan hebben we het dus niet over Trump. En voor dit jaar werd schrijver, muzikant en regionale held Frans Pollux gevraagd om een bewerking te schrijven. Ja, ik noem je gewoon even een held, Frans.
2: Ja, maar wel een regionale, zei
1: je. Ja, wel een regionale.
2: Ja, dat is goed.
1: Okay. Waar heb je meteen ja gezegd op dit mooie aanbod?
2: Nee, het was zeker een mooi aanbod, maar ik heb wel getwijfeld. Want het is een hele lange traditie daarentegen. Het is ook echt een soort van gemeenschapstheater. Families doen daar al generaties lang aan mee. Dus die acteren, die maken die voorstelling, die maken die kostuums. Dat hele dorp is daarbij betrokken. En dat is ook iets als je daar iets voor maakt. En daar is altijd een beetje gedoe omheen. Het moet altijd op een bepaalde manier vallen en mensen vinden daar wat van. Dus,
1: het is niet makkelijk om het goed te doen.
2: Precies. En dus ik heb wel even getwijfeld. Maar ik mocht het samen maken met Michel Sluismans. Gerenommeerd regisseur van toneelgroep Maastricht. Gouden Kalfwinnaar. En toen dacht ik, dat is zo'n mooie kans. En het is bij mij om de hoek. En ik heb er altijd van genoten, van die passiespelen. Dus ik kan geen nee zeggen.
1: Nee.
2: Heb ik ja gezegd.
1: Maar het is wel echt best moeilijk. Want het is natuurlijk een heel bekend verhaal. Ook op allerlei manieren al bewerkt. In heel veel verschillende soorten disciplines ook nog eens. Mm-hmm. Dus moeilijk om daar je eigen draai aan te geven, denk ik.
2: Ja, maar we kregen wel volledige vrijheid. Sterker nog, de opdracht was, probeer dat te doen. Probeer iets nieuws, iets fris te maken. Probeer nieuwe generaties aan te spreken. Dat zeggen ze dan altijd bij zo'n project. Mm-hmm. En op zich, dit is natuurlijk het verhaal der verhalen. En het is niet voor niets al zo vaak verteld. Omdat je het op heel veel verschillende manieren kunt vertellen. Sterker nog, in het Nieuwe Testament staan meteen 4 mogelijke perspectieven, 4 verschillende versies van datzelfde verhaal.
1: Ja.
2: Dus dat je dat passieverhaal en het levensverhaal van Jezus op verschillende manieren kunt benaderen, dat je er van alles uit kunt halen en dat je dus eigenlijk als toneelschrijver alle kanten op kunt, dat is al 2000 jaar zo.
1: Ja, maar hoe heb je het dan vervolgens aangepakt? Had je er meteen een idee bij wat je ermee wilde, een soort uitgangspunt?
2: Ja, samen met de regisseur. Lange wandelingen gemaakt, daarover gebrainstormd. En we dachten wel, ja, hoe komt het dat verhaal? Dat is natuurlijk altijd het fascinerende. Vind ik als historicus ook fascinerend. Dan zo'n verhaal van 2000 jaar oud. Na 2000 jaar nog steeds mensen inspireert. Mensen die hun leven daarna vormden. We hoorden het zojuist bij die berichten uit Amerika. Mm-hmm. Dat zit hem in dat verhaal. Dat zit hem in de kracht van het verhaal. Maar er was natuurlijk ook een echte Jezus. Een historische Jezus. Die heeft wel degelijk echt bestaan. En wat zou die vinden van dat verhaal dat er van hem gemaakt is? En van dat verhaal dat wij nu nog vertellen? Hoe zou die daar als mens tegenaan kijken? En is de boodschap die hij heeft wel degelijk ooit een bijzondere boodschap gehad? Anders had dat verhaal niet zo lang overleefd. Maar is die boodschap ondergesneeuwd door wat er van hem gemaakt is? Of voelen we die boodschap nog echt?
1: Oh ja.
2: Ja, dat vonden we wel heel spannend.
1: Ja, dat is een spannende vraag. Wat zou hij er nu zelf van hebben gevonden? Heb je daar ook een antwoord op? Wat denk je dat Jezus daarvan gedacht zou hebben?
2: Wat een poeha, denk ik, dat hij gedacht zou hebben. Dat was onze conclusie. Dus wij laten hem ook opkomen morgen. Ik verklap het nou, want jij bent er toch niet bij. Morgen
1: nee,
2: de première.
1: Klopt.
2: Hij komt op, Jezus, als enige in het begin. En hij kijkt naar het publiek en hij begint tegen het publiek te spreken. En hij stelt zich voor als mens. Als
1: ja, misschien. Man. Ik heb namelijk al heel wel even kort een blik op je manuscript geworpen. Misschien kan je die eerste zinnen even voorlezen.
2: Want die ja, zetten lezen. Wel ik goed. Ben geen acteur.
1: Nee, precies, gewoon lezen. Maar die zetten wel goed de toon. Wel vrij goed de toon neer, volgens mij.
2: Ja, let op het eerste woordje. Dat vond ik wel tof. Dat we dat als eerste. Daar hebben we lang over gehad. We wilden dat graag als eerste woordje hebben. Dus Jezus komt op en zegt dan: hoi. Mijn naam is. Ach, u weet wie ik ben, toch? Althans, u meent het te weten. U denkt een beeld te hebben. Hier sta ik en toch ziet u mij niet. U ziet de mythe, niet de man.
1: Ja,
2: dat is het begin.
1: Dat is het begin. En dat, ik dacht dat het, jou, als je hem zo hoort, dan is Jezus eigenlijk ook best grappig.
2: Oh, het is ook een grappig stuk. En, ik ben zelf vaak na uitvoeringen van de Passiespelen geweest. Dat is dan eens in de 5 jaar. Ik vond dat het prachtig. Maar ik vond wel de tekst moeilijk toegankelijk. Ik ben zelf nog een soort van cultuurkatholiek. Ik heb de communie gedaan, zoals alle kinderen in mijn klas van mijn generatie. Ik ben opgegroeid met de verhalen van de kerk. Maar ik vroeg net hier, mijn dochter heeft kinderslaapfeestje boven. Ik vroeg aan mijn dochter, kennen jullie Judas? Weten jullie wie dat is? Of Herodes of Pilatus? En ze wist het allemaal niet, nooit van gehoord. Kennen
1: nee,
2: ze niet.
1: Dus je hebt dat wat je zelf nog wel hebt meegekregen niet echt doorgegeven?
2: Nee, en dat krijgen ze op school ook niet mee. En dat krijgen ze in de maatschappij ook niet mee. Wij zijn niet gelovig, dus we gaan niet naar de kerk. Maar ze krijgen het op geen andere manier. En dus is dat verhaal, dat passieverhaal, ook moeilijk. Als je het brengt in de originele vorm of in klassieke teksten. Dus we hebben het vooral heel toegankelijk, laagdrempelig, wat frisser. En ja, ook grappiger proberen te maken.
1: Ja, ja. En wat dan ook nog wel echt een hele moderne twist is, is dat je van Judas een vrouw gemaakt hebt.
2: Ja, maar we hebben van een hele hoop mannelijke rollen een vrouw gemaakt. Dat was een voorwaarde van de regisseur. Die zei, ja, we kunnen niet daar met allemaal mannen op de bühne gaan staan. En dan alleen Maria erbij en een wasvrouw. Die moeten gewoon ongeveer gelijk verdeeld zijn. Ook die gemeenschap, dat tegelen moet daar op dat podium te zien zijn. Dus we hebben gewoon mannenrollen, hebben we vrouwen van gemaakt.
1: Ja, want je kon natuurlijk ook niet alleen een vrouw als grote verrader neer gaan zetten.
2: Ja, dat is het verwijt nu af en toe. Bijvoorbeeld bij van die ingezonden brieven in de krant. Van ja, nu maken jullie van de verrader een vrouw. Nee, we maken van een hele hoop rollen een vrouw. En als je gelijke verdeling wil, kun je niet alleen. Je kunt niet zeggen, ja, vrouwen mogen alleen de leuke rollen hebben. En de vervelende rollen geven we dan aan mannen. Bovendien, volgens mij in ons stuk, is zij niet echt een verrader. Althans, ja, ze verraadt hem wel in zekere zin. Maar je snapt waarom ze het doet. En het is eigenlijk een daad van liefde, van vriendschap. En het is een daad waarmee zij denkt dat zij haar idealen, dezelfde als die van Jezus, het beste kan verwezenlijken. Ja. Zij wil hem aanzetten tot actie. Zij wil actie, zij wil daden, zij wil dingen in brand zetten. En hij wil lief hebben.
1: Maar Frans, er is dan ook die kus natuurlijk. Krijgt hij dan ook een andere lading?
2: Een heel klein beetje. Maar er zit niks van liefde of van seks of een relatie tussen die twee. Het zijn buren van vroeger uit, buurkindjes. En het zijn vrienden. Het zijn geen verliefdheden die daar een rol spelen. En die kus heeft alleen maar een lading omdat je ziet dat het een vrouw is. En omdat je ziet dat het een man is. En die lading leg je er dan zelf als publiek in.
1: Hmm.
2: Maar daar zit geen man-vrouw liefde achter die kus. Nee. Maar daarvoor moet je toch echt zelf komen kijken.
1: Oké, okay, nou misschien kom ik dan toch nog even om dat te checken. Maar jij bent natuurlijk zelf ook muzikant. Het is ook een voorstelling met veel muziek, hè?
2: Ja, maar daar heb ik niks mee te maken.
1: Maar heb je dat niet nog overwogen om ook zelf op te treden?
2: Nee, nee.
1: Nee?
2: Nee. Met mijn gitaar en dan van die singer-songwriter liedjes. Ja, het had ook gekund, maar dan was het een andere voorstelling geworden. Nee, het is wat ik heel tof vind. Het is een super frisse voorstelling in de zin van ook er rijden auto's op de bühne. Geen kamelen en geen ezels, maar er komen auto's voorbij. En ze hebben allemaal zwarte kleren aan. Het ziet er echt fantastisch uit. Je moet die plaatjes maar eens bekijken. Maar daarbij dan wel hele gedragen, bijna klassieke, modern klassieke muziek, koorwerk ook, dat vind ik veel mooier dan dat ik dan met mijn gitaar Venlose liedjes ga zingen.
1: Ja, misschien wel. Maar je bent dus ook wel veel bij de repetities gaan kijken, zo te horen.
2: Nee, Nee, dat zijn persfoto's die ik gezien heb.
1: Oh, alleen de foto's.
2: En ik ben één keer bij een doorloop geweest een paar weken geleden. Dat vond ik fantastisch. Ik zat wel een klein beetje te huilen, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik vind het heel tof om zo'n tekst gewoon in te leveren. Over te geven aan die fantastische regisseur. En dan pas op de première te gaan kijken wat er van geworden is. Voor mij is het morgen ook nieuw en heel spannend.
1: Ja, heel spannend. Dus ja, je moest het ook even loslaten. Dus, en dan zie je morgen wat het geworden is. En ook de inwoners van Tegelen. En dan komen al die reacties los op eventueel zo'n kus. Dus.
2: En onze lieve heer ziet het dan ook voor het eerst.
1: Ja, ook dat. Ja. Nou goed, dan wens ik je ontzettend veel plezier morgen. Bij de première dus van Kruisig Mei, zo heet het. Het passiespel in Tegelen. En dat is dan tot met augustus wordt dat opgevoerd, hè?
2: Een reis waard.
1: Ja. Oké, dankjewel, Frans Pollux.
2: Hoi.
1: We gaan dan nog eventjes naar Wenen toe. Want daar is de finale van het Eurovisie Songfestival bezig. En volgens mij staat puntentelling op het punt van beginnen. Of is die al begonnen, Joris van Popoff? Is het al begonnen?
3: Nee, nog niet. Europa kan nog stemmen, Australië ook overigens. Dus ja, we zijn hier nog in afwachting tot het allemaal gaat gebeuren. Nou, dat gaat zeker nog een uur, nog wel anderhalf uur misschien wel duren, voordat we weten wie dit jaar het Songfestival heeft gewonnen.
1: Ja, nou, Nederland is dat sowieso niet, want Nederland deed niet mee. Is het desondanks toch nog spannend vanavond?
3: Zeker, ja. In ieder geval voor de journalisten, influencers, YouTubers, met wie ik hier in een enorme perszaal zit. Uit 25 verschillende landen. Dat zijn 25 landen die vanavond nog deelnemen. Ja, en voor hen is het heel spannend. En hoe ziet er dat dan uit? Ja, dat ziet er dan uit als soms als heel erg nagelbijten voor sommige landen, maar ook vooral als feesten. De Cyprioten bijvoorbeeld, die stonden net op tafel. De Grieken zwaaien met hun vlaggetjes. De Finnen, grote kanshebbers, die stonden met een groep van zo'n 20 samen te kijken voor zo'n enorm beeldscherm. En die hopen, die zingen, die zijn ervan overtuigd dat ze gaan winnen. Ja, het moet toch allemaal aangemaakt worden natuurlijk. Maar die hebben er heel veel zin in.
1: Ja, nou heb ik hier de hele avond al wel het scherm aanstaan, maar met het geluid uit. Wat overigens niet echt een heel erg vervelende situatie was om het Songfestival zonder geluid te bekijken. Maar ik weet dus ook niet of er nog iets bijzonders is gebeurd. Was er iets wat voor jou nog eens uitgesprongen, een moment op de avond?
3: Iets wat afweek was dat er iets technisch misging bij de bijdrage van Tsjechië. Voor de verder is dat een vlekkeloze show. Er was een heel klein beetje boep toen Israël begon met optreden, maar minder dan bij de halve finale. Ja, wat eruit sprong, zelf vind ik Frankrijk heel mooi. Een jonge operazangeres met een geweldig nummer. Maar ja, iedereen heeft zo zijn eigen voorkeur natuurlijk. Er is ook een soort Balkanfeestnummer uit Bulgarije. Er is van alles. Alles voor iedereen wat leuks.
1: Ja, en dan ga ik je toch gewoon nu vragen om hier op de Nationale Radio een voorspelling te doen. Wie gaat het Songfestival van 2026 winnen?
3: Dat is heel link natuurlijk, want over een uur kan dat allemaal achterhaald
1: maar
3: zijn.
1: Maar nu zeggen?
3: Maar het zou zomaar kunnen dat Israël wint.
1: Echt waar? Oké. Nou, dat is een spannende voorspelling. Dat gaan we dan over een uur waarschijnlijk meemaken. Dankjewel, Joris van Poppel vanuit Wenen. Wij gaan hier lekker naar bed, althans ik wel. Dit was namelijk Het Oog. En morgen zit hier weer fris en fruitig als altijd Mieke van der Wij. En straks gaat op deze zender de ongelofelijke radio verder met David Bogert. Een fijne nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Meer duurzame energie met minder grondstoffen. Volgens een nieuw rapport van Greenpeace kan de energietransitie een succes worden met minder metalen zoals lithium, kobalt en nikkel. En verder? Deel 5 van ons Nationaal Vogelconcert met een hoofdrol voor de kleine karakiet. Wat wilde honing ons vertelt over de biodiversiteit. En roerdompen en distelvlinders op de Venolijn.
2: Opeens richtten twee rietstengels aan de rand van het water zich op. Het bleek het mannetje roerdomp.
1: Morgenochtend van 7 tot 10. PNNVARA met Vroege Vogels.
0: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
0: Ster.
4: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
5: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
7: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
8: Opgelost, Autotaalglas.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Een bedrijfsarts die pas in actie komt als je medewerker al ziek is? Het kan ook anders. Bij Lef Arbo werk je het hele jaar door aan verzuimpreventie. Met een vaste bedrijfsarts en inzetbaarheidscoach op jouw locatie. Wil je kennis maken? Kijk op lefarbo.nl.
12: Museum Huis Doorn, de laatste residentie van de Duitse keizer Wilhelm II. Een prachtig landhuis in het hart van Nederland, waar je een unieke collectie van keizerlijke pracht kunt bewonderen en het verhaal van een gevallen vorst ontdekt. Huisdoorn.nl.
11: Lef Arbo, de Arbo-dienst die jouw organisatie...
13: Radio Oost, thuis in Overijssel.
14: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Er is huiszoeking gedaan. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het Hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of de uitslag klopt. Maar tot die tijd wordt ervan uitgegaan dat de patiënt besmet is, melden Canadese media. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het Hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. De Vlaamse publieke omroep VRT eist inspraak in welke landen mogen meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Anders doet België volgend jaar niet mee. Vlak voor het begin van de finale in Wenen kwam de VRT met een statement. Aanleiding is de omstreden deelname van Israël. De EBU, de organisator van het festijn, moet de aangesloten omroepen laten stemmen over deelnemende landen. Ook moet de EBU duidelijk stelling nemen tegen oorlog en geweld, zegt de VRT. Ibrahim Afellay stopt als assistent-trainer bij PSV. Hij was daar nog maar een half jaar aan de slag, maar hij kiest ervoor om komend seizoen niet terug te keren. De oud-international zegt in een verklaring dat hij meer een stempel had willen drukken. Afellay zegt ook dat hij en PSV in goede harmonie uit elkaar zijn gegaan. PSV gaat op zoek naar een nieuwe assistent-trainer voor Peter Bos. Het weer. Vanuit het westen trekt vannacht af en toe regen over het land. Het koelt af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt en eerst wat regen. Later stevige buien met ook kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: De nacht bij Oost. Radio Oost. Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena met psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. Een belangrijke verdachte van de genocide in Rwanda is overleden. Zakenman Félicien Kabuga zat in Den Haag in de gevangenis. Hij zou in de jaren 90 de drijvende kracht zijn geweest achter de slachting van Tutsi's door Hutu's. Naar schatting 800.000 mensen kwamen om het leven. Kabuga was dement. Hij was waarschijnlijk in de 90. De Britse oud-minister van Volksgezondheid, Streeting, heeft zich zoals verwacht kandidaat gesteld voor het partijleiderschap van Labour. Hij wil premier Starmer uitdagen. Tientallen Labour-parlementsleden zegden deze week het vertrouwen in Starmer op en Streeting vertrok als minister. Op een persconferentie wilde hij niet zeggen of hij de benodigde steun heeft van 81 parlementsleden om Starmer te kunnen uitdagen. Wel zei Streeting dat het Verenigd Koninkrijk op termijn weer lid moet worden van de Europese Unie. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0 na een eerdere 1-0 zege in Almere. In de finale, die gaat over 2 duels, neemt Willem II het op tegen de nummer 16 van de Eredivisie. Dat wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Vanuit het westen trekt af en toe regen over het land. Het koelt vannacht af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt met wat regen. Later volgen ook stevige buien met kans op onweer. Het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost. De nacht bij Oost.

0: Radio Oost. Thuis in Overijssel.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Het lied Bangaranga van zangeres Dara kreeg veruit de meeste punten van de jury's. En ook bij het publiek was het het populairste nummer. Met 516 punten won Bulgarije dus met afstand. De tweede plek was voor Israël. De derde plek was voor Roemenië. Rond het Songfestival was dit keer veel commotie vanwege de deelname van Israël. 5 landen, waaronder Nederland, deden daarom niet mee. De Belgische omroep VRT dreigt volgend jaar niet mee te doen als landen geen inspraak krijgen in wie er meedoet. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide benen missen. De bestuurder probeerde te vluchten, maar is gepakt. Volgens de Italiaanse autoriteiten is het een man van 31 uit de provincie Modena. Hij heeft psychische problemen. Hij wordt niet in verband gebracht met extremisme. In Canada is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius positief getest op het hantavirus. Er komt nog een tweede test om te controleren of die uitslag klopt. De patiënt kreeg 2 dagen geleden lichte klachten. Tot nu toe is bij 10 opvarenden van de Hondius het hantavirus vastgesteld. De patiënt in Canada zou de 11e zijn. 3 mensen zijn overleden. Willem II heeft zich geplaatst voor de finale van de play-offs om volgend seizoen in de Eredivisie te spelen. De Tilburgers versloegen thuis Almere City met 2-0... na een eerdere 1-0 zege in Almere. In de finale, die gaat over 2 duels, neemt Willem II het op tegen de nummer 16 van de Eredivisie. Dat wordt FC Volendam of Telstar. Het weer. Vanuit het westen trekt af en toe regen over het land. Het koelt vannacht af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt met wat regen. Later op de dag stevige buien met kans op onweer. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Oost.